0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Maar biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

town. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: But you're just a boy.
1: Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: meer dan alleen muziek. Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

altijd op de hoogte met Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk. De Hobbema-straat moest worden afgesloten vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig, maar de blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie afgelopen donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis te markeren. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 wordt morgen voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste wonen- of verblijfplaats. De man zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom niets zeggen. Premier Jette sprak gisteren het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. Als je dit weekend vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekend voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht. In Nieuwerbrug merken inwoners dat ook. De omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp en daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. Het weer blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen dan gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu de nieuwe Van Nierop.

0: bijna net zo oud als ik zelf ben. Mijn favoriete van de Stones, Rip This Joint uit 72. Straks nieuw werk van ze.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. Het schijnt moederdag te zijn. Het is Pride in Den Haag. Nou, en het waait. Is ook mooi weer. Ja, zeker. Wat hebben we allemaal vandaag op de zender? Nou, vanaf 2 uur Sportsignaal Radio. En vanaf 1 uur poëzie en gesprekken in het Woordrijk. En om 12 uur strakjes kunstlicht. En tot die tijd hoor je het beste van de nieuwe releases. Zoals ik, Rick van Nierop, die uitgezocht heb. Afgelopen vrijdag kwamen de nieuwe albums en de nieuwe singles uit. Wat ga je allemaal horen? Nou, bijvoorbeeld dus inderdaad de Rolling Stones. Over oude namen gesproken. Michael Stipe van R.E.M. en Editors hebben ook allemaal nieuw werk. De Haagse nieuwe is van Silver Lake, zelfs een heel album. Maar er is nog meer Haags, heel divers. Dolly Min, Annick de Odom. Dit is zowaar een nieuwe single van Jet Rebel. Dat heeft even geduurd. Vrouwtje, Merel komt voorbij. Kneecap, Little Sims, The Last Dinner Party. Laten we snel beginnen met de broertjes. De Dario, die zit in de band The Lemon Twigs. En dit klinkt lekker hoor. I just can't get over losing you. Lemon Twigs, hier op Draag FM.

Een heerlijke ouderwetse sound is dit toch. Geweldig. Van de Lemon Twigs. Hun album is net uit. Straks meer albums. Oh, dat gelijk al eigenlijk. Ja, want we krijgen straks Moona. Het trio heeft een nieuwe plaat uit. Die heet Dancing on the Wall. Daarvan hoor je Wanna Be Her. Maar eerst Leaky Lee. Je kent hem wel van I Follow Rivers. Dat is alweer heel lang geleden. After Party is haar nieuwe plaat. Hier is Happy Now.

0: Ja.
1: Ja, Moena op Den Haag FM. Daarvoor Lieke Lee. En ja, van de week groot nieuws. Overal de Stones komen met nieuw werk. En nou ja, laat ik daar in ieder geval de single maar vast van draaien. Het klinkt eigenlijk toch wel een beetje meer van hetzelfde. Maar het is toch fijn dat ze het nog doen. In the Stars, hier op Den Haag FM.

Stones hier op Den Haag FM. Je zou het niet verwachten, maar gewoon weer nieuw werk. En er komt ook nog een album over een tijdje. Dat is toch wel ongeveer 60 jaar na de oprichting. Of langer nog zelfs. Over oude artiesten gesproken. Editors straks, die zijn al ruim 20 jaar bezig. Maar als eerste Michael Stipe, die kennen we nog van R.E.M. Dan hebben we het al ondertussen ook al over 30, 40 jaar geleden. Heeft een nieuwe track uit samen met Andrew Watt. Ik vind het weer fijn hoor, om die stem te horen. I played the fool.

0: editors. Daarvoor Michael Stipe. En hey, het is tijd voor...
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Haagse Nieuwe, nou, ik heb er wel drie. Maar we beginnen met een heel album dat uit is. Silver Lake heeft een tweede album uit. Ze presenteren hem volgens mij eind mei in het paard. Met wat leuke voorprogramma's ook, zag ik. Dus dat is om in de gaten te houden. Zoek dat er maar alvast op. Nieuw album heet Flowers Grow in the Saddest Parts. Was ook al een liedje een paar maanden geleden. Maar ik draai daarvan het prachtige Little Julie. Hier is Silver Lake.

0: Feyenoord dit. Silver Lake, gewoon uit Den Haag. Mooie muziek wordt er gemaakt. Een heel nieuw album is er uit van hen. En ik zei het al, ik had meerdere Haagse tracks. Ik heb er nog twee. En dan hoor je over wat voor soort diverse muziek er hier in de stad gemaakt wordt. Dolly Min straks met hun nieuwe track Container 12. En dat is behoorlijk stevig werk. En als eerste Aniek Odom. En ik kende die naam niet, maar via 3 voor 12 Schlesen Den Haag kwam ik erop. Een dame die uit deels Belgisch, deels Amerikaans is, maar in Den Haag dus het conservatorium doet. En dus ook gewoon een heel album uit heeft nu. En eigenlijk een beetje een ouderwets folkalbum. Je gaat maar één korte track horen, maar je moet die plaat maar eens checken. Er staan prachtige liedjes op, ook langere tracks. Hier is Bell Was Hired School's Name. Hier is Aniek Odom.
1: Bell

heerlijke diverse muziek hier. En daarna Silver Lake, daarna Aniek Odom en als laatste Dolly Min met hun geweldige nieuwe single Container. Dan waren we druk qua Haagse muziek, maar eigenlijk ook weer niet. Nee, want Jet Rebel heeft een nieuwe single. En ja, die wordt over het algemeen niet erg beschouwd als Haagse artiest. Toch is die hier in Laak geboren en de eerste jaren doorgebracht. Misschien niet als muzikant hier ontstaan, zeg maar. In die leeftijd zat hij al ergens in Noord-Holland, volgens mij. Ik ken de precieze biografie niet van hem. Hij heeft wel een nieuwe single uit. En dat is leuk, want het heeft een tijdje geduurd. Een jaar of 3, volgens mij. Changes coming round the bend. Hier is Jet Rebel.

straks nieuw werk van Little Sims op deze zender en Niekap. Maar eerst blijven we nog eventjes in Den Haag. In Nederland. Merel heeft een nieuw album uit. Dat heet Leven de Fakes. Wie ben ik voor jou, horen we daarvan. En alsof het rijmt, jaar na jaar blijf ik naar jou. Jaar na jaar blijf ik bij jou. Dat is Vrouwtje, nieuwe single. Dat is eerste dus.

die je vergeten bent. Ben ik die dronken meid waarbij je het hebt geprobeerd? Waarvan je niet meer weet, zijn ze ja of zijn ze nee of zijn ze niet? Zul ik de willen maar binnen toen toch opeens niet meer? Heb je van die keer iets geleerd?

0: of iemands lijf.
1: Goed zeg, ook dit Orlando stukje aan het eind. Een nieuwe plaat van Merel Leven, de Fakes. De nieuwe plaat van Kneecap doet Kate Tempest gewoon mee. En dat levert het geweldige Irish Goodbye op. Kneecap.

via Kneecap. En natuurlijk ook Kate Tempest komen we bij Britse dichters terecht. En laten we dan gelijk maar de nieuwe single van The Little Sims horen. Game On. You know.

Ja, zo heet de nieuwe track van The Last Dinner Party. Big Dog, daarvoor Little Sims. En hey, het is moederdag schijnt. Steven Sanchez, Home Tomorrow. Ow!

0: Straks na 12 is er Kunstlicht. Tom Verwerda interviewt cabaretier Tim Kroesen. Maar tot die tijd heb ik nog wel even hiervoor ruimte.
1: De nieuwe Van Nierop, top 3.
0: Met 3 folk roots albums. Als laatste ga je horen Aldous Harding, geweldige zangeres. Riding That Symbol van haar nieuwe album. Daarvoor Kacey Musgraves, nieuwe countryplaat van haar Middle of Nowhere. En als eerste Maya Hawke, ook actrice en dochter van 2 acteurs. Heeft volgens mij een 2e plaat uit, Maitria Corso. Hier is Love of My Life. Tot een volgende keer en zet je radio niet uit. Nog veel meer moois hier.

0: elke zondag van 11 tot 12. De nieuwe Van Nierop op Den Haag FM.
1: 100% Haags, Den Haag.
0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk. De Hobbemastraat moest worden afgesloten vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig, maar de blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie afgelopen donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis te markeren. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 wordt morgen voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van Justitie daarom niets zeggen. Premier Jette sprak gisteren het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. Als je dit weekend vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekend voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook. De omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp en daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. Het weer blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen dan gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Kunstlicht met Tom Verweda.
1: 100%.
7: Hey, goedemiddag en welkom bij Kunstlicht met deze week Tim Kroeze. Eigenlijk inmiddels een klassiek comedyverhaal, want gestudeerd, universiteit, bachelor, master. En daarna ook nog gewerkt als consultant. En daarna de roer omgegooid de comedy scène in. De rest is eigenlijk geschiedenis. Heel veel prijzen zijn seizoenenlang weggekaapt overal. En nu avondvullend zijn eerste voorstelling. En eigenlijk ben ik heel blij dat je hier al bent, want je bent nog herstellende van een grove krappenroof. Een grappenroof die overigens wel aantoonde dat economen in Nederland jouw theorieën nu allemaal gebruiken. En
8: zeker. Maar hij is ook recentelijk hersteld, hè?
7: Oh ja?
8: Ja. Hij heeft zijn excuses aangeboden bij Goedemorgen WNL. Excuusfilmpje.
7: Oh, ja. En die excuses heb je direct geaccepteerd?
8: Daar hebben we wat condities op gesteld. Maar kijk het even terug. Dat was vorige week maandag. Zat ik daar, dus kreeg een filmpje met... Ja, dat hij er heel veel spijt van had. En zoals ik jou net ook vertelde, wij beginnen een nieuwe comedyclub in Utrecht. Ja. Comedyhuis. En ik zei, nou, als jij een echte econoom bent, dan snap je dat excuses nu minder betekenen dan even een kleine investering in onze club.
9: Ja.
8: Dus ik wacht vooralsnog smachtend op de investering die hij ongetwijfeld gaat doen in onze crowdfundcampagne.
9: Er is nog geen waarde aan de excuses geplakt.
8: Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij dat nog gaat doen.
9: Want het was de econoom van WNL, Jona geloof ik dat hij heet. En die had een grapje eigenlijk die moet hij online gezien hebben. En één op één heeft hij daar geprobeerd mee te shinen.
8: Ja, dat klopt. Ja.
9: Wat heeft het je opgeleverd? Want het zal niet alleen maar positiviteit zijn geweest.
8: Ja, dat is dubbel. Dus eerst even paniekgolf. Wat gebeurt hier nou, joh? Wat is dit? En dan heel erg de vraag van, wat moet je daar dan mee? Maar op zich dat redelijk uit. Kijk, het is heel lekker dat WNL wel gewoon even voor rectificatie heeft gezorgd. Dat is heel prettig.
9: Dat is wel.
8: En dat het recht gezet. Ja. Want wat ook gebeurt is gewoon dat mensen wel, als ik hem, ik heb volgens mij nog, dat ik hem als advertentie uitzet, zeg maar van, hey, kom naar deze en deze show. Dat mensen gewoon reageren met, maar dit is niet jouw grap. Die heb ik iemand anders zien doen.
9: Oh, wat erg.
8: Ja, dus dat is zuur. Maar dat is prima. Het is eigenlijk wat mij betreft nu een beetje uitgekoud onderwerp al wel. Ik heb hier al best wel maar wat dingen. Hij heeft zijn excuses aangeboden. En hij weet wat de condities zijn om mij die ook aan te laten nemen. Dus daarmee is mij betreft wel helder.
9: En die excuses kon je in ontvangst nemen bij het ochtendprogramma van WNL.
8: Ja.
9: Daar zat je dan sowieso al? Of was dit eigenlijk speerpunt?
8: Dat was het afgelopen maandag toen het Leids Cabaret Festival zou gaan beginnen. En daar zat ik op de bank om wat te vertellen over hoe belangrijk het Leids Cabaret Festival is voor beginnende of startende cabaretchains. En dat het natuurlijk ook wel een verschrikkelijk spannende week is. Dus dat is nu net afgelopen. En Alina Emeo en Joël Gideon hebben Alina Sharipova, Emeo Rovers en Joël Gideon hebben de prijzen in ontvangst mogen nemen dit jaar.
9: Ja, en wat staat ze te wachten? Dat is iets wat jij achter je kiezen hebt gehad.
8: De finalistentour nu eerst. Dus zij mogen de eerste 50 theaters langs. En dat is natuurlijk echt heel erg vet. Want dan mag je gewoon met z'n drieën tot aan de zomer in een best wel heftig programma ook. Want ik weet toen nog, we begonnen met 5 keer achter elkaar Theater Bellevue in Amsterdam. Gewoon 5 avonden steady achter elkaar. Met echt al 3, volgens mij gemiddeld 4 keer per week Leids Cabaret Festival die tour. Dat is best wel een intensieve tour tot aan de zomer. En dus dan mag je er even aan ruiken hoe dat is. Vol de theaters door, maar dan wel nog met z'n drieën. Dus dat is ieder een half uur per avond. En eventueel, dat is dan altijd een beetje de vraag. Wil iemand op richting de theaters dus volgende stap maken? En is er ook een impresariaat dat ze oppikt? Dat is natuurlijk de bedoeling altijd.
9: Ja.
8: Of altijd. Ik denk, dat is niet waar. Nee, daar wilde ik in ieder geval heel graag hebben.
9: Ja.
8: En dan ga je een beetje op zoek. Ga een beetje praten met mensen. En dan probeer je weg te vinden de kleine zalen in, de theaters in.
9: Ja, is dat, want je zegt een impresariaat, de theaters in. Mm-hmm. Was dat het doel eigenlijk waarmee je het roer omsloeg en de comedyhoek inging?
8: Voor mij wel. Dus daar zit denk ik ook. Zeg dit. Nee, dus ik ben met comedy begonnen op momenten dat het echt niet zo heel goed met mij ging. Ik was net 5 maanden weg bij Unilever. Daar was ik met een goede burn-out vertrokken.
9: Zoals Unilever zijn werknemers achterlaat.
8: Nou, zelf uit trots ontslag genomen, maar pretty much. Ja, nee, maar ja, gewoon echt niet een slechte match voor mij met de baan die ik had.
9: En
8: ik had het daar heel erg niet aan mijn zin. En ik vond het heel moeilijk ook om dat onder ogen te zien dat het niet was. Want het was de bedoeling dat de grote carrière zou worden. Dus ik had daar heel veel van verwacht. Veel te veel ook.
9: Ja.
8: En veel te veel waarde aan gehangen. En in die identiteitscrisis dacht ik toen toch maar eens comedy gaan doen. Toch maar eens dingen gaan doen die misschien niet per se van buitenaf een goed idee lijken. Maar die ik daadwerkelijk wel zelf wil doen.
9: Ja.
8: Dus daar is je al begonnen. En ik wil zeggen natuurlijk, maar misschien is dat mijn eigen probleem. Ik kan niet echt dingen doen zonder meteen te gaan dromen over dat op het hoogste niveau ooit te willen gaan doen.
9: Ja,
8: en dan ga je een beetje routes denken. Dus ik dacht van oké, maar dan wil ik wel comedy doen. En dan wil ik wel, ik had eigenlijk alleen voor Kameretten toen gehoord.
9: Mm-hmm.
8: Kameretten Festival doen. En dan via daar dan cabaretier worden. Nou, die kwam ik op een gegeven moment wel achter dat die route toch wel een stukje langer is dan ik had gedacht. Ik dacht, je doet gewoon een cursusje en dan doe je even mee aan Kameretten. En dan wordt daar de selectie gemaakt van mensen die dat willen doen. En dat kan je natuurlijk proberen, maar in de praktijk doen de meeste mensen die meedoen aan zo'n festival, die zijn echt al wel 5, 6 jaar bezig, waarvan een aantal jaren op professioneel niveau, om een kans te maken.
9: Ja, die sjokken dan al heel wat andere festivalletjes af.
8: Nou, dat, andere festivals, maar ook gewoon professionele comedyavonden. Dus ook, ook in mijn jaar, dat waren allemaal mensen die al, ik denk gemiddeld 10 jaar of zo, heel serieus met comedy bezig waren.
9: Ja.
8: Dus mijn begin is ook alweer 8 jaar geleden.
9: Ja, want vanaf dat moment dat je denkt, kameretten is dan de poort eigenlijk naar wat ik nu een beetje uitgestippeld heb.
8: Ja.
9: Je cv slaat eigenlijk ieder festival zo'n beetje in Nederland. Van Griffioen tot, zijn er nog meer? Dat is dezelfde als de Stoep, geloof ik. Maar
8: ja,
9: ieder festivaletje waar
8: ja.
9: je...
8: Ja, dat klopt. Nou, ik had op een gegeven moment ik had bedacht, zo werkt het hoofd dan. Ik had gewoon bedacht, hoe kan ik dit gaan doen? En toen had ik een OGSM opgesteld. Dus een papier wat je als consultant gebruikt. Objective Goals, Strategies en Measurements. En mijn objective was een echte cabaretier zijn. Wat betekent derde worden bij de kameretten.
9: Okay.
8: En dan een finalistentour kunnen doen. Zodat je erachter komt dat dat ook niet is wat je daadwerkelijk wil. En dan wel bepalen wat je wilt doen in je leven. Dat was het doel.
9: Yeah.
8: En dan de goals om daar te komen was inderdaad zo'n groot festival. Dus een van de grote drie. Kameretten, Leids of AKF. Daar aan meedoen. En om daar te komen, eerst even goede comedian worden. Dus dan moet je toch wel bij een club komen. En om daar te komen, en probeer jezelf in de kijker te spelen bij een aantal clubs. En als dat niet lukt, en dat is een tijdje aan het proberen. En toen heb ik begrepen, oké, maar als dat niet lukt, dan ga ik wel net zo lang kleine festivals doen. Totdat ze wel moeten.
9: Ja, die zijn ook leuk.
8: Ja, dus ja. Dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Dus dat is, en dat is in 2022 is het best wel goed gegaan. Dan heb ik inderdaad festivals doen. Totdat ze wel moeten.
9: Ja, die zijn ook leuk.
8: Ja, dus ja. Dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Dus dat is, en dat is in 2022 is het best wel goed gegaan. Dan heb ik inderdaad 4 gewonnen.

0: Of ik kameretten heb gedaan dan of ik Leids heb gedaan. Ja, ja, dat is heel interessant. Maar ja, dus ik denk dat toch dat... Ik weet niet wat dat is. Dat klopt wel.
1: Nee, je hebt gewoon dat tournee langs al die festivaletjes gehad. En ik hoor ergens ook nog in dat consultart. Ja, dat gaat met het uitstippelen van een route, het voorbedenken. Je hebt er een formulier bij. Dat vlammetje is nog niet helemaal gedoofd. Je bent uiteindelijk toch nog wel een beetje consultant comedian.
0: Ook. Nou, dat is een ander ding wat ik doe. Maar het zit ook wel in dit is gewoon een beetje hoe ik onzekerheid aanpak. Dus dan pak je datgene wat je heel graag wil. Oh, ja. En wat dan een droom is. En wat je eigenlijk niet echt, wat ik in ieder geval zeker niet mag willen van mezelf.
1: Dat is een risico.
0: Dat is een hele kinderachtige droom, toch? Willen leven van dat andere mensen je grappig vinden. Dat ze heel net als profvoetballer worden of Apache-piloot of Orca-trainer, zeg maar. Ja, natuurlijk wil je dat, maar dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee, maar op moment, ja, het, ik weet niet. Voetballer worden, dat is ook iets moois, durven dromen. Ja. Dat zit er ook in. Niet alleen het kinderachtige, maar ja, misschien wel iets wat op dat moment misschien wel buiten je macht ligt.
0: Ja, ja,
1: en dat maakt misschien precies. Ook wel onzeker.
0: Nou, maar dat vind ik dus heel moeilijk. Dus iets willen wat dan buiten je macht ligt. En dat is ook denk ik de reden dat ik er in de eerste instantie ook niet aan begonnen ben.
1: Ja.
0: Van doe gewoon iets binnen je macht en doe iets wat je van je weet dat je het kan. Dus ga iets ja, zorg dan maar dat je het leuk vindt. In plaats van andersom, doe iets wat je leuk vindt en zorg dan maar dat je het kan.
1: Ja.
0: Dus daar zat ook denk ik die hele laf geformuleerde objective in. Niets ervan gaat helemaal maken. Nee, de objective is dan haal een bepaald niveau, zodat je er dan achter komt dat je droom ook maar je droom is, zodat je dan weer verder kan met je serieuze leven.
1: Ja. Dus ik ben eigenlijk met je rug die kant op gaan lopen.
0: Het is heel defensief, ja zeker. Ja, nee, dus dat is eigenlijk wel laf ook. Maar er zat op een gegeven moment wel in van, oké, maar als je dan echt wil. En dan zat ik wel van, oké, ik wil dit wel echt. En toen zat ik op een gegeven moment een paar soort van helpende gedachten zijn van, oké, ga het dan maar gewoon doen. Ja. En je kan niet goed worden zonder eerst slecht te zijn. Dus accepteer maar dat je eerst even slechte comedian moet zijn voordat je matige comedian wordt.
1: Wat goed, ja.
0: Ja, dus die hielp. Want dat was zo. En de andere was een soort van, ja, ik zou echt veel liever iemand zijn die het echt geprobeerd heeft wat ik echt wilde doen. Dan achterkomen dat het gewoon niet kon.
1: Ja.
0: Dan altijd maar zo'n wat als gedachte te hebben. En ook dat is niet. Ook dat is een hele negatieve motivatie om iets te gaan doen. Hè? Dat is ook een soort van uit angst. Dan maar doen wat je wil.
1: Ja, maar ergens moet je er misschien wel de drempel over. En ben je in jezelf aan het zoekelen naar net dat dingetje wat je doet wankelen. Ja. De drempel over. Zo klinkt het ook.
0: Ja.
1: Ik vind het ergens namelijk ook best straf en best sterk dat je dat formuleert en dat je dat zo gaat uitzet. Je gaat wel ergens op papier de confrontatie
0: aan. Ja, zeker. Ja, je excuses zijn weg. Dus als je vervolgens bedenkt, oké, hoe kan ik er komen? Dan is het gewoon wat heel erg soort van, want daar is dat formulier voor bedoeld om dat bij bedrijven af te dwingen. Dus heb het niet over wat je allemaal zou willen, maar heb het over datgene wat je daadwerkelijk kan veranderen om te krijgen wat je wil. En als beginnende stand-up comedian betekent dat gewoon, ja, je moet gewoon 3 keer in de week spelen. En als dat betekent dat jij 2 uur naar Maastricht moet rijden voor 2 cola... En dan weer 2 uur terug om 8 minuten te spelen voor mensen die in de basis niet geïnteresseerd zijn in wat jouw gevoel voor humor is.
1: Ja,
0: ja, dan moet je toch gaan. Want daar word je beter van. En ik weet niet of ik het helemaal eens ben met die uitspraak. Ik weet niet of je per se beter wordt van het spelen van slechte gigs. Maar als het alles is wat je kan krijgen, je moet wel blijven spelen. Zeg maar. Je wordt niet beter door op de bank te hopen om beter te worden.
1: Nee, en het heeft ook nog iets. Want het comedy vak, ja, je kan sterven op een podium. Dat is een beeldspraak die ergens ook wel past bij het gevoel wat je daar kan hebben. En een slechte gig kan voor 2 cola zijn. Of een slechte gig kan zijn, niemand reageert in een zaal. Alles valt stil. Je staat daar gevoelsmatig in je naki alles te geven. En niemand geeft wat terug. Dus als dat het geval is, dan weet ik niet hoe het formuliertje je daar overheen helpt. Voor die 2 cola kan ik nog denken van ja, dan is dat het. En dan heb je een fantastische avond.
0: Oh zo, nee. Het geld is daar niet het probleem, zeg maar. Ja, ik bedoel, uiteindelijk soort van het doel is. Een doel is vaak wel geld verdienen met comedy. Maar ik denk ook dat dat een functionele tussenstap is. Mm-hmm. Want ja, op het moment. Je kunt niet echt een hele serieuze comedian zijn zonder dat iemand je op een gegeven moment daar ook voor betaalt, zeg maar. Of,
1: yeah.
0: En het publiek neemt je ook serieuzer als ze daarvoor moeten betalen. Dus dat is in het vak beoefenen, hoort dat er op een gegeven moment bij. Maar ik denk dat veruit de meeste comedians liever een goed geregelde gig hebben dan dat het per se heel goed betaalt.
1: Yeah.
0: En ik denk ook andersom. Meestal zijn de heel erg goed betalende gigs ook met een reden goed betaald, want ze verder niet zo heel goed geregeld zijn. Dus dat is

0: Dat is altijd spannend. En dan is het natuurlijk leuker om de goede gig te doen. Maar ook daar, van beide. Je wordt gewoon niet beter van beter willen worden. Je wordt beter van meer doen.
1: Ja.
0: En als je wil committeren aan een droom waar je heel bang bent om aan te committeren, zeg maar. Als je bang bent om het te willen, omdat het dan kan mislukken. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar als je hem dan opschrijft, dan is het wel heel duidelijk. Als je hierover wil klagen dat je het niet krijgt, ja, dan zijn dit de acties die je kan doen.
1: Ja.
0: Want daar zit een, denk ik, een hele soort van gemene waarheid in. Niemand zit op je te wachten. En niemand zit zich 's avonds thuis af te vragen hoe het met de comedycarrière van Tim Kroeze gaat. Zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is gewoon, dat boeit niemand. Dus niemand komt je ophalen thuis. Dat moet je zelf gaan doen. En dan kan het nog steeds hartstikke hard mislukken. En dat is het doodenge aan comedy, vind ik zelf dan. Is dat het echt niet alleen maar ligt aan hoe hard jij eraan werkt of wat je talent is. En dat gewoon de factor geluk gewoon echt niet onbelangrijk is.
1: Ja, maar kreeg je er ook direct een soort van geluk uit? Want je kan de sterren van de...
0: Oh, nee, ik bedoel niet geluk wat jij eruit krijgt. Ik bedoel geluk wat je ontvangt en of je de volgende stap mag maken of niet.
1: Ja.
0: Dus kreeg je direct geluk uit? Ik denk de eerste... Eigenlijk snap ik niet zo heel goed waarom ik de eerste 2-3 jaar door ben gegaan.
1: Oh.
0: Want ik was echt... Het heeft best wel lang geduurd voordat ik een klein beetje tractie kreeg dat ik goed ging. Ik had wel een soort van... op niks gebaseerde overtuiging dat ik grappig was. Maar daar werd ik heel weinig door bevestigd door mijn omgeving.
1: Nee.
0: Ik speelde ook van die lompe café-gigs, zeg maar. Echt niet goed uit de verf kom. Want dat is gewoon niet... Die willen niet het type humor wat ik kon brengen. Dus daar is het echt wel een soort van op principe doorgaan. En dan hopen dat je ooit naar iets anders mag.
1: Jemig, wat een karakter, man.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: de factor geluk heeft de eerste tijd, de periode, eigenlijk een beetje tegen je gewerkt.
0: En daarna ook wel mee, hoor. Dus ik denk, kijk, dat het 2022 was een heel lekker jaar. Van die 4 finales heb ik er ook 3 afgesloten, zeg maar. Ja,
1: ja.
0: Dat helpt wel, ja. In hoe, zeg maar, een avond is gewoon makkelijker op het eind van de avond. Dat maakt gewoon heel erg uit. Dus daar zit echt wel een soms zit het mee, soms zit het tegen. En daar zit niet zozeer in, je moet geluk hebben. Dat kun je natuurlijk niet afdwingen. Maar je moet wel om kunnen gaan met het feit dat het gewoon... en weten dat het gewoon niet altijd eerlijk is. En dat kan je zowel meezitten als tegenzitten. En dat moet je... dat moet je plek kunnen geven, zeg maar. En het enige wat je daarin kan doen, is doorgaan. Of stoppen, maar dan weet je zeker dat het niet lukt. Dus het gaat alleen maar lukken als je doorgaat. Het gaat zeker niet lukken als je stopt. En het gaat niet per se lukken als je doorgaat. En dat, die combinatie vind ik heel moeilijk. Dus daar heb ik dan een soort houvast van nodig bij. Maar dan mag ik dit uitzichtloze project... mag ik onder bepaalde voorwaarden gaan doen.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat is toch het in kaart brengen wat je... vanaf het moment dat je dan wankelend die drempel overgegaan bent... dat comedy circuit in... zit er direct wel een soort van volhardendheid in...
0: Ja, nou ja, en ook een soort, denk ik ook wel, de kans om ook weer een lekkere negatieve motivatie. De kans om toch je gezicht te redden. Ik vond het heel gênant dat ik mijn carrière bij Unilever niet gelukt was.
1: Oh ja.
0: Ik denk dat al mijn collega's ermee eens zijn dat het gewoon niet zo'n goede match was.
1: Ja.
0: En ik werd daar gewoon heel ongelukkig. Dus ik, niets in mij denkt dat ik daar verder had moeten werken. En dat lag echt veel meer aan mij dan aan de plek.
1: Mm-hmm.
0: Daar was ik toen nog niet, maar dat ben ik daar wel echt mee eens. Maar ik vond dat wel, ik vond dat heel moeilijk. Dat was dus mislukt, zeg maar. En daarin had ik het dus niet goed gedaan. En als je dat verhaal recht wil breien, ja, dan komt het wel heel gunstig uit als je comedycarrière daarna goed zou gaan, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar echt wel een deel van die motivatie was... Als ik nu cabaretier word... dan kan ik uitleggen waarom het oké was... dat Unilever niet gelukt was. Want dan was het gewoon, dan was dat de bedoeling. En dan was Unilever maar gewoon een tussenstapje, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daar zit heel erg die... ja, toch die behoefte om dat gat dicht te maken. Dat was ook echt wel onderdeel van die motivatie... om daarin door te beuken. Want anders was ik gewoon iemand die dat tijdje geprobeerd had... en dat niet gelukt was. En dat zou ik wel moeilijk vinden.
1: Ja, maar en dan vind ik het ook ergens wel mooi. Het is dan zoiets kwetsbaars, zoiets als comedy waar je gaat staan. En dan inderdaad hoe dat moet gaan lopen en hoe dat moet gaan vallen. Ook in jou voordat het gaat werken, wat een tijdje geduurd. Dat is absoluut niet de makkelijke route om iets anders uit te leggen.
0: Nee, nee, dat is een heel slechte strategie ook. Ik zou hem ook niemand aanraden
1: maar
0: op die manier.
1: Het is zo sympathiek ook weer gelijk.
0: Ja, ja, nee, dat is een nee, dus daar zit iets heel raars in, want het is hartstikke kwetsbaar. Ik moet wel zeggen, ik denk dat dat helpt. En ik denk dat iedere beginnende comedian dat ook wel heeft, zeg maar. En dat heb je ook nodig, zeg maar, zeker bord voor je kop.
1: Ja, ja,
0: ja. Dus echt al de overtuiging, ja, maar wat ik breng is leuk en belangrijk en dit is goed. En als je dan filmt en je kijkt dan een paar jaar later terug, dan kom je erachter dat niet per se zo is. Maar je hebt die overtuiging nodig, want je bent gewoon echt slecht in het begin. En je moet er dan een soort van langzaam achterkomen dat je eigenlijk niet zo goed bent. En niet te snel, want anders dan zie je hoe slecht je bent en dan stop je. Ja. Dus daar een beetje op schaven, ja. Langzaamaan. En toch ook wel een soort van, ja, toch ook wel doorgaan of zo. Ja, nee, ik heb in het begin wel echt de angst gehad, want dan kijk je om je heen en dan zie je wel... Dan zie je mensen waar je denkt, oh, maar ik hoop toch niet dat ik, zeg maar, dat ik zo blind ben.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, ja. En dat was, ja, dat weet je, ik heb op een gegeven moment dat ik na een optreden in een auto zat. En dit is denk ik de fascinatie van een klassieke open mic. Dat je gesprek met iemand had en dat ze dan zo'n gesprek was van, oh ja, dat was eigenlijk... Ja, iedereen was heel slecht. Ja, behalve wij. Wij gingen wel goed. Dat je denkt, ja, maar dit gesprek hadden wij zeg maar in iedere andere combinatie met mensen van deze avond, hadden we datzelfde gesprek gehad, zeg maar. Omdat, ja, je hoort het dan toch niet te zeggen of zo. En dan is het van, ja, als iedereen dit foutief van zichzelf ziet, ja, dan zal ik daar toch ook wel geen uitzondering op zijn, zeg maar. Dan zal ik ook wel toch wel daadwerkelijk iets echt niet goed aan het doen zijn.
1: Ja.
0: En klopt ook, als je gewoon terugkijkt, ja, dan is het gewoon niet daar. Maar dat is wel, ja, dat is heel confronterend. Want ik blijf erbij, en dat was mijn beginovertuiging waarom ik niet met comedy begon. Er is echt niks zo gênant als iemand die zichzelf heel grappig vindt en dat niet is. Oh, ja. Dat is echt extreem pijnlijk.
1: Ja, het maakt het minder pijnlijk als diegene dat zelf niet door heeft, inderdaad?
0: Nou, het maakt het, ja, dat... twee kanten op, zou ik zeggen. Dus het maakt het makkelijker te kijken.
1: Ja.
0: Als iemand het niet doorheeft. Want dan heeft hij niet zelf ook die pijn. Maar het maakt ook dat het vastzit en niet gaat veranderen. Terwijl als iemand zelf er echt van overtuigd is dat wat hij staat te vertellen nog niet goed genoeg is. Ja, waarom zou je er dan naar luisteren? Maar dat is dus precies, dit is precies de juiste dikte van de plank die je nodig hebt. Dat je wel de overtuiging moet hebben dat je er mag staan. Ondanks dat het misschien niet terecht is, maar wel genoeg moet zien wat je... Je moet zeg maar een paar fouten van jezelf zien, zodat je eraan kan werken. Maar het moet niet zo groot worden dat het onoverkomelijk wordt.
1: Ja, en daarom vind ik het ook het mooie van die route. De kwetsbaarheid ligt hem ook hier erg in. Er zit een soort van oprechtheid. Als die twee dingen samenkomen, is het oprecht. En dan is het dus allemaal wat beter te hachelen.
0: Nou, weet ik niet of kwetsbaarheid hetgeen is wat je nodig hebt als je in een open mic in een lompe kroeg staat,
1: niet
0: zeg maar.
1: Hebben, nee.
0: Nee, niet per se, nee, dat is ook niet per se. Dus daar zit ook wel gewoon je plek vinden waar het wel gewaardeerd wordt. Dus waar zeg maar, een grote stap voor mij was gewoon dat ik op een gegeven moment op plekken kon spelen waar gewoon ander publiek kwam.
1: Ja.
0: En waar ze het wel vinden, als ze slimme gedachte is en waar mensen niet alleen maar gewoon een lompe seksistische grap willen horen, want die heb ik gewoon niet zoveel.
1: Ja.
0: En dus daar zit ook een stukje mazzel of klik of wat dan ook. Zeg maar, ik heb niet het idee dat als ik nu terug zou gaan naar die plekken waar ik het toen zo zwaar had. Het blijft wel staan, maar het is niet dat ze dan denken, oh, wat is dit vet of zo. Dat, die mismatch is er nog steeds. Dus daar zit hem ook wel... Daarom dat ik ook niet per se geloof dat je die plekken tot in de eeuwigheid moet doen. Maar het is een soort van, ja, als je niks anders kan vinden dan die plekken... Ja, je moet toch iets of zo.
1: Dan is dat de eerste uitlaatklep.
0: Ja.
1: En want waar waren de eerste plekken waar jij na je soort van carrière switch, je doopt de pen in je hart, je bent hier naar Bali gegaan, maar in het comedy circuit kom je jezelf tegen. Wat waren je eerste stappen eigenlijk?
0: Nou, ook al naar Bali gegaan hoor, daarvoor. Maar
1: relaxed,
0: nee,
1: ja.
0: De eerste stappen, ik heb een comedy cursus gedaan. Bij Comedy House toen ook. En daar krijg je zo'n hele veilige eindshow, zeg maar. En dat is gewoon, weet je, daar zitten alleen maar mensen die willen zien dat het lukt. En die heel goed snappen dat het heel eng is. Dus dat is allemaal veel te makkelijk en helemaal niet reëel. Toen kwam mijn absolute stap naar realiteit. Ik kwam in Reuzel, in een café. Echt, ja, dat was een goede reality check. Dat het al ver weg was.
1: Ja, Reuzel is...
0: dat was zwaar. toen heb ik heel lang open mics gedaan waarbij dat niet echt werkte. Ik denk, vlak voordat de pandemie begon, mm-hmm. kon ik best wel vaak spelen bij plekken van Saïd El Asnawi. Die had toen de Bazinga Comedy Club in Den Haag.
1: Ja, die deed heel veel door het land heen.
0: Maar vooral die club in Den Haag toen, in Dudok. Die is nu niet meer van hem, maar daar heb ik veel gespeeld. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, oh, ik kan dit.
1: Ja.
0: Dus, en nog niet dat ik het helemaal in de vingers had, maar wel een soort van dat je genoeg comfort begint te voelen, dat je erachter komt hoe fucking bang je eigenlijk bent terwijl je op het podium zit, zeg maar. Daarvoor was ik alleen maar rit aan het uitzitten. En toen kwam ik erachter, oh, dit is, wat is het zo? En daar begon het een beetje. En eigenlijk net toen ik dacht, oh, nu ben ik lekker aan het open micen. Ja, toen werd het allemaal even op pauze gezet.
1: Toen
0: goed, dat is prima. Dat is iedereen zo. Dat,
1: de houvast en dat. Maar een van die dingen was, ik geloof dat het nu Comedy City heet, van in Dudok.
0: Ja.
1: Dus een van de plekken was hier in Den Haag aan de Grote Markt. Is dat de Grote Markt? Dudok zit daar niet.
0: Volgens mij wel. Buitenhof, ja, weet ik niet zeker. Tegenover de Tweede Kamer. Is dat de Grote Markt?
1: Buitenhof. Nee.
0: Ja, Buitenhof.
1: En dan Excuse. Wordt het... Dat was mijn fout. En dan wordt het eigenlijk het moment dat je eigenlijk... Ja, aanhaakt in het ritme wat je daar nodig hebt, of daar iets meer achter komt. En dan sta je te briezen en theaters gaan dicht.
0: Ja, dus bij theaters zat ik nog lang niet, maar open mics gingen dicht. Ja, ik weet nog, ik heb de vrijdag voor de complete lockdown, heb ik er nog grapjes over staan maken in New York. Van, nou, dat zal wel niet gebeuren, maar ik echt niet geloofde. En het ging wel echt dicht. Ja, dat was wel jammer. Ook omdat ik het heel leuk vond om te doen. En omdat ik het toen wel echt lol in had. Dus ik heb het heel gemist. Ik denk achteraf, ik heb toen meegedaan Let's Make Comedy. Mm-hmm. En dat was wel net al klaar voordat alles dichtging. Dus dat had ik de finale gehaald. Ook zoiets, dat is ook van Saïd El Asnawi. Oh, nu zit dat iedere twee jaar. En dat is Gelderse podia. En daar zat dat tour bij. En die tour die ging door. Dus ik heb toen nog mogen toeren voor 30 mensen. En dan twee keer op een avond een kwartier spelen voor 30 mensen.
1: Ja.
0: In best wel grote zalen waar dus maar 30 mensen in mochten.
1: Ja, dan sta je ineens...
0: Ja, dat was super taai. Dat was echt super, maar ook super nuttig. Want ik speelde nog helemaal niet zo vaak dat ik een kwartier mocht spelen. En ik mocht ineens iets van 20 keer, twee keer op een avond een kwartier spelen, in de absolute wetenschap dat het niet ging werken. Want het waren...
1: Daar kreeg ik karakter van.
0: 30 mensen die 5 meter uit elkaar zaten, op met bandjes over niet mogen lachen en zo. Dus echt... afschuwelijke omstandigheden. Ja. Maar wel door kunnen gaan op het moment dat verder eigenlijk iedereen stil zit. In ieder geval in open mic land. Dus dat was, ja, het was wel lekker om erachter te komen, oh, maar ik kan dit materiaal dus spelen. Ik weet dat het mensen het op zich nog wel leuk vinden, maar dat er niet per se lach komt. Want setting is gewoon echt onmogelijk. En het is te ver weg. Mensen vinden het ook nog echt spannend. Dat merkte ik ook toen het weer open ging. Dat mensen het nog spannend vonden in mijn publieke ruimte te zitten en daar nog omheen zaten. Dus er gebeurde van alles. Maar gewoon door kunnen gaan. En dus ook al waren de omstandigheden, ik denk zo sub-ideaal als je ze kan krijgen. Daar toen toch wel echt veel van geleerd.
1: Ja. Nou, ik moet gelijk dan aan het begin van het gesprek denken, dat je hebt dat velletje, de eerste periode loopt het helemaal niet. Word je er nou beter of minder? Dit is een periode tijdens corona waarvan ik denk, daar heb je misschien wel naar je laten leren kijken. Dat je je set kon spelen in de wetenschap. Nou, er gaat niet heel veel gebeuren. Ja. Of maar dan wel binnen het materiaal kon vertellen en uitstralen om iets over te brengen.
0: Ja, ik denk dat toen al was het wel echt stand-up nog wat ik aan het doen was. Ik denk dat er niet zo verschrikkelijk veel... Er zat iets van een verhaal in, maar ook niet zo heel veel. Mm-hmm. Maar vooral het los kunnen laten van direct afhankelijk zijn van de lach.
1: Oh, ja.
0: En gewoon ook, ja, je zit in theaters, het publiek heeft gewoon veel meer geduld. Dus het is echt wel een andere dynamiek, veel andere dynamiek dan zo'n kroeg ineens. Dus het was mijn eerste theaterervaring, dat was onwijs nuttig. Dus toen kwam het heel... En heel fijn om nog te kunnen spelen, wat een zeldzaam uitje was. Want verder was er niet zoveel te doen.
1: Ja.
0: En om dan als echt nog open micer, wel in zijn theater wel in te mogen, was echt wel luxe.
1: Dan zit je ook al op een heel leuk plekje eigenlijk. Want meegaan op zo'n tournee of ja, in die theaters komen. Het zijn toch plekjes die je veroveren moet met de stappen die je eerder hebt gemaakt. Dus je zat eigenlijk daar al op een hele leuke positie.
0: Ja, er is ook wel een reden dat ik zoveel festivals heb gedaan. Dat ze gewoon best wel goed uit hebben gepakt steeds. Dus ja, daar heb ik gewoon... Dat was eigenlijk mijn eerste positieve... Mijn positieve podiumervaringen waren ervaringen met festivals. Ik heb echt... Ik heb het laatste keer uitgetekend of zo, maar ik heb echt 15 gedaan of zo. Dat is echt, echt niet te doen.
1: Ja, nou, de scores bleken wel hartstikke goed uit al die dingen. Inderdaad, wat je zegt, ze hebben altijd wel wat opgeleverd.
0: Ja, niet altijd. Maar volgens mij heb ik 16 gedaan, 8 de finale gehaald en dan de helft daarvan gewonnen. Dus dat was uiteindelijk prima scoren. Maar dat is ook wel gewoon de magic of numbers, zeg maar.
1: Ja. Ja. Nee, dat die werkt wel jouw kant op sowieso.
0: Ja.
1: En voel je dan inderdaad, want je komt dan vanuit cafés en open mic plekken. De ene is prettiger en liever voor de artiesten dan de ander. Heb je dan het gevoel dat je ook daar alles hebt meegemaakt als een soort van straatvechter de rust van die theaters inkomt?
0: Nou, niet echt straatvechter. Nee, maar dat is ook. Ik ben nooit goed geweest in vechtcomedy. Niet daar. Ja. Nou, het helpt dat er wel raardere dingen zijn gebeurd, zeg maar. Dus dat je daar wel wat ervaring mee opdoet. Dus dat je in theater gewoon minder snel schrikt.
1: Ja.
0: Het nadeel van echt, zeg maar. Nadeel van op een plek doen waar er gewoon niet die spanning hangt, is dat het gewoon nooit echt goed. Of in ieder geval wat ik daar doe, wordt daar nooit echt goed. Omdat ik heb gewoon niet die korte lompheid, zeg maar. Dat is het gewoon niet. Het is allemaal met net een wat langere spanningsboog.
1: Ja.
0: Dus je gaat dan spelen naar wat het publiek wil hebben. En dat is helemaal niet wat ik wil maken. Dus die combinatie is eigenlijk niet zo goed. Dat je minder schrikt als de omstandigheden daardoor heel erg perfect zijn. Ja, dat klopt wel. Maar je gaat er ook meer aan wennen. Dus mensen geven wel eens de vergelijking van, ja, je krijgt er dan een dikkere huid van. Maar een dikkere huid heeft ook een nadeel.
1: Ja.
0: Namelijk dat het dan ook minder binnenkomt en dat je misschien juist te hard erop reageert of te vol op gaat, terwijl je het ook wel gewoon kan incasseren of kan laten gaan. Zeg maar, dat is ook best vaak een goede optie. Alle ervaring helpt. Wat eigenlijk heel jammer is aan comedy, en dat gaat nooit veranderen, maar dat je het moet leren op de allermoeilijkste plek, om het vervolgens op eigenlijk steeds makkelijkere plekken te gaan doen.
1: Ja.
0: En dat is als je vanuit de leerervaring zou willen optimaliseren, zou je dat andersom willen doen.
1: Ja.
0: Dan zou je, weet ik veel, voor volle zalen van 100, 200, eigenlijk 500 man, zou je het voor het eerst willen proberen, want dat is relatief makkelijk.
1: Dat is een warm bad in vergelijking met een café.
0: Ja, en dan het liefst ook dat het een paar honderd mensen zijn die heel bewust gekozen hebben voor jou, zeg maar. En dat gaat natuurlijk nooit gebeuren met iemand die voor het eerst op een podium staat. Maar dat is relatief makkelijk ten opzichte van, en dat heb ik nog nauwelijks meegemaakt. Bijvoorbeeld mijn Leids Cabaret Festival, zo'n festivaltour, is extreem lekker spelen. Want daar komen, was het allemaal uitverkocht. En daar komen dus gewoon op best wel grote zalen. Dus een diligentie zit dan gewoon helemaal vol. Daar komen 400 mensen kijken. Na 3 keer een half uur comedy. Nieuw talent kijken. En die mensen weten precies wat ze verwachten, zeg maar. Namelijk 3 keer we zien wel.
1: Ja.
0: En dat is precies wat ze krijgen. Dat is ideaal. Dat is heerlijk. Dus dat sluit dan heel goed aan. En dan is het eigenlijk veel makkelijker dan wanneer je in zo'n kroeg staat met mensen die je ook niet per se op staan te wachten, bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is...
0: Dat is nou eenmaal wat het is, maar dat is wel, dat is wel ongelukkig.
1: Ja, dat is jammer. En wat wel heel mooi eraan is, dat vind ik dan wel, in die situatie van die kroeg, waar je zegt van ja, er is inderdaad een snappy, kortere spanningsboog iedere keer. Er is een manier om daarmee om te gaan en naartoe te schrijven. Wat ook natuurlijk een risico is als je daar staat. Terwijl ergens hoor ik er ook in dat je altijd al, of dat daar eerder zich een beeld van, ja, maar dit maak ik eerder. Dit is mijn smaak die ik wel kan bieden en die wel voor andere mensen misschien is. Daar heb je dan sneller aan vastgehouden.
0: Ik heb al in mijn hoofd had ik wil cabaret maken ooit. Cabaretprogramma's. En heel functioneel, de route om cabaretprogramma's te maken is een Nederlandse stand-up comedy. Want dat is, daar zijn veruit de meeste, daar zijn gewoon de meeste wegen.
1: Ja.
0: Dus dat is wat ik gedaan heb. En dan moet je. Het is niet helemaal. Dus ik doe nu in comedyclubs doe ik wel iets andere dingen dan ik op het podium in theater doe. Nou, is mijn theaterprogramma denk ik ook best wel veel stand-up. Het is meer dan alleen stand-up. Het is wel stand-up. Dat ben ik ook wel meer. Ook wel leuker gaan vinden.
1: Ja.
0: Maar ook mijn vorm van stand-up is niet het hele korte, grove, snelle, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk als er net iets langer over nagedacht is. En als je dan in een kroeg staat vol mensen wiens kwaliteit dat niet per se is. Ja, die gaan dat nooit vet vinden. En dat is dan ook oké, ja.
1: Maar wel mooi dat je eigenlijk daar trouw aan bent gebleven en niet juist enorm die kant op bent gaan werken.
0: Ja, dus ik begon ook al makkelijker geschreven hoor. Dus op een gegeven moment schrijf je wel dingen van oké, dit. Je gooit gewoon ideeën weg die te moeilijk zijn.
1: Ja.
0: Die gewoon, het gewoon niet werkt. Dus dan hou je op een gegeven moment dingen over die en grof en snappy zijn en waar nog gedachte achter zit, zeg maar. En dat werkt natuurlijk heel goed, want dan kun je dan op een paar niveaus om lachen.
1: Ja.
0: En dat is heel chill.
1: En dan bedien je iedereen op die kanten. Ik hoor ook iedere keer eigenlijk dat formuliertje. Want we zitten nu voor aanvang van je avondvullende voorstelling.
0: Ja.
1: Een tijdje geleden of een paar jaar geleden heb je dus dat formuliertje met de SGO, zei je net?
0: OGSM.
1: Dat je, pak je hem er nog wel eens bij om te kijken van hoe zit hij?
0: Op een gegeven moment was het natuurlijk, toen ik finale Leids had gehaald, toen had ik hem effectief behaald. Dus dan heb ik natuurlijk meteen een nieuwe geschreven.
1: Oh!
0: Ja, het is ziek hoor. Ja,
1: wat goed!
0: Ja, daadwerkelijk een nieuwe. Ja, nee, dus dat is constant de doelen verleggen voordat je gehaald hebt. Dat is altijd een goed idee als je nooit gelukkig wil zijn.
1: Ja. Maar er komt wel wat moois uit. Kan je wat vertellen over dat? Ik weet niet wat er op je formuliertje nu staat of hoe persoonlijk het is, maar kan je er iets van uit de doeken doen?
0: Ja, zeker. Ja, nee, dus de nieuwe was heel geschreven op de nu cabaretier worden of zijn eigenlijk.
1: Ja.
0: En daar zit heel erg in die een aanvullende voorstelling, dus maken wat je echt wil maken. Ik denk dat ik heel veel toch meer dan ik wil daarvoor heb gemaakt wat ik dacht dat goed zou zijn.
1: Oh ja.
0: Versus wat ik wil maken. En daar heb ik nog steeds wel last van. Maar dat proberen weg te halen. Gewoon iets. Maar ik vind dit vet.
1: Ja.
0: Dus dit wil ik maken. Dus daar meer naartoe zitten. En ook wel echt dat leven van een voorstelling gaan maken. Dus vooral meer doen dan alleen maar stand-up. Eigenlijk bijna een soort van neem de vrijheid maar. En
1: ja.
0: Stand-up in zitten. Want een voorstelling moet gewoon funny zijn. Zeg maar. Dat is gewoon hartstikke voorwaardelijk.
1: Criterium 1, ja.
0: Ja, nee, dat, ja, ja, nou, ik zou, ja, het is, maar het moet het is criterium dat het moet zijn. Maar je moet niet je voorstelling alleen maar afmeten op hoe hard er gelachen wordt. Want dan maak je de verkeerde keuzes, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Tenminste, dat vind ik de verkeerde keuzes.
1: Ja.
0: Maar het moet ook, als het niet grappig is, dan is het geen cabaret. Dus daar zit helemaal geen. Het moet echt heel erg grappig zijn.
1: Ja.
0: En dan nog iets, zeg maar.
1: Ga je die laagjes bouwen? Dat je in feite die verschillende publieken die je in je carrière bent tegengekomen zou kunnen bedienen.
0: Dat, en het moet echt ergens over gaan.
1: Ja.
0: Dat je nog ergens over kan hebben achteraf. En dat de laatste, dat vind ik veruit de moeilijkste. Het moet ook iets raken. En dat vind ik heel moeilijk, omdat ik dat zelf helemaal niet zo goed kan. Maar je wil, het wil echt wel ergens op gevoelsniveau moet het ook iets aantikken. En het hoeft helemaal niet heel diep of heel dramatisch te zijn, maar het moet wel net even iets moois zijn of zo. Of iets anders aanraken dan alleen maar lach. En dat zit ook een beetje in. En als het ergens over ging, en ik heb ook wel, dan mag ik lachen, zeg maar. Dan mag het daarna of zo. Dan mag het daarna gewoon ook. Dan mag het daarna ook gewoon funny zijn om de funny.
1: Ja.
0: Maar daar ligt de lat voor mij wel heel erg, dat het dat allemaal is. En bijvoorbeeld, ik vind iemand die dat waanzinnig goed heeft gedaan, is Lisa Oosterman in het vorige programma.
1: Oh ja.
0: Heet dan weer? Ongemak in de omgang.
1: Ja.
0: Oh, het voelt zo gruwelijk goed. Ja.
1: Terwijl het lijkt me ook lastig, want Lisa Oosterman is dan op verschillende momenten vrij ongemakkelijk in de omgang. Je moet het ook maar net van jezelf weten. Het is in haar leven actueel in de zin van je hebt ook niet altijd in de hand wat je schrijft. En de criteria waar we het net over hebben, die zijn dus niet vooraf te toetsen van schrijf ik het op, schrijf ik het niet op. Omdat je misschien wel intrinsiek altijd doet wat je denkt dat het beste is.
0: Ja, misschien. Ja, ik denk alles opschrijven en daarna zien wat je ervan kan maken. Maar
1: Daardoor
0: gewoon dat ik die zaal uitliep. Ik heb toen in de grote zaal een Nieuwegein gezien. En dat ik gewoon dacht, oh, maar dit is zo. dit is op zoveel niveaus zo goed. Dit is zo vet. Ik heb en gelachen, maar je zat dit nog in en ik daar. En het is van, ah, en dat. Zeg maar, ja. Helemaal, oh. En dat gevoel wil je, zeg maar. En dat is, dat wil je ook met grappen. Dus dat wil je ook van, oh, het is echt grappig, maar je wil... Als je alleen maar... voor mij voelt het leeg als het alleen maar lachen is en verder niks. Ik vind bijvoorbeeld internationaal... Ik vind James A. Caster vind ik ook zo waanzinnig goed.
1: Ja.
0: Britse comedian. Zijn show Cold Lasagna 1999, I Hate Myself. Mm-hmm. Dat was echt het beste wat ik ooit gezien heb. Dat vond ik echt... echt heel goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: En door de diepgang of door... Wat maakte dat zo goed?
0: Spoiler alert. Ja. Een scène waarin hij het tegelijkertijd heeft over een soort conflict wat hij met zijn manager had. En een soort diep persoonlijk probleem. Wat hij op een manier vertelt dat wij er helemaal oké mee zijn, zeg maar, om het te kunnen horen, zeg maar. Hij is niet aan trauma dumpen, maar hij vertelt wel iets echt wat echt diep bij hem zit. Het voelt heel echt. En gewoon extreem funny is. En wat hij dan met zijn... ja, zo'n whimsical funniness mengt, zeg maar. En het gewoon... De switch tussen heel heftig en heel erg grappig... die maakt hij de hele tijd. En dat is zo vet. En dan zie je zoveel meer dan dat je alleen maar lacht. Ja, gewoon heel erg goed. Ja. Die show moet je gewoon kijken. Dat is gewoon echt...
1: Ja, dan ligt er toch zoiets persoonlijks in en achter...
0: Ja, het hoeft ook niet eens zo persoonlijk te zijn, zeg maar. Maar dat moet er wel, dat gevoel moet er wel in zitten.
1: Ja, het is een heldere beschrijving, maar het lijkt me ook ontzettend lastig als je jezelf dit type aan lat stelt.
0: Ja, ja, nee, dat is zeker, dat is een veel te hoge lat. Want de lat is gewoon, je moet het alle drie en dan liefst ook nog alle drie heel erg goed doen. Ja, dat klopt, ja.
1: Terwijl je altijd, ja, je hebt niet altijd in de hand wat je schrijft ook.
0: Nee, maar wel in de hand hoeveel je schrijft.
1: Oh ja, ja.
0: En vervolgens kun je heel veel schrijven. En dan datgene wat dan makkelijk komt. Nou, mij is dat materiaal, grapmateriaal, prima. Daarvan kun je dan gewoon het uur wat het meeste inhoud heeft, kun je gebruiken, zeg maar. En dan heb je een ander uur wat misschien heel funny is en heel goed werkt, maar wat gewoon niet bij het onderwerp past van de rest van de show. Ja, dat doe je dan gewoon niet in die voorstellingen. Dat is gewoon het voordeel van heel veel schrijven. Dan heb je gewoon meer keus. Dus daar zit... Ik denk niet dat je... En je kunt dan wel een beetje gericht schrijven, maar uiteindelijk schrijf je... Maar uiteindelijk maak je wat je maakt, zeg maar. Ik heb ook wel de overtuiging dat alles wat je maakt... Op een manier iets over jou zegt. Dat is Jungiaanse overtuiging.
1: Ja.
0: Want er is een reden dat jij het schrijft. Anders had je het niet bedacht. En het hoeft ook niet altijd maar over je diepe zielenroerselen te gaan of zo. Dat hoeft helemaal niet te zijn. Maar iets wat dat aanraakt is wel... Je moet wel iets laten zien of zo. Dat is wel gevet. En dan is het gewoon... Ja, dan kan die knop op en dan komen we bij het papiertje. Dan is het maar, ja, oké, okay, als je dat moeilijk vindt... Ja, dan zul je daar maar heel hard aan moeten werken.
1: Ja.
0: Dus dan zorgen dat je een regisseur hebt die je daarbij kan helpen. Ik ben heel blij met Eran Ben-Michael, mijn regisseur, die mij een beetje gestuurd heeft als in, nou, dit stuk geloven we wel, dat werkt wel, ga daar maar even graven. En de eerste versie van deze avondvullende show, dat is dat van, ja, het ging toen nog veel meer over dat Unilever verhaal, zeg maar. Het zei, ja, sorry Tim, ik vind het een prima stukje, maar dit is gewoon niet echt jouw probleem op dit moment. Hier heb je helemaal geen last meer van. En dat klopte. Dat had ik. Als in, het zit nog wel een stukje in de show in een soort opmaat. Maar dit is echt niet het diepere probleem. Zeg maar, ik heb veel diepere problemen rondom bewijslast en bewijsdrang dan dat stukje. Dat is wel onderdeel ervan, maar het is gewoon een voorbeeldje van en niet het hele verhaal. En daar zit, daar is het gewoon heel lekker als iemand even meekijkt en zegt van, ja, maar doe maar hier maar even je beter je best op. Ga maar, laat maar, schrijf maar even die diepe zielenroersel op. Dan maken we daarna weer funny. Dus dan ook even doorschieten erin. In dat het gewoon wel even een keertje is dat je denkt, oeh, dit is wel heel heftig.
1: Ja.
0: En dan weer terug.
1: Maar dan heb je, ja, dan heb je dat inderdaad wel zo in de hand. Het lijkt me ook wel confronterend op het moment dat je moet ook in zo'n proces dan naar jezelf kijken. Dat aandurven weer. En als je zo zelfkritisch bent op de manier zoals ik nu een beetje terug hoor, is dat weer een proces in een proces.
0: Zeker, ja. Nee, dus uiteindelijk had ik het verhaal in de hoofdlijn van mijn voorstelling. Nou, kleine spoiler alert dan. Maar mijn voorstelling gaat grotendeels over pijn bij seks.
1: Oh jee, ja.
0: Ja, en nou, dat is echt wel een gesprek om ook echt even met je partner te hebben over ja, wat je daarover, wat daar oké is om daarover te vertellen.
1: Ja.
0: En dan achterkomen dat zij daar eigenlijk helemaal geen problemen mee heeft dat je daarover vertelt. Gewoon graag zelfs, ga er maar over praten. Want die schaamte zit echt bij jou en niet bij mij. Ja. Ja, dat is echt wel een soort van dat je, oh ja, shit, ik wil het helemaal niet. Ik heb hier heel veel meningen over. Ik heb wel een soort van, ik had zo'n soort van lulverhaal richting mezelf over, ja, nee, maar ik wil het wel ooit doen. Ik ga er wel ooit een voorstelling over maken als we het op hebben gelost.
1: Ja.
0: Maar mijn vriendin zei van, nou, Tim, zullen we niet die druk er ook nog op gaan zetten?
1: Oh. Die is nog strakker dan het formuliertje eigenlijk. Ja, in de zin van, ja. Ga de confrontatie maar aan.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat is heel, tof. Dat ze zei van, nou ja, nee, maar zei gewoon, nou ja, Tim, maar ga dat maar gewoon doen. Ga niet die druk er ook nog op zetten. En tussen jou en mij gesproken is het ook gewoon, ja, wat is de verslappen voorstelling? Als je een voorstelling gaat maken van een probleem dat je opgelost hebt.
1: Ja.
0: Ga maar eens een voorstelling maken over, ja, zeg maar, de acceptatie dat je het niet opgelost hebt. Dan lijkt me ook een mentaal gezondere uitkomst. En dat had ze natuurlijk een punt. Dat is wel spannend. En ook de eerste keer daarmee spelen is heel spannend. Heel veel schaamte over en zo. En op een gegeven moment is dat ook weg. En dan moet je weer terug naar dat je regisseur zegt van, hey, maar je bent wel iets serieus aan het spelen, zeg maar. Dus dan moet je daar weer terug naartoe. Dus daartussen, zeg maar, ja, steeds weer dat gevoel in van die hele voorstelling. Ja, dat is dan het spel.
1: Ja, maar wat ben je aangegaan, man.
0: Mm. Zeker. Ja, dit was echt wel. En dat is ook deels mijn regisseur. Ik had het dan opgeschreven op een gegeven moment. Ik zei, nou ja, misschien dit. En hij keek mij zo aan. Hij zei, ja, hey, hier kunnen we wel een voorstelling van maken. Ja.
1: Hey, maar dus, dan heb je die echtheid en die oprechtheid ergens te pakken. Wat is het moment? Want dit lijkt me heel confronterend wat je zegt. Er zit chaîne in. Het is zo persoonlijk. En het lijkt me heel logisch dat je net iets later pas realiseert van, maar ik heb een formuliertje. Ik stel mezelf hele hoge eisen. En eigenlijk ben ik, ja, hiermee, dat kadertje aan het invullen.
0: Ja, en dan komt er weer eens een andere laag overheen van, oh, ben ik dat dan aan het gebruiken om, zeg maar. Dus dan komt dat onderdeel over, dat vind ik dan lelijk. En het is allemaal van, ja, nou, ga het er maar over hebben. Ja, dit is wel vet. Dit is aan de hand, zeg maar. Het is vet om over te hebben. Het gaat echt ergens over. Maar besef je ook even, hier gaat het dan over daarna.
1: Ja.
0: Ben je bereid de consequentie daarvan? En ga het er ook maar thuis even over hebben. Is je vriendin bereid omdat je dat doet? Nou, die heeft inmiddels een keer ook een interview gegeven voor de Volkskrant. Ja, die heeft er gewoon niet zo'n probleem mee.
1: Ja.
0: En ook dat leren van, oh ja, maar het is echt wel iets wat ik soort van, wat wij tussen elkaar een goede plek hebben gegeven. Anders had ik er niet over gepraat. Maar dan kom je er toch nog over hoeveel verhaal je nog hebt gebouwd over wat je daar een plek van hebt gegeven, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daarin, ja, en hoe je dan toch bezig bent, soort van voor de bühne eigenlijk, in wat je voor een voorstelling doet. Daar kom je dan wel achter komen, ja.
1: Ja, maar wat een proces dan ook naar zo'n voorstelling.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, en toen dat eenmaal geschreven, toen was het heel lekker. En dacht ik, oh ja, want hier zit heel veel. En natuurlijk is daar heel veel aan te hangen. En kan ik dan dit schrijven? En de eerste keren dat ik dat speelde, vond ik dat ook heel spannend. En toen kwam ik erachter, oh, maar het publiek vindt dit veel spannender dan ik het vind.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment was het ook omdat het een paar try-outs dat je probeert dat het net te heftig is, zeg maar. Dat je gewoon, ook een paar gynaecologen verhalen eruit halen. Gewoon, want dit is niet waar mensen om gevraagd hebben.
1: Ja, op een gegeven moment moet je daar weer een klein beetje naartoe aanvoelen.
0: Dan ga je vanuit wat het hele verhaal is, maak je er een showversie van, zeg maar. En dat is echt heel erg op waarheid gebaseerd. Maar heel erg zoeken naar, maar wat hiervan, en wat is dan het verhaal, en welk deel van dit verhaal is ook van mij? Want het gaat over mijn moeite ermee.
1: Ja.
0: Wat kan ik je hoe op vertellen op een manier waar je als publiek iets mee kan? En daar ben ik wel heel blij met hoe de voorstelling geworden is. Vind ik vet om te doen. Ik heb echt wel iets helemaal niet zozeer om aandacht te vragen om de situatie, maar gewoon iets waar echt lang niet genoeg over gepraat wordt. Terwijl, ter info, pijn bij seks is gewoon iets waar 1 op 6 vrouwen chronisch last van heeft in Nederland.
1: Ja.
0: Het is echt ziek veel. En daar wordt gewoon heel weinig over gepraat. En dat is vet zonde. En als je het alleen al opbrengt, zeg maar, dan komt er meteen al zo'n... Oké, gaan we die... Terwijl, ja, daar zou best wel gewoon...
1: Het dan eigenlijk zo belangrijk is en in het hele proces wat je zelf bent aangegaan... eigenlijk hier een beetje opstruikelt door zo open te staan voor hetgene wat je maakt... wat op je formuliertje staat. En je, nou, zo achteraf aan deze kant van de microfoon... ja, klinkt het alsof je er inderdaad over gestruikeld bent. Maar de voorstelling is wel heel goed ontvangen...
0: Ja, best wel. Ja.
1: En je inmiddels aan het tweede formuliertje bezig dus?
0: Ja, nee, altijd... Nou ja, inmiddels het nieuwe doel van het nieuwe formuliertje is misschien... Hè, laten we niet te grote stappen nemen... maar misschien iets minder met formuliertjes bezig zijn. Omdat formuliertjes is natuurlijk wel echt heel erg... 5 jaar in de toekomst denken en daarmee bezig zijn.
1: Ja.
0: En het voordeel van je eigen voorstelling 60 keer spelen... is dat de boodschap van je voorstelling... dan ook langzaam tot jezelf binnencijpelt. En een groot deel daarvan is gewoon heel erg zijn... met wat er nu is. Dus geniet van de tour. En het is gewoon zeldzame luxe... om een eerste voorstelling... ik mag hem 93 keer spelen in mijn eerste seizoen.
1: Ja.
0: In echt hele vette zalen... die ook gewoon best wel vol zitten. Ja, ik stond zaterdag stond ik voor 300 man in Emmen.
1: Ja, ja, wat heerlijk.
0: Echt vet, hoor. Ja. Dat is echt vet. En dat was echt een hele toffe avond. Dus dat en dat dat gewoon loopt, dat is heel lekker en heel vet. En het probleem is dat dus in mijn hoofd dat ik op dat formuliertje, dat nieuwe formuliertje stond heel erg van oké, je gaat een kleine zalentour spelen. De verwachting is zalen waar 200 man in kunnen, waar er 60 man in zitten. Dat is de verwachting, zeg maar. Als je dat goed doet, dan zitten je volgende seizoen zitten er 100 man in. En het doel is om niet al te vaak voor 15 mensen te hoeven spelen, want dat is niet leuk.
1: Nee,
0: maar ook dat hoort er gewoon bij, dat gaat gewoon gebeuren. En de luxe, dat gewoon nog helemaal niet gebeurd is. Dus dat ik gewoon dat de zalen gewoon best wel gevuld zijn. En dan dus al weer kunnen vergeten dat het gewoon 2 keer zo goed gaat als je had gedacht.
1: Ja.
0: En dan al bezig zijn met oké, maar waarom is het eigenlijk niet uitverkocht? Dus die lat dan weer zo. En dat is gewoon, dat is zo stom, zeg maar, dat is zo dom. Ja. Dat is zo'n. En dat is een hele goede manier dat het allemaal beter lukt. Maar dat is ook een manier om te zorgen dat je nooit gaat genieten van wat je hebt. En die heb ik nog niet opgelost. Maar dat is wel...
1: Maar er moet een probleempje ook blijven. Want ergens vind ik het ook wel zo mooi... hoe de voorstelling is ontvangen. De oprechtheid en alles wat erin klopt. Hoe je jezelf aan een proces kan overgeven. En dat mensen dat avond en avond een ervaring oplevert... waarvan je zegt... ja, die past helemaal binnen het kadertje. Het moet oprecht zijn. Het moet ergens overgaan. En de onmogelijke doelen die je jezelf hebt gesteld... komen daar wel mooi in je tourlijst tot uiting.
0: Ja, maar ik heb wel de hoop dat ik uiteindelijk ook daadwerkelijk de les leer... die ik in mijn voorstelling pretendeer te leren. Dat zou wel prettig zijn. Dat ga ik mezelf wel gunnen, zeg maar.
1: Ik hoor een reprise aankomen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En sowieso wel hartstikke fijn dat je er even over wil vertellen. 28 februari is de avond in Diligentia Pepijn. Lange Verhout. En de kaartjes zijn te krijgen via Diligentia. Ja, Pepijn, op je eigen site, timkroeze.com?
0: Ja, .nl.
1: .nl.
0: Of gewoon direct bij Diligentia. Dan
1: zit je altijd goed.
0: Mijn website is gewoon een doorlink naar de website van Diligentia. Hoor. Dus dat is
1: vriendelijk. Ja. Dan kom je altijd goed terecht.
0: Komt altijd goed.
1: Hey, bedankt voor je verhaal, voordat je langs wil komen. En binnenkort je voorstelling 550. En dat was geloof ik naar aanleiding van de CITO-score.
0: Dat is een referentie.
1: De hoogst mogelijke score.
0: Ja.
1: Wat mooi, hoor. Kom nog een keertje lang.
0: Tot snel.
1: Tot zover Kunstlicht. Tot volgende week.
2: Kunstlicht met Tom

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa Museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingsschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Seth en Abel, Hemel en Aarde, hun laatste single. En ja, ze organiseren van alles prachtigs, het 4-5 mei-comité. Maar hiermee sloegen ze toch wel de plank mis, zeg maar, door Seth te weigeren. Ja, geen goede beurt, maar nog veel meer moois.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag.
0: Ja, goedemiddag jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de, het Woordrijk. Tot aan 2 uur gesprekken en gedichten. Dat alles gewoon vanuit het centrum van Den Haag. Wat hebben we allemaal vandaag? Over een kleine 20, 25 minuten komt Garisha Iburuk El Idrissi aan tafel. Samen met een paar leerlingen van het Jan de Wit College. En die gaan het over gedichten hebben die zij geschreven hebben in workshops. Dat later dit uur en daarvoor nog een mooie agenda. Marion van der Vecht zit hier al. Goedemiddag, Marion.
2: Goedemiddag.
0: Heel fijn dat je er bent. Ik opende net met een liedje van Seth, die geweigerd werd door het 4-5 mei-comité. Omdat ze vonden dat hij het niet over Gaza mocht hebben. Ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Overigens, niet per se dat 4-5 mei-comité het altijd mis heeft. Want ze organiseren prachtige dingen. Ja. Ook weer met het 4-5 mei. Ik begreep dat jij bij het provinciehuis was afgelopen...
2: Ja.
0: En was het weer mooi? Want ik ben eerdere jaren wel eens geweest, jonge dichters daar vaak.
2: Ja, zeker. Ik heb ze allemaal gehoord.
0: Je hebt ze allemaal gehoord?
2: Ja.
0: Kijk eens.
2: Ja, dat is geweldig om ze te horen.
0: Ja, ja. En ga je dan ook altijd nog even op het Malieveld kijken bij de grote artiesten? Of?
2: Ja. Ja, ik maak foto's. Ik heb heel veel foto's gemaakt. Ze staan allemaal op Facebook. Marion van der Vecht, kan je ze vinden.
0: Kijk eens. Ja. Ja, even goede pluggen natuurlijk.
2: Tuur.
0: Ja, ja. Ja, je bent een goede fotograaf ook. En op veel locaties ook aanwezig. Maar je bent hier omdat je straks gaat praten over een... Over je poëziepodium,
2: ja.
0: Wat van locatie gaat verwisselen. En over een dichtwedstrijd.
2: Ja,
0: die voor de tweede keer eraan komt. Nou ja, dat strakjes. Over 4, 5 mei gesproken. Afgelopen 4 mei, s'avonds, was er op de NPO 1, denk ik. In ieder geval op de publieke omroep. Was er een speciaal programma met veel muziek, maar ook gedichten. En er was een actrice die oude teksten van een dame uit de oorlog die ze achtergelaten had, vertolkte als een soort theaterspel. Daarop geïnspireerd, op die oude teksten, ging Sophia Blyden in Den Haag, ook bekend hier, Haagse dichteres, daarop geïnspireerd heeft zij een gedicht geschreven wat ze voordroeg. En ik kan het jammer genoeg niet helemaal laten horen, want in totaal duurde het 6 minuten. In combinatie met de tevens Haagse zangeres Sherry Ann, het liedje Iron Sky, met als tussenstuk dat gedicht van Sophia Blyden. Ik heb hier alleen het gedicht. Hier is Sophia Blyden.
3: Ooit is er een stilte gevallen waarin je bent gaan liggen. Je kroop weg tussen de letters van het woord vrede. Je plofte neer op een gespreid bedje van dons en dromen. Wat wil je later worden? Vroegen ze je. Jouw kleine hoofd vol grote gedachten, je stamelde alles. Je oma lachte trots. Wat leren we veel, hè? Van de mensen die ons voorgingen. Hun wijze lessen in dankbetuiging en gehoorzaamheid. Zo weten we precies wat goed is en wat kwaad. Kijk maar naar de kruimels die de geschiedenis achterlaat. Zichtbare sporen van rechtvaardigheid. Je proeft ervan, ruikt eraan. Het is het recept dat generatie op generatie wordt doorgegeven. De eetlepels in je geheugen gegift. Een smaak zo vertrouwd, zo veilig, dat elk snufje zout vanzelf gaat. Je denkt er niet eens over na. Je leeft je leven, er valt een avond en voor je het weet verandert jouw ritme in dat van een slapend mens zonder echte zorgen. Maar 's nachts breekt er iets. En dat zit in de gestokte adem van een vrouw die schreef en stierf. Het zit in de donkere sterrenhemels die niet meer te vertrouwen lijken. Het zit in de dagboeken die geschreven zijn en nu geschreven worden. Het zit in de sultana's en waterflessen die in jouw kelder op je liggen te wachten. Het zit in het gevaar dat schuilt op de grens van menselijkheid. Het zit in jou. Het zit in mij. Dit doorgegeven recept vraagt om aandacht. Want je kunt 3 druppels bessensap niet ongemerkt met bloed vervangen. En suiker proeft zoveel zoeter voor wie de geschiedenis schrijft. Dit recept, dat wij herdenken noemen, verdient aandacht. Anders mislukt het geheid opnieuw.
0: Ja, en dan begint Sherry-Anne weer te zingen. Geweldig. Sowieso een mooi gedicht. Het Woordrijk hier zit hier met Marion van der Vecht. Marion, jij bent. Je mag iets dichter bij de microfoon. Is het mogelijk om een beetje omhoog te halen? Ja, kijk, zo een mooi gedicht. Het Woordrijk hier zit hier met Marion van der Vecht. Marion. Jij bent. Je mag iets dichter bij de microfoon. Is het mogelijk om een beetje omhoog te halen? Ja, kijk, zo lukt het. Ja, jij bent.

0: van maart mochten we dat blijven doen.
1: Ja.
0: Maar Monuta is gaan bezuinigen en wij moesten eruit.
1: Ja.
0: Veel voor geld betalen. Ja. Wat er niet is.
1: Nee, logisch. Ja. Ja, je bent maar een poëziepodium.
0: Precies.
1: Dat is heel belangrijk en heel waardevol. Maar daar is natuurlijk niet extreem veel geld om dat soort dingen allemaal te bekostigen.
0: Nee.
1: Dus toen begon een zoektocht om ergens anders je podium te kunnen doen.
0: Precies. En ook voor de gehandicapte mensen. Ik heb een paar mensen in rolstoelen.
1: Mm-hmm.
0: En gaan dan maar eens ergens een plek vinden waar ze naar het toilet kunnen. Dat was echt wel even een zoektocht.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem gevonden.
1: Kijk eens, fantastisch.
0: Bij mij aan de overkant.
1: Bij jou, gewoon bij je eigen in de buurt.
0: Bij
1: je eigen in de buurt.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: De Mozartlaan 195 bij Wings.
1: Oké, en waar vinden mensen dat die zeggen van waar ligt die Mozart?
0: Ja. Bij Meerenbos.
1: Kijk, Laan van Meerenvoort, heel in het af vanaf hier gezien. Zeg maar.
0: Precies.
1: Ja.
0: Gewoon bij mij om de hoek, gezellig.
1: Kijk,
0: dus je kan met tram 3 kan je of bij de Muurbloemweg of de volgende halte eruit. En dan zit in het midden ligt het.
1: Ja.
0: En je kan met een rolstoel of met een auto, met een rolstoel kan je naar boven rijden. Mm-hmm. Kan je voor het pand uitstappen.
1: Kijk eens.
0: Dus
1: dat is een mooie voorwaarde. Ook mooi dat je daar rekening mee houdt.
0: Ja.
1: Ook logisch natuurlijk als dat letterlijk een deel van je doelgroep is.
0: Ja, zeker. Ja. Dat vond ik wel belangrijk.
1: Ja, heel goed. Ja, toegankelijkheid is belangrijk. En wat is dat voor een locatie?
0: Het is een kantine van de voormalige handbalvereniging.
1: Oude sportkantine. Ja.
0: Dus in de gebeurt van alles. Ze britsen daar en avondjes dit en dat.
1: Ja.
0: Heel gezellig. En poëzie hadden ze nog niet.
1: Nee,
0: dus hij was heel erg beter. Was heel welkom zelf. Van, kom maar hier, vind het heel gezellig. En op zondagmiddag en helemaal prima.
1: Ja, gewoon wel weer op zondagmiddag. Ja. Wat je gewend was ook, ook op die andere locatie.
0: Ja.
1: Ja. En wat doe jij op zo'n podium? Nodig je mensen uit? Heb je een open podium? Is het een combinatie?
0: Combinatie, ja.
1: Ja.
0: Ik heb voor de nieuwe opening heb ik de Rap Granny uit Rotterdam uitgenodigd.
1: Kijk,
0: nou, die ken je ook wel, hè? José van Zutphen.
1: Mm-hmm.
0: Die is op YouTube te vinden voor mensen die haar niet kennen. Ze is geweldig. Jeroen den Harder, die komt uit de Lier.
1: Mm-hmm.
0: Die komt zijn mooie gedichten voordragen. En Chris Lagerwaard komt helemaal uit Limbabwe.
1: Zo.
0: Uit Limburg, ja.
1: Ja.
0: Dat zijn de drie hoofdgasten. En daarna hebben we een open podium.
1: Ja.
0: En dan moet je wel voor opgeven. Dat is dichters bij Wings.
1: Ja.
0: @gmail.com.
1: Kijk, een mailadres. Kunnen mensen het ook online vinden?
0: Want op
1: dit
0: Facebook.
1: Is een Facebook, ook dichters bij Wings, heb je het daar genoemd.
0: Ja,
1: kijk eens.
0: Precies.
1: Want Wings is dus de nieuwe locatie.
0: Ja.
1: Ja, ja. En met wat voor soort dingen kunnen mensen bij jou terecht? Je hebt verschillende open podia in Den Haag tegenwoordig.
0: Ja, maar alles is welkom.
1: Dus ook als ze ook een gitaar meenemen?
0: Ja.
1: Of, kan ook. Het is niet puur alleen maar voordragen en...
0: Nee,
1: dat is het.
0: Nee,
1: je mag ook wel iets in combinatie doen.
0: Zeker. Ja. Ja,
1: en heb je dat ook in het verleden vaak gehad?
0: Ja. En ik heb ook een band Drift die komt spelen. Dus het is altijd wel muziek om lijst. Want dat vind ik wel zo leuk voor de afwisseling.
1: Zeker.
0: Anders is het een overdosis aan gedichten en dan hoor je het niet meer.
1: Ja, op een gegeven moment wordt het dan te veel misschien. Ja. Die overdaad. Ja.
0: En met het open podium wisselt het sneller af. Dus
1: dan hebben mensen iets korter de tijd.
0: Ja.
1: Logisch ook.
0: Ja. Drie gedichten mogen ze doen.
1: Okay.
0: Of een lied en een gedicht. Ja.
1: Oké. En eventjes heel praktisch voor degene die zich aanmelden. Je zegt, is een band. Er is dus ook een installatie, neem ik aan.
0: Ja.
1: Of ook versterkt mogelijkheden.
0: Microfoons,
1: als mensen een gitaar of een werk voor wat willen inpluggen.
0: Ja, goed. Dat gaan we allemaal wel beleven. Volgens mij is het er wel. Maar goed, voor mij is het ook allemaal nieuw. Dus ik heb het wel gevraagd. Er zijn wel microfoons en er is een geluidsinstallatie. Dus
1: dat is allemaal mooi. Dat is mooi meegenomen.
0: Ja.
1: Hey, wanneer is de eerste keer dan op die nieuwe locatie?
0: 21 juni.
1: Dat duurt nog eventjes, maar mensen moeten zich natuurlijk wel op tijd opgeven, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Dat is leuk.
1: Ja. En noem nog één keer het mailadres.
0: Dichters bij Wings. @gmail.com.
1: Kijk.
0: Ja,
1: dus in ieder geval in de agenda van die wij wekelijkse oproepen zal ik het ook af en toe wel eens laten terugkomen.
0: Ja.
1: Zodat mensen onthouden waar het is en wanneer het is. Dat is mooi. Dat is het ene project.
0: Ja.
1: En dan is er nog een ander project waar je vorig jaar mee gestart bent. Dat is een dichtwedstrijd.
0: Ja. Het onderwerp kindermishandeling vind ik erg belangrijk. En ik weet dat er een week tegen kindermishandeling is. En die
1: dat is een landelijke aandacht vragen voor het onderwerp, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus ik dacht, daar sluit ik dan mooi bij aan. En dan gaan we daar een dichtwedstrijd voor uitschrijven.
1: Mm-hmm.
0: Dat had ik ook gedaan. Maar niemand die stuurde iets in. Want het blijkt toch een moeilijk onderwerp te zijn.
1: Okay.
0: Waar men toch

0: schroom over heeft. Van, ja, zal ik daar nou wat over zeggen?
1: Ik vind het niet heel gek, eerlijk gezegd. Ik vind het ook een ingewikkeld onderwerp.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Maar goed, daarom zei ik ook tegen jou, want jij zei ja, dat is 21 november, is pas...
1: Ja, die week is pas in november, ja.
0: Precies, maar ik denk juist om het er wel over te hebben, om mensen een beetje te enthousiasmeren ook. Ja. En het zet je gevoel op papier. Het is zo, papier is heel geduldig en ik vind het fijn als daarover gesproken
1: kan worden.
0: Ja, precies. Ja. Laten we dat taboe nou ook uit de wereld helpen.
1: In principe gaat het niet om wie daarover schrijft.
0: Nee.
1: Ik bedoel, je hoeft niet per se zelf via of via jezelf daar ervaring mee te hebben om daarover te kunnen schrijven natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Ja. Nee. Dus dat zou bijvoorbeeld een drempel kunnen zijn, kan ik me voorstellen. Van, oh, maar ik heb dat niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Dus, hoe kan ik daar nou over schrijven?
0: Ja, precies. Ja. Maar in iedere klas zit er één kind die het heeft meegemaakt.
1: Ja, dat zijn van die dingen die ineens aankomen, vind ik, hoor.
0: Ja, precies. Nee, ik had het opgezocht. Naar schatting zijn er jaarlijks ongeveer 90.000 tot 127.000 kinderen die hiermee te maken hebben. En dat komt... En dat is dus dan één kind per klas. Mm-hmm. En dat betreft fysieke, emotionele mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing.
1: Ja.
0: Dan denk ik, dat is veel mensen.
1: Dat is heel veel, ja.
0: Ja, dus we kennen allemaal, ook al weet je het niet, we kennen allemaal mensen die dat wel hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: En ik was ook dat ene kind in de klas die dat heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: En de geschiedenis heeft die littekens achtergelaten natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik heb therapie gehad en ik heb die pijn een plek kunnen geven. En het schrijven heeft mij ook echt geholpen.
1: Is dat ook kan je dat ook een soort verlengde van therapie zien? Of niet in plaats van, lijkt me? Maar...
0: Nou, maar het is wel hoe ik dingen ook verwerk.
1: Ja.
0: Om daarover te schrijven. En dan hoef ik niet alles voor te dragen, maar wel door gewoon lekker vanaf te schrijven.
1: Ja.
0: Ja, door de woorden aan te geven.
1: Ja. Maar kun je je voorstellen dat je er niet over had kunnen schrijven zonder bijvoorbeeld therapie? Of...
0: Nou, maar ik schreef daarvoor ook al.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dagboeken en zo. Ja. En liefdesgedichten. Ja.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je iets... Dat is een soort wet bij bijvoorbeeld cabaret, weet ik. Je moet iets wel goed doorgemaakt hebben.
0: Ja, ja.
1: Wil je er grappen over kunnen maken? Wil je er iets creatiefs mee kunnen doen?
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Moet je het zelf wel soort van over... Anders ga je voortdurend lopen huilen op het podium of zo.
0: Nee, je moet het wel verwerkt
1: huilen,
0: hebben.
1: Maar ik bedoel,
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Dus ook met gedichten is heel gevaarlijk.
1: Ja.
0: Als je iets wat je nog nooit hebt voorgedragen gaat voordragen. En het raakt je zo diep. Ik heb het gehad met mijn vriendin in Rotterdam. Die barst in tranen uit. En denk, dat gaat dan je doel te ver.
1: Nee. Ja, dat kan ik voorstellen. Ik bedoel, het kan er ook wel bevrijdend werken, denk ik. Maar het is misschien niet helemaal de plek en de tijd ervoor.
0: Je voelt je ontzettend opgelaten dan.
1: Ja.
0: Tenminste, als mij zou overkomen, ik heb dan zoiets van, nou ja, het is zo. Maar zij voelden zich heel erg opgelaten.
1: Ja.
0: Dus dan schiet het zijn doel voor mij.
1: Ja. Dus jij vraagt om mensen om daarover te schrijven.
0: Ja.
1: Om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja.
1: En dan moeten mensen het op gaan sturen. En wat gebeurt er dan mee? Heb je een jury?
0: Ja, ik heb een jury. Ja. Twee mensen. Ik moet nog een tweede erbij zoeken. Edith de Gilder, die gaat weer jureren.
1: Oh, kijk. Ja. Ja. Die kennen we wel hier.
0: Ja, precies. En Karen de Boer, die heeft het vorige keer gedaan. Mm-hmm. Maar die zou nog even kijken of ze tijd heeft.
1: Je hebt een tweekoppige jury strakjes. Ja.
0: Precies. En die gaan dan een juryrapport schrijven. En een 1, 2, 3 benoemen.
1: Mm-hmm.
0: En op 21 juni in november, dan gaan we de uitreiking
1: 21 november?
0: Ja. 2026.
1: Ja.
0: En ik heb al één kunstenaar, maar ik ga nog twee kunstenaars zoeken om 1, 2 en 3 te voorzien van een mooi cadeau.
1: Oh, kijk.
0: Ja, die wordt al geschonken door de kunstenaar.
1: Ja. En ook hier geldt, hoe kunnen mensen hun gedichten naar jou of naar de commissie opsturen, naar de jury?
0: Ja, dat is een langer e-mailadres, dus ik ga dat rustig voorlezen.
1: Ga je gang.
0: Kunstenaars tegen mishandeling. @gmail.com. Geen streepjes of wat dan ook. Kunstenaars tegen mishandeling. @gmail.com. Het is wel belangrijk dat het gedicht niet langer dan 12 regels mag zijn of een sonnet.
1: Ja.
0: Omdat anders dan wordt het hele lange gewoon beknopt zo.
1: Ja.
0: Dat is het mooiste om.
1: Ja, en nu is november nog heel ver weg.
0: Ja.
1: Maar het, wat je net ook al zei, het kan geen kwaad om daar al mee aan de slag te gaan. Voor wanneer moeten mensen iets inleveren?
0: Het
1: zal dan wel ergens in oktober zijn.
0: Eind oktober, ja. 31 oktober is de sluitingsdatum. Ja.
1: De laatste datum.
0: Ja. Ja.
1: Nou, wat goed. Je had zelf ook nog een gedicht bij je.
0: Ja.
1: Wat heb je meegenomen?
0: Speciaal geschreven voor vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Het heet Met het linkerbeen. Zittend in de hoek van de kamer, leunt ze tegen de muur. Grote ogen kijken de dageraad tegemoet, zonder te knipperen. Gewezen pijpenkrullen hangen roerloos langs het vale gezicht. Afgebladderd behang is de enige die weet dat de waarheid niet verscholen ligt binnen accolades, maar onder een dikke laag leugentaal. De klok tikt, de uren schuren, muren gluren in het niets. Als er maar niet met het linkerbeen het eerst uit bed wordt gestapt, die de toon zal zetten voor de dag.
1: Mooi.
0: Dank je.
1: Prachtig, Marion. Ja.
0: Dank je.
1: Ja. Als er geen andere inzendingen meer komen, heb je gewonnen.
0: Nee, want ik ben uitgesloten.
1: Nee, dat snap ik. Je bent de organisator.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, maar je hebt in ieder geval al de lat hoog gelegd door een mooi voorbeeld te geven hier.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dank je wel.
1: En een mooie ja, ook, ja, het is ook, ja, het blijft een heftig onderwerp, maar ja. Ik vind het ook wel mooi dat je het op deze manier kan verwoorden.
0: Ja, ja. Dank je wel.
1: Mooi. Hey, blijf nog even zitten, want ik ga straks de agenda voorlezen. En dan mag je nog een keer te pas komen, want er staat in ieder geval je nieuwe podium in.
0: Okay,
1: eerst is even muziek. Nieuwe song van Willow the Whisperer. En dan in de versie van, of in de remix van Die Dingen. Poison Ivy. MUZIEK

0: Speciaal omdat het Pride is in Den Haag, maakte die dingen een nieuwe versie of een remix van deze song van Willow the Whisperer.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, wat is er allemaal deze week? Nou, niet alleen deze week. Eigenlijk de komende maand heb ik dingen opstaan. Dinsdag 12 mei om 4:15. Lyrics and Lines in the Lighthouse in de Haagse Hogeschool. Dat is een open podium georganiseerd door Ambara Rief. En de hosting gaat door Danielle Zawadi. Je kunt je opgeven via Lighthouse HHS, oftewel in de Haagse Hogeschool. Zaterdag 16 mei om 2:00 signeert Sophie Verbeek haar de dichtbundel Dit is voor de Dromers. En dat doet ze, dat is het debuut in het Woordenrijk. Want ik heb nog nooit de Bruna genoemd, volgens mij. Omdat er nooit poëzie in dingen zijn. Maar nu dus wel, de Bruna in Rijswijk. Sophie Verbeek, komende zaterdag. Maandag 18 mei kun je kiezen tussen de boekenclubs in de Centrale Bibliotheek. Om 7:00 is er een Surinaamse boekenclub. Dat gaat over de klassieker Sarnami High van Bea Vianen. En ook maandag 18 mei om 7:30 is de Queer Boekenclub. Georganiseerd door Loy van Kessel. En het gaat die keer over het boek van Charlie Porter, Nova Scotia House. Woensdag 20 mei, Spoken Word, workshopreeks. Die begint dan, dat zijn 6 keren voor maar €30. De coaching is door Vlinder Verouden en Danielle Zawadi in samenwerking met de Poetry Circle. Die Spoken Word workshopreeks kun je volgen bij Huis van Gedichten. Dat is naast het paard bij Gracht. Dinsdag 26 mei om 7:00 komt Jana Loontjes naar de Paagman. En ze houdt daar een presentatie van haar nieuwe roman Gala en Zef. Dan kijken we even over de grens naar Rotterdam, want Poetry International komt eraan. Donderdag tot en met zondag 4 tot en met 7 juni. Met ook wat Haagse inbreng, bijvoorbeeld Dario Goldbach en Benzo Karim Hassan Guk. Maar natuurlijk ook heel veel internationale en nationale namen. Joost Baars komt daar. Nicerine Mebarki Benayat, oftewel de dichter der Nederlanden. Arlo Parks, zangeres uit Engeland. En Hendry Julius Vigiara. En die laatste komt volgende week naar ons toe. Samen met een programmeur van Poetry om meer over Poetry te vertellen. Zaterdag 13 juni, en niet alleen die zaterdag, maar de hele week geloof ik, is er een Lustrum Festival in boekhandel Colette in de Rijnkenstraat. Ze bestaan 5 jaar in de nieuwe vorm. En er komen allerlei schrijvers langs. Er zijn alle andere activiteiten. Zoek even de website van Antiquariaat Colette op. Zaterdag 13 juli om 3:00 is er weer een open podium georganiseerd door Ik Spreek. Doe gewoon je ding, heet de middag. En het thema is Uit de Leegte. Dat is in de Centrale Bibliotheek. En dan, we noemden het net al in gesprek met Marion. Zondag 21 juli vanaf 2:30 in Wings bij de Mozartlaan. Een poëziepodium plus een open podium. Op het podium zelf staan Chris Lagerwaard, Jeroen Den Harder, Rap Granny, José van Zutphen. Maar, en ook nog een band die Drift heet, geloof ik, hè?
2: Drift.
0: Ja, en je kunt je opgeven voor het open podium. En hoe doen mensen dat, Marion?
2: Even mailen naar dichtersbijwings@gmail.com.
0: En die kun je ook vinden op Facebook, begrepen?
2: Ja, zeker.
0: Kijk eens. Hey, geweldig voor deze aanvulling. Straks in gesprek met Khadija en drie jonge dichters. Eerst maar eens even muziek. Was ook op de maandagavond 4 mei te horen bij de inclusieve alternatieve herdenking op het Lange Voorhout waar ik was. Eva van Manen met het liedje Safe.

0: Eva van Manen, safe. Ze trad op 4 mei bij de alternatieve inclusieve herdenking op het Lange Vooruit afgelopen maandag. Dat was wat mij betreft erg mooi.
1: Het Woordenrijk.
0: Ja, het Woordenrijk. We gaan even terugblikken inderdaad op 4 mei en op allerlei dingen die daar rondomheen hangen. In de studio drie jonge dichters van de middelbare school. En Khadija Yeburk El Idrissi. Khadija, fijn dat je er weer bent.
2: Ja.
0: Een heel tijdje geleden. Je had het heel druk met andere zaken.
2: Ja.
0: Onder andere ook met schrijven, maar ook met... je geeft les ook op de Johan de Witte.
2: Ja, ik geef nu les op Frans.
0: Ja.
2: Maar ik mocht ook de 4 mei project coördineren op school.
0: En hoe lang weet je hoe lang dat al bestaat? Dat 4 mei project?
2: Heel lang geleden.
0: Ja, het is al heel lang dat ook af en toe een leerling van de Johan de Wit in de Tweede Kamer met 4 mei iets mag voordragen.
2: Ja, ja. En dat is ook hoe ik ben begonnen met schrijven.
0: Jijzelf? Oké. Okay.
2: Ja, dus met de workshops voor de 4 mei.
0: Oké. Okay. Over hoe lang geleden hebben we het dan? Want ik ken je omdat je jonge stadsdichter was 4 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ja. Dan schrijf je ook over dit soort thema's. Maar daarvoor dus al was je hierbij betrokken.
2: Ja, dus ongeveer 4 jaar geleden.
0: Oké, dat was vlak voor het stadsdichterschap.
2: Ja, klopt.
0: En wat heb je toen zelf gedaan daarmee, met dat gedicht? Nou, weet je dat nog?
2: Ik heb dus meegedaan met de workshop. Mm-hmm. Ik had lessen gekregen van Joost van Kersbergen.
0: Dezelfde die dat nu nog steeds doet, ja.
2: En mochten we schrijven voor de dodenherdenking.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook geleerd hoe we gedicht kunnen voordragen.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen mijn gedicht werd niet gekozen.
0: Nee, dus jij mocht uiteindelijk niet naar de Tweede Kamer? Nee.
2: Wel meegegaan.
0: Oh, wel meegegaan,
2: maar
0: ja.
2: Niet voorgedragen. Nee. Maar vanaf dat workshop ben ik wel blijven schrijven.
0: Mm-hmm. Dat hebben we gemerkt. Ja. Je bent hier geregeld gast geweest en op heel veel podia al gestaan. Ondertussen. En nu combineer je dat met docentschap dus. Onder andere niet alleen Frans, maar ook poëzie workshops en dat soort zaken. Mm-hmm. Het coördineren van het project dit jaar, wat hield dat voor jou in? Moest jij zelf de klasse langs en gaan vragen wie wil er gaan gedicht schrijven?
2: Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar ook gelukkig even hulp gekregen van docenten. Docent geschiedenis. Die ook heeft geholpen om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken bij de workshops. En workshops geregeld met Huis van Gedichten.
0: Ja.
2: Dan zijn we hier vandaag met de leerlingen.
0: Ja. Ik kan mij, maar dan hebben we het over heel lang geleden, dat ik zelf op de middelbare school zat. Dan had je het alleen maar over poëzie bij Nederlands. Bij het vak Nederlands.
2: Ja.
0: Nu ben jij een docent Frans en jij zegt de geschiedenisdocent. Die ging ook daarmee helpen. Wat logisch is qua onderwerp natuurlijk. Ja. Dus het is wel breder.
2: Ja.
0: Dus niet alleen maar bij het vak Nederlands zou je poëzie kunnen aantreffen.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Hey, we hebben al twee leerlingen zitten, Sarah en Elias. Elias, wanneer hoorde jij dat je eventueel mee mocht doen met die workshops?
3: Ik zou zeggen een maandje geleden of zo, of anderhalf maand geleden.
0: En dacht je gelijk van, ja, ik schrijf al, dus waarom niet? Ik ben een dichter, of niet?
3: Ja, klopt, ja. Waarom niet?
0: Nou, tof. Maar je schrijft echt al langer, ook dingen van jezelf, zeg maar.
3: Eigenlijk niet, maar ik zei van, laat me even proberen.
0: Ja, oké. Okay. Je bent wel iemand die dingen uitprobeert.
3: Ja,
0: ja. Altijd. Alles of niet?
3: Niet alles, maar dit wel.
0: Dit wel. Ja. Vooral dit. En gaat het dan om het creatieve of omdat je het leuk vindt om een verhaal te bedenken en dat...
3: Ik wou gewoon mezelf uitdagen om iets te schrijven. Want soms bij schrijven... ik zit vast.
0: Mm-hmm.
3: Ik zit veel vast. Ik kan niet meer denken wat ik kan schrijven. Dus met deze workshop, het liet mij echt mijzelf uit te dagen. En met oplossingen komen.
0: Tof. Ja. Tof dat je dat zo ervaren hebt. Wat grappig. Herken je dat van vroeger of niet?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Dat het echt door zo'n workshop te doen, komt het een beetje los, zeg maar.
2: Ja, door het gewoon uit te proberen, dan uiteindelijk begrijp je ook jezelf meer en ontdek je ook een beetje je talent. Mm-hmm. Want daarvoor had je het niet geprobeerd of had je de kans niet. Maar als het wordt dan gegeven op school en krijg je de kans, dan het is heel waardevol.
0: Ja, ja. Sarah, wil jij een microfoon een beetje dichterbij zetten? Ja. Of zelf dichter bij de microfoon gezeten. Ja, ja, dan kan ik je een vraag stellen. Dan kunnen mensen je ook horen. Jij deed ook mee met die workshops. Had je ook zoiets van, ik vind het leuk om te schrijven?
4: Het leek me interessant. Mm-hmm. Gedicht te schrijven. Dus ja.
0: En ook qua onderwerp. Want het ging wel specifiek over 4 mei. Dus herdenken van oorlogszaken.
4: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen.
0: Nee.
2: Sorry, nee, het, maar het mooiste aan haar gedicht misschien is dat ze inspiratie heeft gehad van een persoonlijke verhaal. Van het verhaal van haar oma. Misschien wil je dat vertellen.
4: Ja, toen ik zag dat het onderwerp over herdenken ging, dacht ik, misschien kan ik over mijn oma schrijven. Mm-hmm. Weet je? En ook over de slachtoffers van nu. Dus ja, daarom heb ik gekozen om een gedicht te schrijven.
0: Oké. Hey, zou jij je eigen gedicht gelijk willen voorlezen?
4: Ja.
0: Ja? Ga je gang.
4: Leven in angst. Ik was geboren in een ziekenhuis, veilig en omringd. Met liefde, het was wel de hemel. Zij was geboren in een kelder, tussen vallende bommen, het was wel de hel. Ik groeide op in warmte en liefde. Zij groeide op in schaduw, omringd door angst en stilte. Ik kreeg warme pap, na veel gelachen gespeel. Zij kreeg koude groentesoep, dat haar niet volmaakte. Ik speelde vrij, zonder zorgen, in een wereld die veilig leek. Zij leefde verborgen, waar elke ademhaling voorzichtig en breekbaar was. Ik sliep in een zacht bedje, met mijn konijntje knuffel en een kus op mijn wang. Zij lag tegen haar moeder aan, in het donker, in stilte, in angst. Ik kende rust, een jeugd zonder pijn. Zij kende alleen verdriet, een jeugd vol met pijn. Dat meisje die zo leefde was mijn oma. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Maar toch zijn er mensen die zo leven. In angst, in pijn en die niet naar buiten kunnen gaan. Uit angst dat ze worden doodgeschoten. We leerden van vroeger dat dit nooit meer zou gebeuren. Never again. Of was dat nou een leugen? Terwijl wij op de bank liggen na een lange werkdag en een diepe zucht laten, ligt er iemand op de grond die zijn laatste adem uitblaast. Dus waarom draaien we ons om? Waarom doen we alsof er niets gebeurt aan de andere kant van de wereld? Realiseren we ons pas hoe erg het is wanneer het onszelf overkomt? Doen de mensen die lijden en pijn hebben er niet toe? Mensen die nog steeds zo leven in Palestina, Oekraïne, Sudan en in andere landen die hun familie verliezen, die geen dak boven hun hoofd hebben en in verdriet leven. Mensen worden aangevallen omdat ze een andere huidskleur hebben, een andere geloof of omdat een leider meer macht wil. We zeiden dit nooit meer. We beloofden dit nooit meer. Maar toch gebeurt het weer. Dit zou niet mogen gebeuren. Dit had nooit mogen gebeuren. Als mijn oma de oorlog niet had overleefd, zou ik hier niet staan. Dan had niemand haar verhaal gehoord.
0: Wauw. Mooi gedaan.
4: Dankjewel.
0: Ja, heel mooi voorgedragen ook. En een mooie link gelegd met vroeger, met een eigen geschiedenis van je oma. Heb je het aan familieleden laten lezen of laten horen of niet?
4: Ja, mijn moeder. En ze vond het ook best wel heel mooi.
0: Ja? Oké. Okay. En is je oma er nog of niet?
4: Ja.
0: En ga je het ook aan haar laten horen? Of?
4: Ja.
0: Ja? Of vind je dat ook spannend? Omdat het ook over haar gaat een beetje.
4: Ja, dat. Het is wel spannend om het voor haar te lezen.
0: Ja. Ja. Nou, geweldig. Goed gedaan, Sarah. Hey, jij bent de volgende. Wil jij je gedicht voorlezen?
3: Ja, tuurlijk. Ik ben me bewust van wat er gebeurt. Maar ik kies ervoor om niets te zeggen. Mijn intentie is om er iets van te zeggen. Maar ik weet dat mijn stem niet hard genoeg is. Ik kies er alsnog om iets te zeggen. Maar het voelt alsof ik niets heb gezegd. Ik zie wat er gebeurt in de wereld. Ik kijk naar video's van kinderen die hun ouders hebben verloren door genocide. Of naar kinderen met minder dan 4 ledematen doordrenkt met bloed. Ik zie dat allemaal terwijl ik comfortabel in mijn bed lig, onder het plafond. De video stopt, maar ik blijf naar mijn telefoon staren terwijl ik aan mijn hoofd krap. Ik zucht en veeg over mijn gezicht. Het voelt alsof het aan mij ligt. Het voelt alsof dit allemaal blijft doorgaan omdat ik niets zeg. Ik ben me bewust van wat er gebeurt, maar ik kies ervoor om niets te zeggen. Mijn intentie is om er iets van te zeggen, maar ik weet dat mijn stem niet hard genoeg is. Ik kies er alsnog voor om iets te zeggen.
0: Heel goed. Ja. Mooi gedaan, Elias.
3: Wel.
0: Ja. Net helemaal niet genoemd eigenlijk, maar welke klas zitten jullie eigenlijk?
3: Hebben vier.
0: Jij vier?
3: Ja.
0: Allemaal of niet? Oh, sorry, je microfoon stond even niet aan. Ipek.
5: Hoi, ik zit in VWO 5.
0: Kijk, VWO 5. En Sarah, weten jullie dat?
3: Hebben vier.
2: Ook vier.
0: Vierde klas? Ja, ook vierde klas. Sarah hadden we net, die is even van plek gewisseld met Ipek aan tafel nu. Hoi Ipek, fijn dat je er bent. Elias, een mooi gedicht. Ook een mooie slotzin, vind ik. Van ik kies ervoor om wel wat te zeggen, zeg maar. Ja.
3: Ja. Dank je wel.
0: En strijdlustig, vind ik het.
3: Ja.
0: Ja. Ja. En jij had het er net over, van in zo'n workshop helpt het dat je af en toe vastzit en dat je dan op gang geholpen wordt. Waar had je dat bij dit gedicht bijvoorbeeld? Was het eerste drie keer zo lang bijvoorbeeld? Of?
3: Nee, ik had eigenlijk in het eerste iets helemaal anders geschreven.
0: Ja.
3: Ja, maar toen dacht ik van, nee, dit is hem niet.
0: Het werkt niet of zo, ja. Of nee.
3: Ja, en één ding wat Joost tegen me had gezegd is letterlijk opnemen, jouw gedachten opnemen.
0: Oh, dat je het echt met een voice recorder eventjes...
3: Nou, gewoon, zeg maar, schrijven, ja. Maar opnemen, jouw gedachten opnemen en schrijven.
0: Oké, okay.
3: Wat
0: ja.
3: Jouw gedachten zijn.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: En dat is uiteindelijk vormgegeven tot dit gedicht.
3: Ja.
0: Ja. Ja, mooi hoor. Ga je vaker gedichten schrijven, ook als je geen workshop hebt of geen thema?
3: Nee.
0: Nee. Nou, vind ik ook wel heel eerlijk. Ja. Ja. Maar deze heb je toch wel mooi in de pocket. Mooi
3: ja,
0: gedaan.
3: Dankjewel. Ja, dank je wel.
0: Ja, ook mooi voorgedragen. We hebben nog er zou nog een vierde leerling komen, Garisha. Je had het erover dat het gedicht van de vierde leerling die er nu niet kon zijn, door iemand anders voorgelezen wordt.
2: Ja, en dat was Sarah.
0: Oh, Sarah ja. Mag straks nog een keer dus, ja. Met het gedicht van Julia. Oké, okay, daar halen we Sarah straks er nog even bij. Maar eerst Ipek. Jij bent ook gaan schrijven over 4 mei. Vond je het een moeilijk onderwerp of niet?
5: Ja, ik vind het eigenlijk wel een moeilijke onderwerp, want ik had nog nooit daarover gedacht. Wel nee. Gedacht, maar niet geschreven.
0: Nee, oké. Okay. Dus
5: dat wist ik helemaal niet. Maar
0: je hebt je toch opgegeven voor die workshops?
5: Ja.
0: Ja. Dus je wilde wel er iets mee doen? Of kwam dat vooral door het dichten? Vond je dat interessant?
5: Nee, ik vond het eigenlijk allebei een beetje mm-hmm. interessant. Maar het was niet voor per se één onderwerp.
0: Nee, oké. Okay. En waar heb je uiteindelijk een gedicht over geschreven?
5: Over hoop.
0: Over hoop.
5: Ja.
0: Ja. Omdat dat
5: ja.
0: Belangrijk is, logischerwijs.
5: Zeker.
0: Maar, ja.
5: Okay. Maar er zijn wel slechte dingen in de wereld.
0: Zeker weten. Ja.
5: Hoop is wat er nog blijft, eigenlijk. Mm-hmm. Dat en wilde ik.
0: Is er nog genoeg hoop, eigenlijk? Ja.
5: Ik hoop het.
0: Mooi.
5: Maar weten we niet.
0: Nee. Ipek, wil jij je gedicht voorlezen?
5: Ja. Stille lichaam, dichte ogen, naast de granaten aan het liggen. De wind huilt hard, brengt mee de geur van buskruid. Stille lichaam, open ogen, alsof hopen half hadden gebleven. Naar de helder lucht aan het kijken. Terwijl vogels doodstil aan het vliegen. Ik weet niet waar ik ben. Ben ik in de wereld van leven? Of is het alleen eenzaamheid in de kwaad wereld van granaten? Ik zoek iemand. Iemand die nog leeft. Iemand die nog hopen heeft. Wie verschuift artilleriegranaten naar mooie vazen voor bloemen? Niks is mogelijk in de wereld van kwaad. Ondanks alles mogelijk is in de wereld van hoop. Maar hoop voelt niet echt, echt. Alsof het plotseling kan weg. Ik wil dat het de hoop beschrijft. De heldere lucht, de blauwe hemel. Hoop dat alles was dat er was. Het werd al opgenomen door de mensen die hadden nog hopen. Hoop is nog er, terwijl wij nog leven. Het is niet makkelijk te schrijven om woorden te geven. Ik denk te veel tegelijk, maar doe ik te weinig allang. Ik weet niet wie ik ben. Ben ik een mens echt? Ben ik ook iemand die kwaad heeft? Of alleen een dier die niks weet. Genocide neemt de hoop weg. Genocide die wordt gezien als hulp van granaten. Maar granaten zijn machines die worden programmeren. Het is alleen de kwaad mensen die willen alle hoop opnemen. Ik wil niet een mens zijn als het kwaad moet. Ik wil er hoop zien in de boeken van de toekomst. Want hoop is nog er, omdat wij nog leven.
0: Goed zo. Mooi gedaan. Ja, ook goed dat je de genocide noemt, maar dan toch nog, ja, toch op een of andere manier weer met hoop terugkomt. Ondanks dat het hoop weghaalt, zoals je zei.
5: Ja, ik denk dat daar hoop altijd terug kan geneemd worden, mm-hmm. eigenlijk, door ons.
0: Ja.
5: We kunnen het wel gebruiken als onze sterke, denk ik.
0: Ja, ja. Je hebt het nu voorgedragen. Had je het al eerder voorgelezen of voorgedragen?
5: Ik had wel eerder voorgelezen. Maar niet per se voorgedragen. Alleen in de workshops een beetje.
0: Tijdens de workshops, ja. Elias, wil jij plek maken voor Sarah? Want die gaat dan straks nog het gedicht van Julia lezen. En Khadija, jij hebt afgelopen week ook de jonge stadsdichter begeleid. Op 4-5 mei, geloof ik.
2: Ja.
0: Ja. En niet met de teksten, neem ik aan. Hè? Met, alleen maar tijdens de dag zelf.
2: Ja, nee.
0: Niet tijdens het schrijven van de teksten.
2: Dian, ja. Maar het was gewoon tijdens de voordrachten die jij had gedurende de dag. Ja, dus bij de jongerenmaaltijd en bij de provinciehuis en dan ook nog bij Amare.
0: Zo.
2: Dat is wel
0: op drie plekken.
2: Ja, drie plekken, een hele leuke dag.
0: Ja. Het is wel een soort van toegenomen, hè? Sinds, jij hebt het 4 jaar geleden gedaan. Maar toen hadden jullie ook al veel opdrachten, maar toen waren jullie met 4. En nu is er één jongen dit jaar.
2: Ja.
0: En hij wordt gewoon 3 keer op een dag gevraagd.
2: Ja.
0: Ben je dan jaloers van ik wou dat ik dat gedaan had toen? Of jij hebt ook op genoeg plekken gestaan.
2: Maar jaloers niet, maar wel blij dat de jonge stadsdichter op zoveel mogelijk plekken kan staan de hele dag. En dan zag ik ook dat er zoveel te doen is op 5 mei in Den Haag.
0: Zeker,
2: dus, ik was blij dat ik mocht met hem zijn. Ik had ook heel veel genoten van de verschillende evenementen, voordrachten. Ik had ook toevallig een leerling van mij gezien die een spoken word stukje had gedaan met haar broer op de jongerenmaaltijd. En ik was zo blij en onder de indruk ook om haar daar te zien.
0: Ja. Ja. Snap ik. We hebben nog 1 gedicht. Dat gedicht is van Julia, die kon er niet zijn. Maar Sarah, jij wilde het wel voorlezen.
6: Ja, ze vroeg aan mij of ik het kon voorlezen voor haar.
0: Oké. Daar gaan we. Ik ga niks over de inhoud vragen, want je hebt het niet zelf geschreven. Ja. Ga je gang.
6: Het begint ergens tussenin. Angst en de maatschappij. Waar je al snel leert dat jezelf zijn niet altijd past. Dat er wordt gekeken naar hoe je eruit ziet, wie je leuk vindt of waar je vandaan komt. Alsof dat alles bepaalt of je oké bent of niet. En vandaag denken we aan toen. Aan mensen die niet mochten zijn wie ze waren. Die werden beoordeeld en buitengesloten. En ik denk aan nu. Aan hoe snel we oordelen op dingen die anders klinken dan de rest. Aan hoe je aanpast om niet anders zijn zien. Hoe je lacht om dingen die eigenlijk pijn doen. Angst zit niet alleen in verhalen van vroeger, maar ook niet verhalen van nu. En alles wat je niet durft te zijn. En ja, we zijn vrij. Dat zeggen ze tenminste. Maar vrijheid betekent niks als je steeds wordt bekeken. Misschien zou herdenken meer dan terugkijken zijn. Meer dan 2 minuten stilte. Misschien is het ook zorgen dat niemand zich nu nog anders voelt. Dat je niet bang hoeft te zijn voor wie je bent. Niet om je gender, je liefde, je gezicht of verhaal. Misschien begint echt vrijheid hier, waar niemand hoeft te kiezen tussen zichzelf en de maatschappij.
0: Nou, dank voor het voorlezen, Sarah. Het was dus het gedicht van Julia. Kennen jullie haar?
6: Ja, ze is mijn vriendin.
0: Oh, kijk. Oh, wat goed. Ik vroeg net een Elias, die zei van nou, ik heb nu een leuke workshop gehad en het was een leuke uitdaging, maar ik hoef niet per se verder te gaan met dichten. Hoe zit dat bij jou, Sarah?
6: Nou, tijdens de lessen vond ik het best wel interessant om gedichten te schrijven. Ik ga misschien wel door met gedichten schrijven.
0: Ja, oké. En moet er dan een aanleiding zijn, een thema of een...
6: Nou, het kan over alles zijn.
0: Maar... Ja, dat is het leuke van poëzie. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Ja. Ja. En Ipek, hoe zit dat bij jou?
7: Het kan wel gebeuren, denk ik.
0: Ja?
7: Niet per se als werkwerk, maar als het uit mijn hoofd komt, dan mag dat.
0: Ja. Als het helpt om iets uit je hoofd te krijgen, bijvoorbeeld. Of,
7: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Leuk. Hey, Khadija, je hebt hier hele fijne leerlingen meegenomen. Met de jongeren met poëzie. Even terug naar jouzelf. Ben je zelf nog veel met schrijven bezig? Of, want je bent heel erg aan het begeleiden. En docent Frans. Dus kom je dan nog toe aan zelf schrijven?
2: Dat probeer ik.
0: Ja.
2: Probeer ik nog. Ja, ik ben deze week ook bezig. Was ik bezig met het schrijven van gedichten die dan op een hele bijzondere vorm zullen ook hier komen in de bibliotheek.
0: Dus, dat is een opdracht voor de bibliotheek.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer kunnen mensen dat zien of horen?
2: In de zomer.
0: Mm-hmm.
2: Maar misschien dat ik ook weer hier een keertje wil komen.
0: Je mag er dus duidelijk nog niet alles over vertellen.
2: Ja, nou, ik denk beter niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar jij schrijft dus in opdracht van de bibliotheek één gedicht of meerdere of iets?
2: Het zijn twee.
0: Twee gedichten, oké. Okay. En in de zomer gaat daar iets in de bibliotheek mee gebeuren?
2: Ja.
0: Oh, je maakt dat wel lekker spannend.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel. Ik ga langzaam afronden. Dank voor je komst. Dank jullie ook voor je komst. Dat geldt ook voor Elias en natuurlijk ook voor Marion. Wij zijn er volgende week weer op deze zender. Dan dus met een uitgebreide vooruitblik op Poetry International. Programmeur Daniela Zawadi komt dan langs. En een internationale dichter, Sascha Céline Verheij, zou hier ook zijn. Dat volgende week. Straks na tweeën is er Sportsignaal Radio. En ik heb nu nog tijd voor, ik noemde het net al, het is in Den Haag Pride. En die dingen schreef een track als ode aan Queer Den Haag. Hier is de stad van die dingen.
8: De stad, een staat, desolaat en onpersoonlijk. De grimmigen in hun zelfgekeerde blikken. Telefoon schitterend op de retina's van haar bewoners. Ze laat me niet meer los. De stad, die stad. Ik moet er weg, ergens ver ervan. Om bij aankomst elders, in die rust, die afstand, de heimwee in mijn buik weer terug te moeten. De stad, die stad. Ik wil gezien worden. Geen afgewende blikken, geen voorbijgaan zonder notificatie. De zelfscan reguleert mijn hartritme. Ik reken contactloos af.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Koolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
4: Haag FM. Ja, goedemiddag luisteraars. Wij zijn weer terug op de zondag van weg geweest. Want ook vandaag op zondag is er weer sport. Het is wel niet veel, maar er is wel wat. Er is namelijk voetbal. En wel de wedstrijd, de derby tussen Kwik en RKVV in de vierde klasse B. En als ik het goed heb, is daar een minuut geleden op Nieuw-Hamerburg de bal gaan rollen. En wie kon ons daar alles over vertellen? Dat is onze verslaggever van hedenmiddag, Vieron Verkijk.
5: Ja, klopt inderdaad. Vierde divisie B in Nieuw-Hanenburg. Kwik tegen RKVV-wedstrijd. Precies een minuut oud. En binnen de halve minuut is er al een blessurebehandeling van Robin Steffens. Aanvoerder van RKVV gaat onderuit en wordt op dit moment behandeld aan een bilblessure. Hier nog niet gescoord in ieder geval. Maar de bal rolt op dit moment ook even niet.
6: Dankjewel, Vion. Sportsignaal tot 5 uur.
7: Sportsignaal Radio.
6: Met Hans Slootmaker en Arnold Bosman.
8: Sportsignaal Radio.

0: Ja, en dan gaan we weer terug naar Nieuw-Hanenburg. Ik hoor gejuich. Ik zou zeggen, vertel waarom.
1: Dat klopt inderdaad. 5,5 minuut onderweg. En RKVV komt op een 1-0 voorsprong. Is daar de actie van Kassayep aan de linkerkant. En zijn bal komt uiteindelijk het 16 meter gebied in. En wordt genadeloos binnengeschoten door een van de aanvallers van de RKAVV. En die zet zijn ploeg dus op een 0-1 voorsprong. Ja, we zijn koud begonnen en we hebben hier al een mooi doelpunt te vieren. Strak in de kruising werd die bal geschoten, moet ik het goed zeggen. Was het daar? Nick Gardener was het die hem binnen schoot uiteindelijk. Hele mooie goal. Ja, weinig kansen gezien eigenlijk nog tot nu toe. Eén kansje van Jaap Fischer. Schot vanaf de tweede lijn. En die ging er een metertje naast. Ja, nu staat het dus 0-1 al heel snel bij Kwik RKAVV. Ja, zo gaan we lekker. En RKVV heeft het nodig, want we hebben de voorbeschouwingen nog niet eens gedaan namelijk. Kwik staat op dit moment op de zesde plaats. 27 wedstrijden gespeeld. Beide ploegen trouwens. En 47 punten behaald. En daar nu een kans voor Kwik in het 16 meter gebied. En dan is het Akrief die zijn schotje lage bal in de benedenhoek gekeerd ziet worden door Petter van Pruisen. Nou, zo zijn we dus goed begonnen hier. Nou, ik zei het, Kwik 27 gespeeld, 47 punten. RKVV staat 12e, 27 punten. Of 31 punten hebben die op dit moment behaald. Ja, RKVV staat net boven de na-competitiezone. En een overwinning, ja, daar hebben zij heel veel aan. Want RKVV moet namelijk nog tegen koploper Portugal. En tegen de nummer 2, Heerjans Dam. Ja, zo zijn zij in ieder geval goed aan deze wedstrijd begonnen. Ja, Kwik die spelen eigenlijk nu op dit moment in een sterkste opstelling, heb ik begrepen. Die de beste helftman die Paul van der Zwaan kan opstellen, heeft hij binnen de lijnen gebracht. Want die willen de na-competitie ingaan met een zo goed mogelijke flow. Ja, en dat betekent eigenlijk zoveel mogelijk winnen. Vorige week was er een mooie 5-1 zegen. Dat wil de ploeg van Paul van der Zwaan natuurlijk nu nog een keer doen. Herhalen zou mooi zijn. Die 1-0 van de tegenstander, die staat in ieder geval op het bord. Terwijl RKVV nu ook de eerste corner van de wedstrijd krijgt. Wordt hij daar bij de eerste paal weggekopt. En dan krijgen we zo een tweede corner van de wedstrijd. Jelle Halsema, die ook die bal gaat nemen. Maar dat gaat wat langer duren, omdat die bal uiteindelijk toch wel richting de fietsenstalling is gegaan. Goed, 8,5 minuut hier onderweg. RKVV leidt naar die snelle goal, dus met 0-1.
0: Wieron, nog even een vraag. Hoe is het met de belangstelling? Wordt ook horen gejuich? En dan vanaf de zijde natuurlijk uit Leidschendam.
1: Ja, achter mij zit nog wel wat. En zoals het bekend, het zonnige terras bij Kwik is ook redelijk gevuld. Het kan drukker. Het kan drukker natuurlijk wat betreft de na-competitie plaatsen. Of wat is het wat betreft de publieke belangstelling hier. Maar het is toch goed leuk gevuld.
0: Ja, luisteraars. Gisteren was het de laatste speelronde wat de hockey Tulp hoofdklasse heren betreft. Ja, Den Bosch tegen HDM, onze Haagse ploeg, daar werd het 3-3. En Klein Zwitserland verloor thuis kansloos met 5-0 van Rotterdam. De eindstand is ook bekend. De play-offs, oftewel om het kampioenschap van Nederland, gaan de volgende vier ploegen spelen. Oranje-rood, Rotterdam, Pinoquet en Amsterdam. Ja, en dan gaan we naar het rechterrijtje. Uitgespeeld. Ja, Klein Zwitserland 22 wedstrijden gespeeld, 27. En dan gaan we helemaal naar beneden. Gedegradeerd, Hurley, 22 met 5 punten. Daarboven, Laren, 22-6. Maar helaas, daarboven, HDM, 22-15. En zowel HDM als Laren, die moeten play-outs gaan spelen om zich te gaan handhaven in de hoofdklasse Tulp. Die wedstrijden zijn pas op 30 mei.

0: En na kort over twee, Sportsignaal Radio, Afrojack en Ella Black in My World.
1: Ja, en dan gaan we weer over naar Nieuw-Hanenburg, naar Vierol Verkijk.
2: Ja, waar wij nu 13,5 minuut onderweg zijn. Ik een leuke open wedstrijd zitten te kijken. Kwik bijt van zich af met die 0-1 stand op het bord. Juist een goede bal. Badrerin van Kwik die kroop het 16 meter gebied in. Randje 16 meter besloot hij hem ver te krullen richting de tweede paal. Waar hij had gezien dat een van zijn medespelers daar stond. Alleen zijn voorzet die ging net voor... langs uiteindelijk. Daar stond dan weer niet een van de spitsen van Kwik om hem binnen te tikken. Maar Kwik krijgt zo echt wel zijn kansjes. Nu Saep aan de linkerkant van het veld namens de bezoekers uit Leidschendam. Laat hij de bal met zijn actie van zijn voet lopen. Waardoor Kwik lijkt te kunnen overnemen. Maar dan staat daar een man mooi in het middenveld. Kasper Hille die daar goed aankomt sluiten. Nu met twee man om zich heen. Dat is dan weer net iets te veel voor Hille. En dan verliest hij zo de bal. Dat is alleen goed uitverdedigd uiteindelijk hoor van RKVV daar met die twee centrale mannen waaronder Robin Steffens daar achterin. Waardoor RKVV weer in balbezit is. En die schromen niet om direct op zoek te gaan naar de 0-2. Goed, Barsje nu van de met de buitenkantvoet van Galen komt alleen net niet aan bij Boeras. Maar de bal komt uiteindelijk toch bij Saeb terecht. En zo blijft RKVV in balbezit. Saeb wordt alleen neergehaald zo rond de middenlijn. En dan moet de scheidsrechter Tijn van Guchten wel fluiten voor een overtreding. Nu achterin bij RKVV. Steffens, paas naar voren, naar Boeras. Alleen die verkijkt zich even, in ieder geval. Dan verkijkt de keeper van Kwik zich in één keer op de rand van het 16 meter gebied op de bal. Want hij dacht hem te kunnen pakken. Maar dan stuitert die bal toch in één keer buiten het 16 meter gebied. En dan mag hij hem niet meer

0: met zijn handen aannemen. Ja, dat zag er een beetje raar uit, maar hij weet zichzelf nog wel uit die situatie te redden door uiteindelijk de bal over de zijlijn te schoppen met zijn benen, wel te verstaan. Dus niet met zijn handen. Hè. En dan is het nu Van Galen die een inworp mag gaan nemen. Duurt het alleen wederom lang voordat er een bal is. Staat daar in ieder geval niemand van het publiek om Van Galen daarin te assisteren. Nou, is het nu uiteindelijk dan wel zover dat de bal binnen de lijn is. En neemt de Van Galen ook snel de inworp. Die past hij dan terug naar doelpuntenmaker Gardeneer. Die wordt daar van de bal gelopen. En dan is het Kwik dat kan uitgaan breken. En dan is het Ricky van Mierlo die het halverwege de helft van RKVV probeert met een bekeken schot. Maar dat schot totaal niet goed raakt. Waardoor Petter van Pruisen die bal eenvoudig in zijn voeten kan oppakken. Leuk geprobeerd, maar uiteindelijk loopt het allemaal op niets uit voor Ricky van Mierlo. Zijn we nu hier in de 17e minuut. RKVV leidt op bezoek bij Kwik met 0-1.
1: Ja, luisteraars, ik vertelde u voor deze flits de Tulp hoofdklasse heren gisteren de laatste ronde was. Nou, vandaag straks om 3:00 is dat ook hetzelfde bij de dames. Met nog 1 ronde te spelen is in ieder geval al bekend wie de play-offs ingaan. Dat zijn namelijk SCHC, Den Bosch, Kampong en Amsterdam. En deze 4 gaan dus strijden straks om de landstitel. Ook is al bekend wie er gaat degraderen en dat is Tilburg. Maar wie play-outs, want dat heel goed gevonden bij die Hokkenbond. Als je gaat degraderen, zijn het gewoon play-outs. Ja, daar komen nog een aantal teams voor in aanmerkingen. Ja, en wel ook nog 2 teams vanuit onze omgeving. Want HDM en HGC hebben alle 2 na 21 wedstrijden 19 punten. Oranje-Rood heeft er 1 minder, 18. En Hurley heeft er 2 minder dan HDM en HGC, 17. Ja, en zoals u vorige keer al heeft gehoord, gaan de nummer 10 en 11, op dit moment dus Oranje-Rood en Hurley, die play-out spelen. Nou, dan ga ik nog even de wedstrijd vertellen waar onze ploegen uit de buurt van zou zijn. Heb u niks te doen? En dan denkt hij, ik ga toch langs de lijn bij hockey kijken. En ik zet mijn radiootje aan, want ik blijf natuurlijk luisteren naar Sportsignaal. Dan kunt u gaan naar HGC, Pinoké. Ja, en wilt u een stukje nog even naar Utrecht rijden, dan moet u naar Kampion HDM. Maar de wedstrijden beginnen pas over een dik half uur om 3:00.
2: Dit is Ed Sheeran en Sapphire.

0: Ja, luisteraars, dan gaan we weer terug naar Viron Verkijk voor een flits van de wedstrijd Kwik RKVV. Waarbij RKV leidt sinds minuut 5 door het doelpunt van Nick Gardenier.
1: Ja, en we zijn nu in de 22e minuut. Die score staat nog steeds op het bord. Het is juist bijna een goede uitbraak hoor. Van, via de linkerkant wederom via Saeb zijn voorzet. Hij besloot hem direct hard voor te geven. Die kwam alleen hard op het hoofd van Kjell van Heusden. Die zich juist bijna heeft moeten laten verzorgen. Hij kon al wel weer opkrabbelen, maar hij kreeg de bal hard op zijn achterhoofd. En moest daarbij even de rust zoeken in zijn hoofd. Hij staat inmiddels wel weer. Terwijl het RKVV die nu een vrije trap mag gaan nemen op de middenlijn. Wordt hij ingeswingd. Nou, komt hij nog wel op het hoofd van Boeras terecht. Maar die wordt dan gecatapulteerd, wil ik ook niet zeggen. Hij springt zelf ook bij diegene in de rug. Die kan in ieder geval niet genoeg richting aan die bal geven. Omdat hij in zijn rug gelopen wordt. En dan is het Kwik dat weer kan overnemen. Nu via de rechterkant van het veld wordt daar Fischer aangespeeld. Die gaat dan Hille voorbij, bijna op de rand, bijna op bij de achterlijn. Komt er alleen eentje van de RKVV nog goed aansluiten. Waardoor Kwik wel in balbezit blijft, maar een inworp moet gaan nemen. Halverwege de helft van het veld van RKVV zit Van Heusden die bal gaat nemen. Gooit hem ver. Daar staat dan Avinga. Die was daar naartoe gelopen. Maar met een gelukje voor Kwik. Ja, zit er nog net een RKVV voetje voor en komt die bal uiteindelijk in de handen van Petter van Pruisen terecht. Zonder dat hij direct uiteindelijk die bal aangespeeld kreeg in zijn handen. Dan mag dat natuurlijk allemaal. Dan is het nu weer direct de andere kant zoeken. Zo gaan we snel heen en weer hier in deze wedstrijd. En dat maakt het zo vermakelijk. Kwik probeert het ietsjes meer via de combinatie. RKVV echt typisch op de counter vandaag aan het spelen. Nu goede paas dwars door het midden wilde ik zeggen. Maar Wijsman kan er niet aan komen namens Kwik. En dan is het RKVV dat kan gaan overnemen. En dan zijn ze in één keer snel richting het 16 meter gebied van de thuisploeg. En dan is het nu, moet ik het goed zeggen, over de vest die daar een penalty claimt. Want ja, iedereen ziet die bal op de hand van een Kwik speler terecht komen. Zijn voorzet van een metertje voor de achterlijn vandaan. Scheidsrechter ziet er niets in. Ik moet zeggen, ik zag ook niet een directe handsbal daarin. En dan is het een corner die op dit moment rest voor RKVV om te gaan nemen. Dat duurt het altijd even voordat linksback Jelle Halsema naar zijn positie is. Nu aan de rechterkant van het veld gaat hij hem dus inkrullen bij de eerste of bij de tweede paal. Kijk hoe in ieder geval drie man van RKVV richting de penaltystip nu aan het lopen. Waar komt hij dan? Komt dan in de doelmond wel terecht. Maar kan die uiteindelijk wel worden weggekopt door iemand van Kwik. En dan is het Kwik die er nu met 3-2 uit zijn. Maar dat is dan slordig hoor. Is het Roethoff die daar een mannetje wil uitspelen. Terwijl hij hem eigenlijk aan Akrif had moeten spelen. En vervolgens speelt hij hem direct tegen een van de verdedigers van RKVV aan. En dan is die kans op een hele grote kans op een mooie counter verkeken namens voor Kwik. En dan is het RKVV dat weer kan overnemen. Het waar weer probeert richting de 16 meter gebied van de tegenstander te gaan. Ja, ik zei het al, het golft op en neer. Terwijl Kwik nu op dit moment een inworp mag gaan nemen op de middenlijn. Zijn we hier 25 minuten onderweg. RKVV leidt nog steeds met 0-1 op bezoek bij Kwik.
0: Ja, dan had het er net over hockey. Ja. 3 weken geleden is ook de cricketcompetitie weer begonnen. En in de hoogste klasse, in de topklasse. Ja, daar hebben we 3 vertegenwoordigers. Dat is namelijk HBS, HCC en VCC. Ja, speelronde 3 was gisteren. Ja, en als u niks te doen heeft en het is mooi weer. Nou, ik zou zeggen, ga eens naar een cricketwedstrijd. Ik geef toe, zo'n cricketwedstrijd duurt over het algemeen lang. Men begint om 11 uur en meestal tegen een uurtje of 6 of 7 is het afgelopen. Maar u hoeft niet te kijken, u kunt ook lekker in het zonnetje gaan liggen. Maar gisteren was dus 1 derby, dat was HBS tegen HCC. Dat won HCC. VCC verloor zeer verrassend van VOC. Die had namelijk daarvoor 2 keer dik verloren, terwijl VCC 2 keer dik had gewonnen. RCC Kampong werd gewonnen de RCC. VRA tegen Hermes DWS, dat won VRA. Maar wat nog veel belangrijker is, we gaan terug naar Kwik tegen RKV, want daar is een doelpunt.
1: Ja, zijn we hier nu in de 26e minuut. En dan is het Kwik die wat terug doet. Als ik het goed zag, was het daar Ricky van Mierlo natuurlijk, moet ik goed zeggen. Die de bal rechterkant van het 16 meter gebied aangeschoten kreeg. En hard verwoestend in de bovenhoek uithaalde. En zo doelman Petter van Pruisen versloeg. En zijn ploeg terugbrengt in de wedstrijd na 27 minuten spelen. Staat het hier tussen Kwik en RKVV. Dus 1-1.
0: Ja, en ik gaf nu nog de eindstanden. Nou, de stand na 3 wedstrijden. RCC 3 gespeeld, 6 3 keer gewonnen. Kampong, VCC en VRA hebben er 4 punten. Want hier krijg je geen 3 punten van overwinning, maar 2. 2 punten hebben Hermes DVS, VOC en ACC. En tenslotte nog 3 nederlagen, oftewel 0 punten voor HBS.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Arnold.
1: Ga je gang even hierom.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, je hoeft niet per se een plaat daarvoor af te breken, hoor.
1: Wel voor onze komen, luisteraars. Twee doelpunten in de minuut. Dat willen onze luisteraars weten.
0: De doelpunten van zelf wel aan bod, natuurlijk. Ja, hoe ging dat eerste doelpunt, die 1-1 uiteindelijk? In minuut 26. Een paas. Het was door het midden eigenlijk. Gaat langs alle verdedigers van RKVV heen. En komt uiteindelijk binnen het 16-metergebied van RKVV. Rikje van Mierlo kan hem vrij aannemen en besluit hem rücksichtloos uit te halen in de rechterbovenhoek, de korte hoek en verschalk zo de doelman van RKVV. En die tweede, ja, die ging eigenlijk zo snel aan de andere kant. Dat was direct vanaf de aftrap dat RKVV de goal opzocht. En uiteindelijk was het man met nummer 10, Haitham El Marit, die hem rustig in de verhoek binnen wist te tikken. Ja, zo staat het hier dus binnen een half uur staan hier drie doelpunten op het scorebord. 30 minuten hier onderweg. 2-1 de tussenstand in het voordeel van RKVV.
2: Dankjewel, Fion. Sport.

0: Thomas Gray, Huno Ors.
1: En gaan we weer terug voor lijfflits van onze enige verslaggever van vandaag. Viron Verkijk, die volgens mij naar een zeer leuke wedstrijd zit te kijken.
2: Ja, ja, ik had gisteren al een spektakelstuk. Dat golfde net zo op en neer als deze wedstrijd. Al moet gezegd worden dat het niveau van beide ploegen waar ik vandaag naar zit te kijken wel een stuk hoger is. De combinaties worden echt meer gevonden. Het hangt minder van toeval af. Nu RKVV in de aanval. Gardner speelt daar in het 16 meter gebied Omariet aan. Die komt met een voorzet en dan is het Gardner die er niet meer aan kan komen. Zijn er twee man van Kwik goed meegelopen die de lijn afdekken richting Nick Gardner. En het zo niet 1-3 staat, maar het 1-2 blijft. 33 minuten dus onderweg. En nou weer Kwik richting het 16 meter gebied van RKVV. En dan met een gelukje kunnen ze daar doorslaan. Maar is het Doak Rousseau's die daar bijna het 16 meter gebied in mag komen en bijna een kans ziet om uit te halen. Maar uiteindelijk staat de verdediging van Kwik net op tijd op de juiste plek waardoor ze kunnen onderscheppen. Kwik blijft wel in balbezit. Is het nu Lucas achterin, rechtsback, die wordt aangespeeld. Die houdt heel even de rust. Dat is misschien ook wel goed ook wachten op de vrijstaande man. Komt daar een diepgang? Inderdaad, is daar diepgang. Alleen dan wordt de man met nummer Archief, moet ik zeggen, die wordt daar net niet bereikt. Omdat Petter van Pruisen goed zijn doel uitkomt. Ja, zo gaat het hier op en neer bij de ploegen spelen. Ja, RKVV speelt wel degelijk natuurlijk ergens voor. Die staan, als je de stand erbij pakt, op dit moment is op de 12e plaats. 31 punten. Dat zijn er twee meer dan Halsteren. Ja, en Halsteren staat op een promotie-degradatieplek. VOC, FUK en SHO, ja, die staan te ver onderin. Maar RKVV is dus in een gevecht met Halsteren om in die vierde divisie te blijven. En terwijl Saab nu de paal raakt. En zo blijft het hier maar kansen regenen. Wordt hij daar goed aangespeeld. Rand van het 16 meter gebied. Besluit hij hem direct aan te binnen te schieten. Maar hij raakt uiteindelijk de paal. Buitenkant van de paal. Bal schiet door. Dus zijn we nu inmiddels weer aan de andere kant van het veld. Richting de 16 meter van RKVV nu. Dan is het daar een goed duel gewonnen op het middenveld. Door Over de Vest. Die denkt meteen door te steken richting de goal van Kwik. Wordt daar door twee man neergehaald. En dan is het nu ook de scheidsrechter die Koesveld even moet aanspreken. Dat hij daar toch echt wel te hard het duel in ging. Ja, zo voetbalt RKVV heerlijk mee vandaag tegen Kwik. Ja, dat ze op basis van de ranglijst een stuk hoger geschat mag worden. Maar ja, op papier zegt het natuurlijk nooit zoveel. Scorebordjournalistiek moet je achteraf natuurlijk allemaal pas doen. Nu Boeras aangespeeld. Kan die hem niet op zijn hoofd aannemen. Maar gaat hij daar een duwfout en wordt Boeras van RKVV teruggefloten. Ja, dan kan Kwik het weer gaan proberen. Doen ze het nu ook weer even iets meer rustig aan in de opbouw. Ja, Kwik probeert zich dus klaar te stomen voor de na-competitie omhoog. Die willen weer terug die derde divisie in natuurlijk. Het hoeft niet dit jaar. Dat was absoluut niet de doelstelling van Kwik, Paul van der Zwaan en zijn ploeg. Maar als het daar zo is, ja, dan nemen ze dat natuurlijk met beide handen aan. Gaan ze daar absoluut geen nee tegen zeggen. Ja, dan is het natuurlijk belangrijk om in een goede flow te komen in die laatste paar wedstrijden van het seizoen. Nou ja, een flow zitten ze in ieder geval wel in. Maar op dit moment golft RKVV ook nog heerlijk goed mee in deze wedstrijd. 36 minuten precies gespeeld. RKVV leidt nog steeds met 1-2 bij Kwik.
0: De Black and White Tees met Heer Delilah, zo moet ik het zeggen. Bijna 3:10 in de Sportsignaal Radio. Hey,

0: ja, luisteraars, voordat we weer overgaan naar Viron. We kijken nog even twee tussenstanden in de derde divisie B. En je zult zich afvragen, waarom in de derde divisie B? Nou, daar speelt namelijk Scheveningen, die gisteren 2-2 speelde tegen ASVH. En door dat resultaat is ASVH gedegradeerd. Nou, de wedstrijden die om 2 uur begonnen zijn vandaag. Gemert VVSB en RBC Blauw-Wit-Geel 38 staan bijna 0-0. Maar waar het in ieder geval 1-2 zit, daar zit Viron Verkijk.
1: In de 41ste minuut met die stand inderdaad op het bord bij deze leuke wedstrijd tot nu toe. Zojuist alleen wel een blessuregeval van Dante Roethoff namens Kwik. Rechtsback verstapte zich uiteindelijk op een plek waar de bal totaal niet bij in de buurt was. En de blessurebehandeling heeft zeker wel 1,5 minuut geduurd. Terwijl RKV nu aan de rechterkant voorzet geeft richting Gardenier. En die legt hem dan terug het 16 meter gebied in. En dan komt hij zo voor de voeten van Over de Vest. Maar die hakt hem te hard en wild over en naast de goal. Ja, goed. Roethoff dus. Die was net geblesseerd bij de ploeg. Bij de coaches namen van de gelegenheid gebruik om zijn hele ploeg aan de zijkant in een cirkeltje te hebben. En de nodige wedstrijdbesprekingen nog even te doen. Ondanks dat we natuurlijk hier bijna gaan rusten, was er voor beide coaches voldoende te bespreken. Ploegen zelf, de spelers zelf, namen erbij natuurlijk een lekker slokje water. Want het is wel lekker voetbal weer. Maar op het tempo waarbij de ploegen deze wedstrijd afwerken, snap ik wel dat een slokje water af en toe wel lekker is. En dan nu Kwik in de aanval. Nee, niet. Is het daar Steffens die zich voor die bal gooit. Nou is het Kwik dat wel in balbezit blijft. Akrief van de linkerkant 16 meter gebied in. Heeft hij 2 man voor zich. Wilt hij daar een actie aangaan en dan is dat eigenlijk te doorzichtig. Wordt daar goed verdedigd en dan gaat hij uiteindelijk aan zijn tegenstander hangen. En dan besluit de scheidsrechter Van Guchten tegen Akrief te fluiten en dus RKVV zo het balbezit te bezorgen. Petter van Pruisen gaat die vrije trap nemen in zijn eigen 16 meter gebied. Terwijl we nu toch richting de rust aangaan. Ben benieuwd hoe die tweede helft er zo meteen uitziet. Voor nu is de eerste helft meer dan een dikke voldoende in ieder geval wat mij betreft. 43 of 42,5 minuut hier op de klok. Kwik 1, RKVV 2.
2: Prima, dit is uit de top 40. Somewhere and Homewrecker.

0: gaan we terug voor de allerlaatste keer wat de eerste helft betreft bij de wedstrijd Kwik RKVV, want we zitten in minuut 45.
1: Ja, inderdaad. Bijna zelfs minuut 46 ga ik er toch wel vanuit dat er hier wat blessuretijd bij gaat komen. We hebben natuurlijk de blessurebehandeling van Robin Stuffens gehad. En ook Dante Roethoff heeft even op het gras gezeten om zich te laten behandelen. Kwik probeert het voor rust in ieder geval nog wel om die gelijkmaker op het bord te zetten. Maar wederom even Akrif zijn handjes te veel nodig en wordt hij... teruggefloten. Dat betekent dat de RKVV zijn rust kan pakken om een vrije trap te gaan nemen. Dan moet die bal natuurlijk ook nog een paar meter teruggelegd worden door de scheidsrechter. Nou, Petter van Pruisen rolt hem rustig nog juist een metertje vooruit. Scheidsrechter vindt het allemaal prima op dit moment. Terwijl we dus officieel in de blessuretijd hier zitten, kan die bal daar door over de vest binnengehouden worden. Ja, daar lijkt het wel op. Alleen Kwik houdt er een inworp aan over. Het is wel alleen op de eigen helft. Nu uitverdedigen via Fischer. Bewaart hij de rust? Ja, doet hij. Speelt hij Lucas aan de rechterkant. Akrif dan. Slechte bal. Dat is... die bal was ook al uit geweest. Vandaar dat hij zo gelaten reageerde op zijn slechte paas. Die Akrif speelde hem bijna recht. Namelijk in de voeten van Saeb. Dat was allemaal niet nodig. Nu Van Galen met de inworpen. Omdat natuurlijk de bal dus over de zijlijn was gegaan. Over de vest wordt daar aangespeeld. Kan meteen twee man voor zich. Nou, hangt er uiteindelijk wel weer een inworp aan over. Dus een paar meter terreinwinst op dit moment voor RKVV. Inworp halverwege de helft van de tegenstander. Wordt hij daar goed vergegooid richting over de vest. Alleen die kan daar niet aankomen. Dan is het Kjell van Heusden die daar de bal richting zijn doelman kopt. En uiteindelijk is het dus nu... Kwik dat het weer kan gaan proberen. Ja, ik ben benieuwd hoeveel de scheidsrechter nog bij laat tellen. Een minuutje zal zeker wel passend zijn bij de blessurebehandelingen die we nu gehad hebben. Akrif dan steekt mannetje voorbij. Besluit dan uiteindelijk een paasje breed te geven. Van Heusden nu met een paas 16 meter gebied in bij. Akrif komt hij aan. Die was goed doorgelopen. Besluit hem uiteindelijk nu terug te spelen. Komt hij bij Dokroesjos. Alleen die geeft dan een voorzet waar niemand van... zijn ploeggenoten in het blauw-wit bijstaan. Bij niemand van Kwik. Dus en, zo leek RKVV eruit te kunnen komen. Was het Kwik alleen die er goed weer tussen zit. Nu Van Heusden, rechterkant van het veld. Speelt hij daar Dokroesjos aan. Krijgt Van Heusden de bal weer terug. Speelt. Wilde hij hem direct voorgeven. Maar dan wordt die voorzet geblokkeerd. Blijft Kwik achterin de eigen verdediging wel zo rustig in het bal. Bezit, want daar stuiterde die bal uiteindelijk naartoe. Koesveld nu linkerkant van het veld namens Kwik Havinga aangespeeld. Alleen die wordt dan in zijn rug gelopen. Die kan die bal niet in zijn bezit houden. Dan kan RKVV het nog een keertje gaan proberen. Dan is het nu Nick Gardeneer die daar wordt neergehaald. Scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen wegens voordeel zou ik denken. Maar hij fluit uiteindelijk nu toch af. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij geeft uiteindelijk een scheidsrechtersbal. Dan is het Kwik dat in balbezit is nu. Dan gaat Akrif daar aan de rechterkant hele voorbij. Is Gardeneer er alleen eentje te veel aan. Krijgt Fischer de bal terug. Die speelt hem in richting randje 16 meter gebied. Maar daar staan er nu te veel van RKVV om er eenvoudig door te komen. En op het moment dat RKVV de bal in het bezit heeft, besluit de scheidsrechter Van der Guchten voor het eindsignaal van de eerste helft. Leuke eerste helft hier dus gezien. En ze gaan we rusten met een 1-2 tussenstand.
0: Ja, Viron, vast bedankt voor namens de luisteraars voor de lijfflitsen van de eerste helft. En dan hopen we natuurlijk luisteraars dat ook die tweede helft leuk zou gaan worden. Ja, had ik het net over tussenstanden in de derde divisie B. Nou, bij één wedstrijd is nu wel gescoord. Namelijk RBC is op een 1-0 voorsprong gekomen in de derde divisie B tegen Blauw-Geel 38.
2: Uit de top 40, Suzanne Freek en halverwege...

0: Ja, luisteraars, dat was het bijna weer. Het eerste uur zit er alweer op.
1: Wat snel, hè?
0: Van uitzending 3037. Ja, na drieën de tweede helft van de enige wedstrijd die, waar we vandaag aanwezig zijn. Namelijk die van Kwik tegen RKVV, waar de ruststand 1-2 is. Ik zou zeggen, tot na drie uur.
1: Tot zo. Blijf luisteren naar Sportsignaal Radio bij De Haag en Misfit FM.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal.
4: Luisteraars, daar zijn we weer voor het tweede uur van uitzending 3037. Ja, we wachten natuurlijk nog even op onze verslaggever Veron Verkijk. Die straks weer flitsen gaat doen van de tweede helft van de wedstrijd Kwik tegen RKVV. En dan heb ik er nog even een mededeling. In de derde divisie B heb ik een nieuwe tussenstand. Namelijk Una Lisse is het geworden 0-1. Maar eerst nu muziek.
5: Bluff en Zouterlanden.
6: Sportsignaal Radio.
5: Met Hans Slootmaker en Arnold Bosch.

0: steeds op onze verslaggeving Veron Verkijk. Nou, eigenlijk wachten we natuurlijk op het arbitrale trio en de spelers. Ja, als die er nog niet zijn, ja, dan hebben wij natuurlijk ook geen live flitsen van de tweede helft. Die gaan we u nu straks toch wel doen. Ja, zo te zien heeft het arbitrale trio er zin in, want ze zitten al meer dan een kwartier in de kleedkamer. Maar goed, buiten dat. Wat de derde divisie B betreft, geen verandering in de standen. Dat betekent dat bij geen met VVSB nog steeds 0 tegen 0 staat. RBC Blauw-Geel 38-1-0. Goesmeersen 0-0. En tenslotte UNO FC Lisse 0-1.
1: De nummer 1 in de top 40, Alex Warren en Fever Dream.

0: Sneijder. Acteurs weer terug op het veld bij Kwik RKVV. De bal rolt weer voor de tweede helft. Dus we gaan heel snel naar Veron Verkijk.
1: Ja, we zitten nu in de tweede minuut van die tweede helft, moet ik het natuurlijk goed zeggen. Zijn niet alle acteurs teruggekomen. Sommigen zijn vervangen, zoals Bas Steffens namens RKVV in de kleedkamer gebleven. Was natuurlijk ook al geblesseerd in de eerste helft. Dat blessureval eigenlijk al in de eerste minuut van de wedstrijd. Ruben Guillamfi is zijn vervanger. En er zijn er drie uit bij Kwik. Ja, dat zijn er toch best wel veel. Dante Roethoff, ook hij was geblesseerd. Robert Koesveld en Stijn Wijsman, die zijn in de kleedkamer achtergebleven. Dan heb ik Jaden van der Soors hier voor hem en als vervanger. Boyd Sho'Don. Samen met Netten, als ik mijn administratie nu goed op orde heb, die nu binnen de lijnen staan. Dan gaan we hier dus weer verder met die tweede helft. Hopelijk dat het weer zo'n mooie tweede helft was als de eerste helft. In de bestuurskamer was in ieder geval wel iedereen tevreden over de leuke wedstrijd die ze tot nu toe gezien hebben. Het had inderdaad volgens sommigen misschien al 4-6 of 6-4 juist andersom kunnen zijn. Ja, deze wedstrijd kan gewoon alle kanten opgaan. Terwijl we nu de eerste gele kaart van de wedstrijd zien. Moet ik even kijken naar wie die dan gegaan is. Want zie ik nummer 48 niet op mijn lijst staan. Dan moet ik dat zo meteen even proberen te ontwaren wie dat dan exact is. Dat komt ongetwijfeld allemaal goed. Goed, RKV... staat in ieder geval met een man met een gele kaart op het veld. Vrije trap die er nu gaat komen is Lemmens, moet ik het goed zeggen. Lemmens is erin gekomen, niet net. Dan had ik de 2 en de 5 omgedraaid in mijn eigen hoofd. Het is voordeel van de dyslectisch zijn. Vrije trap van Lemmers. Die wordt uiteindelijk weggekopt. Krijgt hij een herkansing. Pompt hij hem wel het 16 meter gebied in. Te ver uiteindelijk buiten bereik van een van de spitsen. Uiteindelijk blijft Kwik wel in balbezit. En is het nu even achterin rondspelen. Ja, daar staan natuurlijk nu wel twee nieuwe mensen achterin de verdediging bij Kwik. Dus dat is misschien wel wat wennen aan elkaar op dit moment. Kwik wel in balbezit, linkerkant van het veld. Nou, wordt er nu op dit moment even getreuzeld. Het is voor het eerst in deze wedstrijd. Zou je bijna zeggen, mag het ook even. Goed, 49e minuut van de wedstrijd. De RKVV leidt nog steeds op bezoek bij Kwik met 1 tegen wedstrijd. Zou je bijna zeggen, mag het ook even. Goed, 49e minuut van de wedstrijd. De RKVV leidt nog steeds op bezoek bij Kwik met 1 tegen 2.
0: Eén vraag nog.

0: Het origineel van DJ Jurgen, maar nu door Ella Walker en Better Off Alone, Hans.
1: Ja, zijn de hockeywedstrijden bij de dames om 3 uur ook begonnen. Gescoord tot nu toe bij Amsterdam-Rotterdam 1-0, bij HGC Pinoquet 1-0 en tenslotte Oranje-Rood Den Bosch 0-1 en de rest 0-0. En snel over naar Veron Verkerk, die bij Kwik RKVV zit.
2: Ja, waar we nu inmiddels de 8e minuut van de tweede helft zitten. Kwik in de aanval, rechterkant van het veld. Komt daar een voorzet. Ja, die is goed, maar daar zit Van Pruisen toch knap tussen. Weet die bal uiteindelijk in zijn handen te pakken, weliswaar met een stuit. Maar die heeft die bal dus in zijn bezit. En nou, ze kunnen ze bij RKVV, de Leidschendammers, natuurlijk weer richting de goal van Kwik. Maar bij RKVV... nu Remco Overdevest de aanvoerdersband heeft overgenomen van Robin Steffens. En dan zit nu aan de linkerkant van het veld. Daar Elmarit die daar in de draai wordt neergelegd. Ik zag het niet echt direct. En de scheidsrechter laat ook doorspelen. Elmarit verdraait zijn knie waarschijnlijk bij die actie helemaal zelf. En uiteindelijk is het Chaudron die... namens Kwik de bal verder het veld opstoomt. Maar nu besluit de scheidsrechter toch dat de bal buiten de lijnen moet geschoten worden. Ja, en dat is wel typisch. Op dat moment precies stapt Elmarit weer vrolijk het veld op. En is er niks aan de hand. Hoefde die verzorger niet binnen de lijnen te komen. Er was dus gewoon niets aan de hand. Ja, daar maken ze bij Kwik zich natuurlijk wel een beetje kwaad om. Rest ons een inworp van RKVV die sportief de andere kant op getrapt gaat worden. Die schoppen ze terecht naar de verdedigers van Kwik. Die dan nu het mogen gaan proberen. Die gelijkmaker proberen te maken. Daar hebben ze natuurlijk nog genoeg tijd voor in deze wedstrijd. Fischer nu in combinatie met Chaudron. Wordt actief aangespeeld. Nu op het middenveld. Paasje slim door naar Havinga. Alleen die verliest dan de controle over de bal. Waardoor Elmarit kan overnemen namens RKAVV. En dan zit Boeras, speelt Gardeneer dan weer aan. Er zit er iets minder tempo, maar wel meer lijn in het spel van beide ploegen. Wordt de bal niet zo snel meer als in de eerste helft blind naar voren gespeeld. Maar proberen ze het nu allebei wat meer combinerend de medespelers te bereiken. Kwik nu met de overname. Hakrief daar doet hij goed. Houdt die twee man bij zich. Paas terug richting Chaudron. Staat er dan elders ruimte op het veld? Nee, dat is niet zo. Chaudron moet uiteindelijk teruglopen. Daar is

0: van de Zwaan dan maar uiteindelijk niet zo blij mee. Die wil dat hij de voorwaartse oplossing probeert te vinden. Nou, vindt hij voor een tweede keer opnieuw niet. Maar ja, ploeg blijft wel in balbezit. Nu alleen aan de linkerkant van Soorts. Die paast dan de bal goed richting Avinga. Die gaat daar een mannetje voorbij. Paast hij nu richting de achterlijn. En dan wordt hij uiteindelijk voorgetrokken. Teruggelegd op de rand van het 16 meter gebied. En dan wordt een van de spelers van Kwik daar door Saep in zijn rug gelopen. Wil iedereen van Kwik daar een vrije trap. Maar is het Saep die vervolgens het hele middenveld oversteekt. En nu door Fischer wordt neergehaald. Ja, toch wel een tackeltje van achter. Fischer gaat daar dus ook een gele kaart voor krijgen van de scheidsrechter. Dat is ja, niets dan terecht. Fischer was te laat om aan de noodrem te trekken. En die bekijkt nu op dit moment de schade aan zijn benen. Want het kunstgrasveld is hier toch wel hard en zanderig. Dat zal niet al te fijn zijn. Maar ja, hij doet het uiteindelijk zelf. Fischer dus te laat met die bal. Rest ons een vrije trap van El Marit. Een paar meter voorbij de middenlijn. En dan denk ik dat hij hem direct het 16 meter gebied in pompt. Nee, papa sluit hem cross-paas te spelen naar Boeras. Alleen zijn voorzet is geen voorzet. Maar die bal gaat ver achter. 11 minuten hier onderweg in de tweede helft. En het staat nog steeds 1-2.
1: Ja, en voordat we weer muziek gaan draaien, nog even een tussenstand in de hoofdklasse dames, de Tulp hoofdklasse. Ja, het gaat weer heel snel bij Oranje-Rood Den Bosch, want daar staat het al 0-3.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.
4: Soul Sisters.

0: snel over naar Nieuw-Hanenburger, waar er is wederom gescoord. Veerom, ga je gang.
1: Remco Overdeven zet zijn ploeg op een 1-3 voorsprong na 60 minuten voetballen. Heerlijke goal. RKVV breidt de voorsprong uit.

0: Bijna 3:55. Christina Aguilera en Lady Marmalade. Hans.
1: Ja, luisteraars. 1-3. Een werelddoelpunt volgens onze verslaggever Veron Verkijk. Veron, vertel eens onze luisteraars.
2: Ja, heerlijke goal daar. De 1-3. Terwijl ik bang ben dat Jaap Fischer nu zijn tweede gele kaart krijgt. Ja, die krijgt zijn tweede gele kaart. Overtreding wederom op het middenveld. Hij is te laat. En ziet de scheidsrechter Van der Guchten niets anders mogelijk dan dat hij Fischer nu van het veld gaat sturen. Of in ieder geval al gestuurd heeft. Fischer heeft alleen het veld nog niet verlaten. Boeras is het slachtoffer. Dit ligt op dit moment net buiten de middencirkel. Wordt nu behandeld aan een blessure. Ja, hoe ging die goal? Halverwege de helft van Kwik krijgt Haitham El Marit de bal aangespeeld. Hij staat bijna op de zijlijn en hij ziet dat over de vesten achter de verdediging aan het weglopen is. En hij besluit een paas te geven. Heerlijk. Komt die bal op de penalty stip en over de vesten. Die besluit niet te wachten. Wacht niet tot die bal gestuiterd heeft. Maar plakt hem in één keer op zijn voet. En zo gaat hij in de verre hoek half hoog, mooi langs de doelman van RKVV. Van Kwik moet ik natuurlijk goed zeggen. En ze zet over de vest zijn ploeg hier op een, ja, moet ik zeggen, verdiende 1-3 al voorsprong op dit moment. Ze zijn gewoon het effectiefste in het omgaan met de kansen. Blessurebehandeling en nu voorbij. Wordt er weer gespeeld. El Marit probeert hetzelfde, alleen nu vanaf de andere kant. Wat meer dus van rechts naar links, waar de goal viel uit de situatie dat je hem echt vanaf bijna de zijlijn de rechterkant of linkerkant heerlijk richting die penalty stip legde. Ja, en over de vest werd nog van gezegd door de bestuursleden hier aan RKVV zijde. Die zit nog niet zo lekker in de wedstrijd. Die heeft een paar kansjes gemist. Heeft hij natuurlijk ook gedaan. Maar deze, hier zit hij heel goed bij. En zet hij zijn ploeg dus op een 1-3 voorsprong. Zijn we nu in de 63ste minuut van de wedstrijd. En ja, is het Kwik dat comfortabel leidt met 1-3. Wie had dat gedacht? Ze doen ze voor zichzelf in ieder geval hele goede zaken. Want nou ja, als ze dit vol weten te houden, dan breiden ze die voorsprong op halster uit naar 5 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. Ja, dan mag je echt zeggen dat je lucht hebt. Dan mag je misschien zelfs een keertje gelijk spelen tegen of Portugal of hier Jansdam. Maar ja, misschien als halster ook nog 1 wedstrijdje verliest of gelijk speelt, dan ben je gewoon veilig. En dat doe je nu op het veld bij Kwik. En dat zorg je als ploeg zijnde dat je het zelf gedaan hebt. Dat je niet afhankelijk bent van resultaten bij andere ploegen op andere velden. Wat er daar allemaal gebeurt. Nee, ze moeten eigenlijk vandaag winnen. Omdat ze weten dat, er zich nog 2 enorm zware wedstrijden aan gaan komen. En ja, ze doen op dit moment goede zaken. Dus maar ja, ze moeten het nog wel weten voor te houden. Krijgt Kwik nu de eerste corner van de wedstrijd nog maar. Zijn eerste corner van de wedstrijd, moet ik het goed zeggen. Want RKVV heeft er aan de andere kant in de eerste helft al 4 gekregen. Voorzet heel ver richting tweede paal. Is het Van Pruisen die daar met een handje aan zit, dacht ik. Maar de scheidsrechter uiteindelijk ziet die bal gewoon achter gaan. Dat zal met de wind te maken hebben. Dat Pruisen hem net miste en de wind hem uiteindelijk hard over de achterlijn. Lijn 1 blies. Goed, zijn we hier nu in de 65ste minuut en leidt RKVV op bezoek bij Kwik met 1-3.
1: Ja, en in de derde divisie B slecht nieuws voor Scheveningen, want mededegradatiekandidaat Meerssen is dus op een 1-0 voorsprong gekomen uit tegen Goes.
0: Bijna 4:30, even Max en Kings of Queens.

0: komt nog even goed af. Even Max, Kings and Queens, Hans.
1: Ja, en dan gaan we weer naar Nieuw-Hanenburg. De wedstrijd Kwik RKVW. Wat mij betreft verrassend, de tussenstand 1-3.
2: Ja, dat is het wat mij betreft eigenlijk ook op papier. Hè. Zou je denken dat Kwik dit zou kunnen moeten winnen? Ik zou niet dat het een walk-over zomaar zou zijn. Maar ja, deze 1-3 stand had ik ook niet zomaar durven te voorspellen. Ja, RKVV doet wat zij zelf moeten doen. Ze proberen het in ieder geval allemaal in eigen hand te houden. En ze voetballen de hele wedstrijd gewoon goed mee met het op papier beter geachte Kwik. Maar zo zie je maar dat dat dus allemaal niets zegt. Over de vest nu namens RKVV wordt die wel zijn eigen helft terug opgedrongen. Moet RKVV er even ver terug. Is het nu Guillaume aan de rechterkant die de middenlijn oversteekt. Maar om uiteindelijk toch terugspeelt naar een van de verdedigers Hillen is dat in het middenveld nu rechts. Halsema met de bal probeert El Marita aan te spelen. Maar dan besluit RKVV om het balletje in de ploeg te houden. Ja, hoe lang moeten we nu nog? We moeten nog een kleine 20 minuten hier voetballen. En met deze stand is het natuurlijk goed zo voor RKVV. Waarom zou je zo blind de aanval zoeken zoals je dat hebt gedaan in de eerste helft? Nog steeds RKVV in balbezit op de eigen helft. Nu via Halsema de middenlijn overgestoken. Maar dan staat Boeras daar een paar meter buitenspel. En dan gaat dat zeker ook niet door. Dan kijken hoeveel haast Kwik heeft om die vrije trap te nemen. Ja, die moeten natuurlijk nog wat goed zien te maken als ze twisten met die lekkere flow nog de na-competitie in willen gaan. Maar dan moet je niet zulke ballen spelen als er nu gedaan wordt. En dan is het Halsema die daar de bal overneemt van Kwik. En uiteindelijk door Chaudron vol op de enkels wordt getrapt. En dan doet de scheidsrechter daar verder niets aan wat betreft gele kaarten. Besluiten natuurlijk wel terecht voor een vrije trap die RKVV mag gaan nemen. Nu achterin is het Dennis Vader. Ik heb hem gevonden dankzij Hans. De man met nummer 48 die niet op mijn wedstrijdformulier staat. Maar die wel de laatste tijd wat vaker speelt, heb ik begrepen. Die leek de vrije trap te gaan nemen. Maar uiteindelijk biedt El Marit zich aan. Die paast hem de diepte in richting over de vest. Linkerkant van het veld probeert over de veste bal in te houden om hem uiteindelijk voor te geven vanaf de achterlijn. Maar dan zit er nog iemand ertussen bij van Kwik. Dan mag RKVV corner nummer 5 van de wedstrijd gaan nemen. Dat is dan de eerste in de tweede helft die zij gaan nemen. En dan is het El Marit die bal vanaf de linkerkant gaat binnenkrullen met zijn rechtervoet. Staan er twee man van RKVV op de doellijn om hem in ieder geval de doelman wel zoveel mogelijk lastig te maken. Maar die corner die gaat over alles en iedereen heen. En uiteindelijk over de achterlijn in één keer. En dan is het Kwik dat de bal weer in het bezit krijgt. Cadeautje zou je zeggen van El Marit. Geen gevaar vanuit die corner. En dan is het nu Kwik dat met Chaudron het gaat proberen. Loopt hij door, krijgt hij de bal teruggespeeld, Chaudron. En dan is het Hille die voor zijn neus komt staan. Doet Hille goed samen met Gardeneer. Weten ze de bal van Chaudron af te troeven. Is het El Marit die wordt aangespeeld. Speelt op zijn beurt weer Gardeneer in. En die gaat nu zijn mannetje voorbij. Van Sorge is dat die er bijna uitloopt. Maar Van Sorge weet het uiteindelijk toch goed te lopen door de goede lijn te kiezen en het mannetje af te blokken van de goal. En dan is het Kwik die nu de tactiek van de eerste helft weer aan het hanteren is. De bal wat sneller, blind naar voren in de hoop dat iemand van je eigen ploeg hem kan aannemen. Ja, misschien toch snel nog even die 2-3 binnen kan prikken, want dan heb je nog een dik kwartier tenminste om de gelijkmaker te maken. Voor nu ziet het er in ieder geval naar uit dat beide ploegen het ietsjes rustiger aandoen op dit moment. Zijn we 27,5 minuten onderweg in de tweede helft. En dan staat RKVV dus iets wat verrassend voor met 1-3, maar het is wel terecht.
1: Voordat we weer naar de muziek gaan, even naar de tussenstanden in de Tulp hoofdklasse dames. De wedstrijden allemaal begonnen om 3:00. En op dit moment, officieel 1 minuut geleden. Amsterdam-Rotterdam 2-0. Bloemendaal SCAC 1-2. HGC Pinoké, daar staat het nog steeds 1-0. Zoals het nog steeds 0-0 staat bij Cancom HDM en bij Tilburg Hurley. En Oranje-Rood Den Bosch, daar heeft Den Bosch de vierde erin geschoten. Daar staat het 0-4.

0: Bijna 3:50, de freestylers en push-up.
1: Hans, weer teruggaan naar Kwik tegen RKVV. Even de nieuwe tussenstanden in de derde divisie mee. De pool waarin Scheveningen speelt. Wedstrijden om 2:00 begonnen. Geen met VVSB. Daar is het nu 0-1 geworden. RBC staat nog steeds voor met 1-0 tegen Blauwgeel 38. En de wedstrijden om 2:30. Goes tegen Meersen. De nummer laatst nu 0-2. En Una FC Lisse 0-1. Over naar Veron Verkijk.
2: Ja, het zit weer in de 77ste minuut en gaat RKVV nog een keer wisselen. Is het in ieder geval Pink Schrier die het veld binnen gaat komen. En dan is het spits Jani Boeras die het veld gaat verlaten. Dat is ook niet zo gek, want die lacht er de laatste paar minuten toch een paar keer bij. Lijkt last van zijn enkel te hebben. En dan is het natuurlijk nooit zo erg om een frisse kracht erin te brengen. Ja, benieuwd wat Schrier gaat doen. De jongen is Schrier nog maar vergelijkbaar met mezelf natuurlijk. Even kijken. Dan is het nu, nou dacht ik dat het Kwik was die goed in aanval was. Maar dan is het Nick Gardiner die goed voor zijn man komt. En uiteindelijk ervoor zorgt dat Kwik een inworp mag gaan nemen op de middenlijn. Dan is het alleen een inworp die niet goed verwerkt wordt. Want hij gaat weer over de zijlijn. Maar nu via iemand van Kwik. En dan is het RKVV die op de middenlijn dus die inworp mag gaan nemen. Ja, zo blijf je natuurlijk lang op hetzelfde om dezelfde centimeter vechten. Kijk ook nu of iemand zich vrijloopt aan de RKVV-kant. Ja, is daar wel zo over de vest. Schermt zijn lichaam goed van de bal af. En draait dan knap naar binnen toe. Alleen zijn paas de buitenkant op, die is niet goed genoeg. Waardoor Kwik nu kan overnemen, doen ze niet goed genoeg. Laat er eentje zich van de bal aanzetten. Waardoor Overdeves het nu kan gaan proberen in een combinatie met Giamfi. Alleen dan is het weer het paasje van Overdeves niet goed genoeg. Komt Giamfi wel heel hard opzetten. Maar komt die bal niet bij hem in de buurt. Omdat het paasje van Overdeves te nonchalant is. RKVV is wel in balbezit gebleven. Aan de linkerkant is het nu Halsema. Probeert de combinatie met El Marit. Die mislukt. Dus het Kwik die een inworp krijgt. En dat, die wordt snel genomen richting de achterste linie. Daar staat nu Kjell van Heusden. Speelt hem achterin rond. Wordt nu in het middenveld opgezocht. Havinga krijgt die bal hard aangespeeld. Alleen dan springt hij van zijn voeten. Waardoor Nick Gardiner er nu weer tussenuit kan muizen. Dat doet hij dan samen met Jelle Halsema. En ook de nieuwe spits Schrier. Die komt daarbij aangesloten. Met z'n drieën weten ze het uiteindelijk toch niet te bolwerken. Tegen die ene man van Kwik. En dan is het Kwik die bal nu wel met een nieuwe tactiek in de tweede helft. Gewoon blind naar voren pompt. Levert op nu toe nog heel weinig op. Maar ze proberen het echt hoor. Via de counter niet meer echt kijken waar je hem naartoe speelt. Hopen dat er gewoon eentje staat. En dan is het nu RKVV dat gebruik kan maken van de ruimtes die er aan de andere kant wellicht ook gaan vallen. Als Kwik dit zo blijft hanteren. Nu komen ze er alleen aan de linkerkant niet goed door. Almariet besluit hem in te houden en terug te leggen. Zo zitten we nu aan de rechterkant van het veld. Dan zit Giamfi in balbezit. Ja, ze zijn de mannen uit Leidschendam veelvuldig in balbezit. Voetballen ze gewoon goed mee. En kan je uiteindelijk misschien wel zeggen dat op basis van deze wedstrijd ze misschien wel te laag staan in deze vierde divisie. Maar ja, ze hebben het uiteindelijk zelf nagemaakt. Ongetwijfeld zullen er ergens nutteloos punten laten liggen zijn. Maar ze zullen ook op bepaalde momenten natuurlijk gewoon volledig overklas zijn. Maar ja, Kwik overkwam hetzelfde natuurlijk. En het begin van het seizoen liep het daar totaal nog niet. Eindigde zelfs op de 13e plaats van die eerste periode. En dan sta je daarmee gewoon op een PID-plek. Maar ja, vervolgens kwam de geest in de fles bij Kwik. En kwam die wonderlijke tweede periode. Waarin er 24 punten, moet ik zeggen, konden worden bijgeschreven aan het totaal van op dat moment pas 10 jaar. En sindsdien doet Kwik ineens weer gewoon mee. En ze doen nu dus ook door die periodetitel mee voor de na-competitie. Nieuwe wissel aan Kwik kant is het Abdourahman Sila die erin is gekomen. En is het Kwik die nu ook een inworp nog mag gaan nemen. Het duurde lang die wissel voordat hij eenmaal doorgevoerd werd. Maar ja, we zijn weer aan het voetballen. Kwik nu in de aanval. Linkerkant van het veld wordt hij naar voren gezet. Meteen Sila in. Balbezitter. Die wordt op de rug genomen. Bal wordt daar goed afgeschermd door man met nummer 10 El Marit. Dat zit ik er even helemaal naast. Maakt niet uit. Er wordt afgeschermd daar op de achterlijn. En zo kan RKVV de rust weer even pakken. Zitten we nu in de 37e minuut van de tweede helft. En ja, staat RKVV nog steeds voor met die 3-1 tussenstand.
1: Vigo, nog even een vraagje. Ik hoor gerommel. Er komt toch geen onweer aan?
2: Gerommel.
1: Ja,
2: nee,
1: op de
2: achtergrond. Nee. Er zit hier geen wolkje in de lucht. De populiere vormen die dansen lekker, maar die gaan vandaag geen bliksem zien, hoor.
1: Helemaal duidelijk.
0: Kwart voor vier. Dit is Olivia Tien en Soichi Tufo.

0: Ja, luisteraars. Het gaat richting het einde van de wedstrijd, richting minuut 90. Ik denk ongeveer nog 5 minuten officiële speeltijd. Ja, en hoeveel erbij komt, dat weten wij nooit. Wie dat misschien wel weet, is onze verslaggever Viron Verkijk.
1: Ja, alleen blijft het natuurlijk ook een beetje gokken. Is het nu alleen wel weer een blessuregeval waar ik naar aan het kijken ben. En daarvan hebben we er al wel een paar gehad natuurlijk in de tweede helft. Dus als ik het goed zie, Nick Gardner, die wel weer inmiddels is opgestaan. Ja, en nu dan toch weer bij gaat zitten. Verzorger is er inmiddels bij, dus dat zal waarschijnlijk gerust stellen. Kijken wat er natuurlijk mee gaat gebeuren. Kijken hoe lang dit duurt voorlopig. Gaat RKVV zo meteen in ieder geval nog één keertje een wissel doorvoeren. Bij Quick loopt nog één iemand in ieder geval wel warm. Dat zou misschien wel kunnen natuurlijk voor de laatste paar minuten. Nieuwenbroek is in ieder geval bij RKVV een van degenen die er zo meteen in gaat komen. Het zou me ook niks verbazen dat dan uiteindelijk Gardener de man is die nu ook het veld verlaat. Daadwerkelijk ook buiten de lijnen zal gaan blijven. En dat zal nu ook bevestigd zijn worden door de speaker. Ja, dan kunnen we dus nu weer gaan voetballen. En hoeveel tijd erbij gaat komen, dat weet de scheidsrechter. Ik gok sowieso wel op een minuutje of 2. Gisteren gokte ik op een minuutje of 10. Scheidsrechter besloot er 7 bij te tellen. Omdat hij dacht van ja, die gasten kunnen eigenlijk niet meer lopen. Weet je wat, die laatste 3 minuten, ik laat het lekker. Voor mij respijt. Eerste helft was bij die wedstrijd ook al 5 minuten langer doorgegaan. Maar conditioneel hier in de vierde divisie kunnen ze dat wel allemaal belopen. Dat moet gezegd. Quick nog 1 keer met een sprint naar voren. Komt hij daarbij Van Heusden aan? Nee, die ziet hem over zijn hoofd heen zeilen de bal. En dan is ook die kans weer om zeep. En dan is het Petter van Pruisen die nu echt zijn tijd neemt om de bal klaar te gaan leggen. Ja, want zijn ploeg staat natuurlijk voor met nu nog 3 minuten te spelen. Of nee, moet ik het goed zeggen. Ja, 2 minuten officiële speeltijd nu nog op de klok hier bij deze wedstrijd. Dan is het de bal van Pruisen. Die wordt onderschept door Kjell van Heusden. Die de bal op de middenlijn op zijn voet aanneemt en meteen ook daarbij een mannetje voorbij steekt. Uiteindelijk schiet hij er weinig mee op, want de bal komt ook weer tegen iemand van RKVV aan, waardoor zij op dit moment weer kunnen overnemen. Ja, het spelbeeld blijft wel horen in deze hele wedstrijd. De RKVV heeft 1 fase gehad waarbij ze even de rust bewaarden en iets meer de combinatie probeerden, maar het spel gaat op en neer. Beide ploegen blijven op zoek naar die goal. Zitten we nu in de 44ste minuut van de tweede helft. Komt er hier nog wel wat blessuretijd bij en leidt RKVV op bezoek bij Quick met 1-3.
0: Ja, dan ziet het er dus uit dat RKVV 3 punten mee terug naar Leidschendam gaan nemen. En we gaan natuurlijk zo heel snel terug voor de laatste minuut, minuut 90 plus de extra tijd. En voordat we teruggaan nog eventjes de tussenstanden van de wedstrijden die vandaag in de derde divisie B worden gespeeld. Gemert VVSB 0-1. Bij RBC Blauw-Geel 38 is het 2-1 geworden. En bij Goes tegen Meersen 0-2. En tenslotte bij Una en Lisse. Nou, hebben we de voetbal gehad, gaan we natuurlijk ook nog even heel snel over naar de hockey. En we moeten even de juiste, niet de mannen nemen, want die zijn gisteren al gespeeld met de tussenstanden van de wedstrijd van vandaag. Amsterdam-Rotterdam 3-0. Bloemendaal-SJC 1-2. HGC-Pinoquet nog steeds 1-0. Kampong 0-0 HDM. Oranje 0-4 tegen Den Bosch. Ten slotte Tilburg-Hurley. Maar het belangrijkste, de laatste minuten van Quick RKV. Viron, ga je gang.
1: Ja, blessuretijd gaat hier nu precies in. En ja, ik zei het net al, het is afwachten wat de scheidsrechter van der Guchten gaat bijtellen. Maar ik verwacht hier nog zeker wel 2 minuten en een beetje dat we erbij gaan krijgen. Nu Quick op zoek nog naar die aansluitingstreffer. Via Akrief, 16 meter gebied in. Mannetje voorbij, achterlijn halen. Alleen, ja, dan staat daar net weer eentje te veel. Nu is het Daan van Galen die daar voor hem in de weg staat. Had hij misschien die bal eerder moeten besluiten om hem richting de penaltystip te trekken. Nu liet hij dus de kans aan Van Gaal om bij aan te sluiten. En dan is het Van Pruijsen weer die een doeltrap mag gaan nemen. Doet dat op het hoofd van toch een van zijn medespelers. Waardoor de invaller Nieuwenbroek de bal krijgt. Alleen die speelt hem eigenlijk blind naar voren. Helemaal naar niemand. Althans alleen Chaudron van Kwik staat daar. Waardoor de thuisploeg het nog een keertje kan gaan proberen. Crosspaas van rechts naar links. Is het nu man met nummer 16 Sila aan de bal. En dan wordt daar een overtreding begaan. Een aanvallende overtreding door een van Kwik. En dan is het RKVV dat nu, als ik RKVV was, zou ik alle rust en alle tijd nemen om deze inworp te gaan nemen. Giamfi die doet dat ook. Speelt hem aan op het hoofd van Saeb. Die speelt Hille aan. En dan komt hij aan de rechterkant, linkerkant van het veld bij Halsema. Dat is rust bewaren achterin. Een paar keer rondspelen. Dan wel roet inspelen. Lange paas naar Over de Vest. Die besluit op zijn paas beurt het middenveld over te steken. En hem naar Saeb te spelen. Die stoomt het 16 meter gebied in. Alleen dan zit daar net zo Dron weer met een voetje aan. Was Saeb op snelheid in één keer twee man voorbij. Liep hij het 16 meter gebied in. Maar werd hij nog net op tijd door Chaudron een voetje letterlijk dwars gezeten. Het levert uiteindelijk nog steeds wel balbezit voor de bezoekers uit Leidschendam op. Is het Giamfi die nu een inworp mag gaan nemen op de helft van Kwik. Neemt hij ook weer zijn tijd daarbij. Duurt het natuurlijk ook lang voordat spelers vrijstaan. In een kleine ruimte voor zich. Nog steeds RKVV in balbezit. Achterin Van Galen die hem van blind naar voren trapt. En zo gaat die bal over de zijlijn. Kwik via Lemmers nu met een hakje. Krijgt hij de bal teruggespeeld. Alleen dan is dat net weer een actie te veel. En dan verspeelt zo Kwik weer de bal. Toch slordig bij momenten van Kwik. Te gehaast dat ze in die combinaties elkaar proberen te vinden. Ervan uitgaande dat iemand er wel staat. Maar ze hebben niet gekeken of diegene er wel stond. Nu Giamfi, rechterkant van het veld. Terug naar Saeb. Die paast hem over de breedte. Borstaanname is daar van El Marit. En die besluit hem over de aanvallers van Kwik heen te spelen richting zijn eigen doelman van Pruijsen, die op zijn beurt weer de tijd neemt om die bal naar voren te trappen. Blijft KVV zo goeddoende nog steeds in het bezit van de bal. Ze hebben rechterkant van het veld inspelen. 1-2'tje proberen. Met een gelukje komen ze daar uiteindelijk uit. Alleen dan wordt ze afgestopt omdat er twee man voor hem staan. Kan Kwik het nog één keer gaan proberen? Toen ik even kijken hoe ver we nu inmiddels in de blessuretijd zit. Toch ook al goed 3,5 minuut blessuretijd die we hier al hebben gehad. Gaat de bal daar over de zijlijn, krijgt Kwik nog één keer een inworp. De hoogte van het 16 meter gebied van RKVV. Nee, is het RKVV die die inworp krijgt? Zo gaat Kwik hier niet winnen vandaag. Dan zou er echt een wonder moeten gebeuren. Willen ze nu in die laatste dying seconds van deze wedstrijd er nog twee in gaan prikken. De laatste 10 minuten kwartier heeft RKVV veel meer de bal in het bezit. Ze hebben veel meer de rust weten te bewaren. En Steven zei dus af op een welverdiende overwinning hier op Sportpark Nieuw-Hanenburg. Nu dan achterin wordt die bal door RKVV gewoon naar voren gepompt richting 16 meter gebied van de tegenstander. Als ze maar in ieder geval van de eigen helft af zijn. Dat is op dit moment het devies voor de mannen uit Leidschendam. Is het alleen Van Heusden die daar niet aan mee wil werken. Die dan twee man met een boogballetje overspeelt. En op het moment dat hij aan zijn shirt wordt getrokken en de scheidsrechter fluit, schopt hij de bal bijna tegen de scheidsrechter. scheidsrechter aan. Of hij schopt hem tegen de scheidsrechter aan. En daar krijgt hij dus nu uit zijn frustratie dus ook een gele kaart voor. De scheidsrechter die vat dat redelijk goed op, moet ik zeggen. Want Van der Gugten kreeg die bal vanaf een meter of 4-5 echt vol in zijn rug geschoten door de verdediger van Kwik. Ja, en zo zit het er naar uit dat Kwik hier in eigen huis een nederlaag gaat leiden. Is die goede flow nog niet gevonden die ze nodig hebben voor de na-competitie. En gaat RKV hier winnen met 1-3.
0: Ja, u hoort het al, luisteraar de tune. We gaan naar het nieuws van 4 uur. En na 4 uur krijgen we natuurlijk de eindstand te horen. Ik ga ervan uit dat dan de wedstrijd wat afgelopen is. Nog één keer krijg je straks dus na het nieuws van 4 uur onze verslag in 400 verkijken. We gaan er nu verlaten met de stand Kwik 1, RKVV 3.
2: Tot zo na het nieuws van 4 uur.

0: Hij staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal.
5: Ja, goedemiddag luisteraars. Alweer het derde en laatste uur van de uitzending van vandaag op zondag 10 mei. Uitzending 3037. Ja, we lieten nu net voor het nieuws. En toen stond het bij Kwik RKVV 1 tegen 3. Men zat in de blessuretijd. En mijn vraag is, is het al afgelopen, Virop? Of niet?
6: Yes. De wedstrijd is inderdaad nu net afgelopen. Vlak voordat het nieuws begon. Eindsignaal hier bij deze wedstrijd. Kwik verliest hier in eigen huis met 1-3 van RKVV. En daar zijn ze in Leidschendam heel, heel blij mee.
5: Ja, Viron, bedankt. En de interviews zien wij wel terechtkomen. En straks kunnen onze luisteraars daar natuurlijk ook naar luisteren. Ja, voordat we weer muziek gaan draaien. Hier de eindstanden van de wedstrijden in de vierde divisie B. Ja, de meeste wedstrijden zijn gisteren gespeeld. Die ga ik toch nog een keer voor u halen. Heerjasdam, VOC 5 tegen 0. Capelle tegen VUC 2 tegen 2. Schavenzande tegen Serkse DZB 1 tegen 0. Portugal 5-0 winst tegen SAO. En Portugal de kampioen. Gefeliciteerd namens Sportsjaal en alle andere verenigingen in deze vierde divisie met behalen van de titel. Die wonnen van de nummer laatst namelijk met 5-0. Sportclub Feyenoord HBS 1 tegen 0. Westlandia Smitshoek 0 tegen 1. Halsteren de Jodan Boys 0 tegen 2. En tenslotte, u heeft het allemaal kunnen horen, De eindstand Kwik RKAVV 1-3. En dan ga ik even kijken of ik ook nog voor u de stand heb. Nou, speelronde 28. Moet even uw verslag even werken. Want ja, waar zijn we allemaal? Nou, we gaan eens even gaan kijken. We zijn er bijna. De stand na 28 wedstrijden. Nog 2 te spelen. Voordat ik het vertel, de stand, ga ik u nog één mededelen. Heeft u zin nog in een voetbalwedstrijdje? Gaat u dinsdagavond naar VUC Sportclub Feyenoord? Want die wedstrijd moet nog ingehaald worden. Dat zijn ook dus de beide ploegen. Hebben er geen 28 wedstrijden op zitten, maar 27. Hier de stand. 1. En kampioen Portugal. 28 gespeeld, 62. Tweede. Heerlsdam, 28-45. Schavenzande, 52. Feyenoord, 48. Zeg ik 6, ook 48 punt. Kwik, winnaar van de tweede periode. Maar dat heeft u kunnen horen via onze verslag in Viron Verkijk. Die hebben er 47. Smitshoek staat op 46. De Jonenboys op 44. HBS op 38. Capelle op 36. Westlandia op 35. RKVV, die gaat naar 34. Halsteren staat op 29. WOC staat op 22. WUC staat op 17. En ASHO staat op 16. De nummer 15 en 16 gaan degraderen. De nummer 13 en 14. Dat zijn er dus op het moment zijn Halsteren en WOC. Die moeten gaan spelen om zich daaraan handhaven. Ja. Aanstaande zaterdag zijn alle wedstrijden in deze divisie. Dat is nou een van de regel. De laatste 2 competitiewedstrijden worden allemaal tegelijk gespeeld. En in deze pool worden alle wedstrijden gespeeld om 4 uur. En u heeft ook kunnen horen. Ja, dan krijgt RKVV kampioen Portugal op bezoek. Die hebben nog 1 punt nodig om zich veilig te spelen. Want ze staan nu 5 punten voor op Halsteren. Met een veel, veel beter doelsaldo. Ja, ik heb weer genoeg gepraat. Muziek.
4: Uit de top 40, Miles Away van Offenbach.
7: Sportsignaal Radio.
8: Met Hans Slootmaker en Arnold Bosch.

0: miles away.
1: Ja, en u heeft van mij net alle standen en rangen kunnen horen in verband met de voetbal, de vierde divisie B. Nou, ik heb ook nog een paar eindstanden in de derde divisie B. De pool, wat ik al eerder heb gememoreerd, waarin Scheveningen uitkomt. Nou, de wedstrijden die begonnen zijn om 2:00, dat zijn er namelijk 2, die zijn afgelopen. Namelijk Geemert en VVSB is geëindigd in 0-1. En RBC tegen Blauwgeel 38 in 2-1. Bij de wedstrijden begonnen om 2:30 zijn de tussenstanden. Goes tegen Meersen 1-3 en Una Lisse 0-2.
2: Zoals Barkley en Crazy.

0: Ja, luisteraars, u heeft dat al eerder van mij gehoord. We hebben het niet vandaag alleen over voetbal. We hebben het ook nog heel even over cricket gehad. En waar we het ook wel toch een paar keer over hebben, is hockey. Nou, daar komen we weer in terug. Want vandaag de allerlaatste ronde in de tulphoofdklasse dames. Waarin dus de beslissingen vallen. Ja, daarna play-offs gaan, dat heb ik u al eerder medegedeeld. Wie er al gedegradeerd is, heb ik u ook al verteld. Ik heb u een aantal keren de tussenstanden gegeven. En die ga ik u nu geven. De tussenstanden op dit moment. Amsterdam-Rotterdam 5-0. Bloemendaal-SCAC 2-3. HGC-Pinoké 1-0. Kampong-HDN 1-1. Oranje-Rood Den Bosch 0-5. En tenslotte Tilburg-Heuli 0-0. En met deze tussenstanden, mogen dat de eindstanden zijn, dan zijn zowel HDM en HGC ook volgend seizoen weer terug in de Tulp hoofdklasse dames.
1: Muziek, Cake by the Ocean, als ik het goed uitspreek, DNCA.
0: Zowel HDM en HGC ook volgend seizoen weer terug in de Tulp hoofdklasse dames.
1: Muziek, Cake by the Ocean, als ik het goed uitspreek, DNCA.

0: de vierde divisie.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Het eerste interview van onze verslaggever. Van onze verslaggever Viron Verkijk, die is al binnen. Hij sprak namelijk na afloop van de wedstrijd met Remco over de vest. De man die uiteindelijk het derde doelpunt maakte voor RKAVV.
2: Remco, hele belangrijke overwinning van jouw ploeg. Jullie zijn heel blij ongetwijfeld.
3: Ja, zeker weten, tuurlijk. De laatste wedstrijden zit het niet mee. En Halsteren pakt veel punten. En als je dan nu op 5 punten komt met nog 2 wedstrijden te spelen... Nog 1 puntje nodig, want we hebben veel beter doelsaldo. Het is lekker.
2: Ja, nog 2 wedstrijden te spelen. Maar als je dan kijkt naar de tegenstanders die nog gaan komen... dan heb je het goede gedaan door vandaag alvast die 3 punten te pakken.
3: Zeker, maar Portugal volgende week, die zijn ook kampioen. Ja, die spelen nergens meer voor. Dus we hopen dat die gewoon een beetje rustig aan doen. Maar nee, het zal wel niet. Maar we gaan eens wel een puntje pakken, minimaal.
2: Dit geeft nu wel even lucht. Die 5 punten verschil tussen jullie en Halsteren, dat is gewoon heel lekker. Maar jullie kunnen ook tevreden terugkijken op een goede wedstrijd van jullie kant.
3: Ja, zeker. Ja, we speelden iets andere formatie. En dat pakte wel aardig uit, denk ik. Eerste helft werden best gevaarlijk. Wel veel lange ballen. Zij waren wel meer in balbezit. Maar we hadden wel een paar kansen. Ik denk dat als we 4-0 voor hadden gestaan, hadden ze eigenlijk niks te vertellen gehad.
2: En uiteindelijk komen jullie op die 1-0 voorsprong. Een goede goal. Ze maken redelijk snel de 1-1. Denk je van, toen waren ze net even een fase beter in de wedstrijd. Dacht je van, shit, we gaan het laten lopen?
3: Ja, nou, dat zeker niet. Dat zeker niet. Ik had echt het gevoel dat erin zat, overwinning. En we maakten heel snel weer die 1-2. Ja, bijna vanaf de aftrap. Dus dat was ook weer een goede goal. Ja, ik had wel echt een goed gevoel erover vandaag. Ook na de eerste helft. Ik dacht, deze gaan we over de streep trekken.
2: Je hebt een paar kansjes gemist. Maar een hele belangrijke, hele mooie die je er wel binnen tikt. Ja. Hoe zie je die bal aankomen vanaf de zijkant?
3: Ja, ik liep al weg. Ik zag ruimte al achter die centrale verdediger. Dus ik loop met een boogje achter hem langs. En ik weet dat Hetem heeft natuurlijk een goede trap. Dus die legt hem perfect neer. Ik zie de keeper uitkomen. Ik wil hem eigenlijk gewoon in één keer eroverheen wippen. Ja, dan ging hij langs hem in één keer in de goal. Ja, was volgens mij een mooie goal voor een boekie.
2: Het was een hele mooie goal inderdaad. Zo zie je ze heel graag.
3: Ja.
2: En nu nog 2 wedstrijden. Het is gewoon feest vandaag, toch? Jullie zijn bijna veilig.
3: Ja, tuurlijk. Maar kijk, er heerst ook wel enige teleurstelling dat we in deze fase zitten. Want ja, als je gewoon uit het hele seizoen kijkt, hebben we zoveel punten laten liggen. Terwijl we wel gewoon de bovenliggende ploeg waren. En dan met 1-0 verliezen. Als je kijkt naar vorige week. Ja, verliezen we in de 95e minuut verliezen we met 1-0. Weet je, dat zijn gewoon zonden. Zo hebben we zoveel wedstrijden gehad dit seizoen. Ja, dat is gewoon doodzonde.
2: In ieder geval voor beter puntjes voor volgend jaar. Maar wel in de vierde divisie.
3: Ja, zeker. Tuurlijk. Sowieso.
2: Oké. Hey, dankjewel. Geniet.
1: Ja, luisteraars, dat was onze verslaggever Viron Verkijk. En die sprak met Remco over de vest. Zoals ik net al een minuut of 3 geleden zei. De man die de 3-1 maakte voor RKVV. En nu weer muziek.
4: Diamond David, the first time.
5: Het sportieve geluid van je radio.
6: Sporting

0: De vierde divisie.
1: Ja, luisteraars, heeft een aantal minuten geleden gehoord onze verslaggever Viron Verkijk. Toen sprak hij met de spits Remke Overdevest van RKVV. Viron Verkijk sprak ook met de trainercoach van de thuisploeg van Kwik, Paul van der Zwaan.
2: Paul, 1-3 in nederlaag is natuurlijk niet hoe je het verwacht had als je in de flow wil blijven richting de na-competitie.
3: Nou, in de flow wil blijven. We moeten zorgen dat we in de flow gaan komen. Want we zitten al een paar weken. Is het niet het beste wat we kunnen. En dat was vandaag een exponent ervan. Want ik denk dat we met name de tweede helft wel zo beneden ons niveau gespeeld hebben. Dat ook gewoon terecht is.
2: Heb je daar een verklaring voor? Veel wissels of iets?
3: Nee, helemaal eigenlijk niet. Want in principe hebben we juist ook wel weer gasten speelminuten gegeven. De eerste helft die aan het terugkomen zijn. Dus nee, dat is. Ik denk dat we gewoon op dit moment voetballend gewoon niet in onze beste fase zitten.
2: Maak je je daar dan zorgen over richting de na-competitie? Of is dat iets wat misschien je los staat daarvan?
3: Ja, kijk, zorgen maken, dat ja.
2: Daar ben je te volwassen voor.
3: Nee, maar ik bedoel het te zeggen, ja, wat is een zorg? Wij moeten hard werken om te kijken of wij daar ook beter in gaan worden om wedstrijden het belang ervan te zien. En wij proberen ook te zeggen, van, ja, je kan niet nu gewoon heel matig spelen en dan denken dat je straks, als het er echt om gaat, dat je er dan opeens weer staat. Dan moet je hard verwerken. Dan moet je zorgen dat je dat weer terug gaat krijgen. En dat hebben we vandaag hebben we dat zeker niet gedaan. En dat is, daar hebben we nog 2 weken de tijd voor om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, 2 wedstrijden dus om in die flow te proberen te komen. Weet je nu al wat je anders gaat proberen te doen volgende week bijvoorbeeld?
3: Nee, wij gaan helemaal niks anders doen. Want wij doen al 11 jaar ongeveer hetzelfde hier. En dat zou heel raar zijn als we dat nu opeens anders gaan doen. Dus we gaan helemaal niks anders doen. We gaan hard werken en we gaan weer naar de volgende wedstrijd toe.
2: Dan dat in ieder geval succes daarmee. Er werd 1 dingetje natuurlijk bekend. Jij, dat was al bekend, je stopt aan het einde van het seizoen. Er is ook een nieuwe club bekend, sportclub Feyenoord. Gefeliciteerd, maar eigenlijk weinig mensen zagen dat aankomen. Iedereen dacht dat jij definitief zou gaan stoppen met de voetballerij.
3: Nou, dat weet ik niet of mensen dat dachten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens verleden week toen ik in het zonnetje lekker aan het water zat, gedacht van, nou, dit is eigenlijk ook best wel heel lekker. Dit is er nou weer tussen gekomen en zo werkt de voetballerij. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen en ik krijg er nog steeds heel veel energie van. Dus het zou heel raar zijn als ik daar dan niet, niet mee doorging. Want je moet de dingen gaan doen waar je heel veel plezier en wat je heel leuk vindt. En dat is dit.
2: En nu nog 1 uitdaging natuurlijk volgend jaar. En dan eerst deze met Kwik natuurlijk. Want jij wil met een heel positief gevoel natuurlijk deze club na al die jaren verlaten.
3: Nee, maar het gaat alleen maar om. Op dit moment gaat het alleen maar om Kwik natuurlijk. De rest is totaal onbelangrijk. Wij moeten gewoon zorgen dat we straks mee gaan doen voor die promotie. En nog liever dat we dat gaan bereiken. En daar moet alles op gericht zijn. En dat verwacht ik van spelers. En dat moeten spelers en dat moet ik ook van mezelf verwachten. En ik verwacht dat niet eens. Ik weet het 100% zeker. Want dat is het enige wat telt.
1: Ja, luisteraars, dat was. Maar dat heeft u natuurlijk allemaal kunnen horen. Viron Verkijk. En die sprak met de normaal altijd en ook deze keer realistische trainer van Kwik, Paul van der Zwaan. Sporting.

0: Katy Perry, Hold on Gold, Hans.
1: Ja, u heeft het natuurlijk al eerder alles gehoord over de vierde divisie B. Maar ook de wedstrijden nu in de derde divisie B zijn afgelopen. De pool waarin Scheveningen uitkomt, de hoogspannende ploeg in onze regio. Nou, vandaag wedstrijden. Ik heb er al twee eindstanden genoemd. Ik ga die nog een keer herhalen. Gemert VVSB 0-1. RBC Blauw-Geel 38-2-1. Dat waren wedstrijden van 2 uur. En de wedstrijden van 2:30. Goes tegen Meersen. Dat moet daar een spektakel zijn geworden. 3-4. En tenslotte Una tegen Lisse 0-2. Dat houdt in de pool met nog 2 wedstrijden te spelen. Koppelen allemaal 32 wedstrijden. Hierna het aantal punten. Kloetingen heeft er 69. Tweede staat FC Rijnvogels met 63. Lisse heeft er 62, net zoals VVSB. In de middenmoot vinden we terug, knap moet ik eerlijk zeggen, TOGB uit Berken-Onderijs. En dan gaan we helemaal naar beneden. Gedegradeerd. Want nu ga ik namelijk naar de laatste plaats. U zult zeggen, die man die is ook niet helemaal lekker die dit ons gaat vertellen. Begint van nummer 1 naar beneden. Nu gaat het om. Ja, dat betekent namelijk, de allerlaatste is ASVH. Die zijn namelijk gedegradeerd. Die hebben de 25. Daarboven staat Meersen. Die hebben de 27. En op zou dit de laatste competitiewedstrijd zijn geweest, dan zouden ze ook gedegradeerd. Daarboven staat Scheveningen, die heeft 5 punten meer. Die hebben er namelijk 32. Maar in de buurt staan ook nog met 33 Groene Ster, 34 Stedeco, Una met 35 en Goes met 36. Dus 2 keer winnen en dan zal Scheveningen ook volgend seizoen weer uitkomen in de derde divisie. Maar of dat gaat gebeuren, dat is natuurlijk afwachten. Maar ja, dat is met alle wedstrijden. En weer muziek.
0: Clean Bennett en Jess Klein, als ik het goed uitspreek. Fitless B.

0: Ja, goedemiddag luisteraars. We gaan eindigen bijna met onze uitzending van hedenmiddag. Voordat ik de eindstanden heb en de eindstand ook in de Tulp hoofdklasse dames. Amsterdam-Rotterdam 7 tegen 0. Bloemendaal SCAC 3 tegen 4. HGC Pinoké 1 tegen 0. Kampong HDM 3 tegen 1. Oranje-Rood Den Bosch 0 tegen 6. En tenslotte Tilburg Hurley 0 tegen 1. En ga ik eens even kijken hoe is het afgelopen met onze ploegen in de buurt. Nog net in het linkerrijntje. HGC 22 gespeeld, 22 punten. Ja, en dan gaan we naar het rechterrijtje. Gedegradeerd, Tilburg. Want dat waren ze voor deze wedstrijd al. Die hadden namelijk 13 punten en zijn op 13 blijven staan. Oranje-Rood stond op 18, ook die hebben verloren. En helaas, HDM, ook die zijn als derde van onder geëindigd. En dat betekent dat ook HDM en deze keer de vrouwen ook play-out moeten spelen. Dus zowel de heren als van HDM, die zullen zich via de play-out moeten handhaven in de Tulp hoofdklasse, respectievelijk dames. Of heren, of heren, of dames. U mag kiezen wat u het eerste wil hebben. Ja, we sluiten zo af nog met muziek. Ga ik natuurlijk vanuit mijn positie bedanken voor de technici Arnold Bosman.
1: Graag gedaan.
0: Heeft hem ook een paar keer kunnen horen voor het aankondigen van plaatjes.
1: Nog steeds.
0: Nou, dat doet hij fantastisch. Zal hij ook bij de laatste plaats nog horen. We gaan dus zo er nog uit. Hij zal het laatste nummer aankondigen. En daarna hoort u ons vandaag niet meer. En heeft u niks meer te doen. Nou, ik heb het al eerder gezegd. Wilt u nog voetbal zien? Dan gaat u dinsdagavond even kijken bij VU Feyenoord. Heeft u tv en wilt u nog de wedstrijd in de Eredivisie zijn? Nou, eens even gaan kijken. Die gaan over 5 minuten allemaal beginnen. Dus heb je niks te doen, kunt u ook lekker achteruit met een drankje gaan zitten. Of in het tuintje. Maar dat moet u allemaal zelf weten. Want dat laten we natuurlijk wel. Maar we rekenen natuurlijk voor u. Aanstaande zaterdag. Dan zijn we er weer met uitzending 3038.
1: Ja, wat mij betreft ook bedankt voor het luisteren naar Sportsignaal Radio op Midfiet en HFM. Dit is de laatste Sigala en Easy Love. En tot volgende week. En bedankt ook namens Hans.
2: Sportsignaal Radio.
3: Met Hans Slootmaker en Arnold

0: Het sportieve geluid van je radio.
1: Sport in jouw radio.
2: No matter what. No matter what. You got.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbemastraat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbemastraat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbemastraat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Lunch van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Koolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Success. Money. Happy luck. Success.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Koolse, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Thank you.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbema-straat af vanwege het feest. Op de weg stonden fans met gele en rode rookfakkels en er werd vuurwerk afgestoken. Meerdere politiemotoren, bikers en busjes waren aanwezig in de straat. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Het project is volledig betaald door de Europese Commissie en het Europees Parlement. In de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft de politie donderdag samen met de gemeente en andere diensten een grote controle uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere voortvluchtigen aangehouden, is woonfraude vastgesteld en kwam ruim 1,5 miljoen euro aan belastingschulden naar voren. De actie had een bijzonder karakter. Het was de 150ste gezamenlijke handhavingsactie in Den Haag. Burgemeester Van Zanen en minister van Justitie en Veiligheid Van Wil kwamen daarom langs in Eskamp om deze gebeurtenis mee te maken. Wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Kolsen, beter bekend als opa Joop, ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars en nu zijn het er 22.000. Dan het weer. Het blijft vandaag droog met een beetje wind. Met 16 à 17 graden is het wel wat kouder dan gisteren. Morgen gaat de temperatuur flink naar beneden en gaat het van tijd tot tijd regenen. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.